Radio Spannenburg is actiefien op YouTube. Sjoeg naar onze reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur. Radio.

Als toch een tip van de NIJS-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Liet het u zwitten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is zo'n oeren.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is weer tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix. MUZIEK

Een hele goeie man, meisje. Ja, fijn. Hartstikke fijn. Dat is de host en best op dit station. Ja, nou, dat is toch keurig, toch? Maar dan vind ik het weer een mooie jippening. De klompjes met stroben van de boer. Ja, steen goed. Maar ze is er wel eens. Maar hoe het is steen? Marmersteen, dat breekt als graniet, is het volgende versje. Dat giet in ieder geval nog Huddestien van de Teddy Boys. En ik wens je een hele fijne muzikale morgen natuurlijk.

Dat weer in de originele Bregenswalzer deen. Wat is dit? Idee voor dorpsmuzikanten. Ja, waarom als ze feestvieren, weet ik net. Nou, doen wij natuurlijk geen ambitie, want het is 12 september. Nou, dat betekent dat we een prachtig mooie jerstman in de meter gaan. Ja, dat is vast mooi soort mooi waar. Want ja, oktober is soms echt nog schitterend waar. Dus waarom zou het nou net mooi waar willen? Ik heb nog een fysiekje. Ja, of nog. Ja. Ja, alweer. En een fysiekje van Jannie Brandsma bij jou, die er altijd bij blijven zitten. Daar altijd nooit zien, lekker aan de koffie. Maar zij mij, Reina en Jemma krijgen dus een festje van haar oombeen. Van Dick van Altena. Maar de titel, Die arm om mijn schouder.

De Quero Mas van Cage in the Beano, weer dat mooie vestje. Nou, wat dat van taal is, weet ik net. Ik denk van een beetje Spaans, maar de muziek hier is wat Zuid-Amerikaans, denk ik. Zo'n beetje Texas en dat soort land. Maar dotterend daar weer een mooi stuk. Dan geef ik verder mee wat iterij. Jan Patat. Hij besjoont friet, spek en biensjes. En dan krijgen we de staal erachterom, want die had het over ganaal of genoot. Nou, dan, ik denk dat we daar net honger van krijgen, maar het is vast mooie muziek.

Nou, dat hebben we misschien wel uit dat wie ene staal. Ja, maar zien garnalen. Ik meen dat er dat genoemd neemt, maar dat is dan vast een oorfeske. Nou, en dan geven we nou even een reisje maatje, langs de Rijn. En dan denk je, god, dat is een eindfut. Maar dat is helemaal net zo. De Rijn die laat je vlakbij. Je vlakbij de jouwe, daar in de Rijn. Ja, dat nemen ze wel een orenrijn. Dat is de Kasterrijn. Maar daar laat een breg op en daar is een probleem mee. Want die bregen tussen Joure en Lemmen, die we de komende weken verschillende nachten afsluiten voor inspecties. Vanaf 6 september, van 8 uur jongens, rond 8 september, 6 uur, is de A6 dicht in de richting van Lemmer. Dus van Joure naar de Lemmer is die bregen dus afsluiten. Nou, je van de Joure naar de Lemmer willen daarmee oer snits rijden. Ja. En dan staat het van 8 september 8 uur tot 9 september 6 uur en dan 6 dicht in de richting van de Joure. Dus dan krijg je de orenbregen. Dan is het 2 bregen naast elkaar. Er zijn wel omrijdingsloodjes ingesteld, dus je wilt op tijd waskouwen. Dan moet je toch even een reisje langs de Rijn. Het is van het feestteam.

mij er misschien helemaal niks van merken, maar daar voelen al een rozenblesjes. Ja, nou maar fijn, dat hindert ik niks. Nou, maar dat net merken, hè, want je hebt jij alleen maar de muziek natuurlijk. De titel daarvan weer gewoon Last Rose of Summer, de laatste rozen van de zomer. Maar dat is wat betiedig hand, want in september en oktober dan bloeien de rozen nog wel. Die horen net jij er eigenlijk op, dan wanneer je begint te vriezen. En daarvoor Ernst Mos met zijn Egelander muzikanten, maar de titel Stunden die man niet vergist. Ja, oren die man niet vergeet. Ik kwam alle grachten dat reisje langs de Rijn om. Ik heb nog een versje van Laura. Laura, die wordt bezongen door Michael Hek. Laura, oh, Laura.

dat weer eens even een tjoeke tjoeke steamline train van de Lighthouse Skiffelgroep. Ja, mooi festje weer de dag van Laura. Ik denk dat Laura dat ik van mij kreeg net. We beginnen op hier de mooie boeien. Die binnen in het bosk. Een famke, besjongen ze. Mijn hond en de houtkapper. Nou, het is een heel verhaal. Prachtig mooi verhaal. Ja, en dat steekt nog op muziek. Nou, geniet er even van.

0: Nou, je hebt er niks van merken, denk ik. Want dat had ik net roekt en straks wat hinnen. Maar het weer de koekenbakkerspolga. En die wou je maar achter de boertjes van Buten. Nou, volgens mij bestaat die groep net meer. Maar ouderen, van wie leeft die in ieder geval. Die weten nog wel dat de boertjes van Buten een heel soort muziek brachten. Wat wil ik brengen, of wat een soort kosten, dat is het wetterskip. En dan denk je, waar hebben de meesten dat allemaal van nodig? Nou, dan lees ik hier dat het wetterskip nou een persleiding onderwerp van Sint Anne naar Frentje. En het zou gaan om een van de grootste leringen van Friesland met een lengte van meer dan 14 kilometer. Nou, dat is een heel eind van Frentje via Sint Anne. Nou, en je zit hier bij een heel soort plakken langs. Ik zie dat ergens ik recht steen. Ze gingen er bij mijn naam langs, Belsum, Skingen, Slappeter, Pijns, Zwijns en Salvert. Nou, dat is een hele lijn richting die. Ja, maar die buizen. Ja, dat smarige wetten van Sint-Anne. Dat mag natuurlijk wel ergens heen. Dat met alleen een vriend zit en dan kan ze het in de grote VTR. Kan ze het weer kwijt natuurlijk. Maar dan is het, als het goed is, geen. We beginnen via een mooi countryfestje en dat is van Johnny Cash en die zingt het met John Carter en dan denk je, ja, wat is dat voor festje? Nou, dat is Jackson en je hebt misschien de film van Johnny Cash wel eens gezien en in dat festje van Jackson vraagt het haar te trouwen. Ja, een prachtig festje. Hier is Jackson.
1: I'm not singing too well. I haven't sung in a long time.
2: I think
1: and I've been busy doing

Dat we in de Alpenzusjes die zijn wel langs kwamen, maar mijn lieve Schotse doedelzakblazer. Nou, misschien het zitten we erop naar de 11 uur. Maar we waren even naar even jaren dat er even wat nijs is. En daarvoor jaren Leni en Ludwig nog even met een stetje uit Polen. Maar het had een Duitse titel, Polen stetje. En dan is er een polka achterom van de Holtzknecht. De Holtzknecht-polka van Gerard Fuchs. Ik denk dat ik dan Greks een beetje genoeg heb om de nijsberichten te rekken. En dan naar het nijs, de 12e woorden van de Frisianenmix. Maar eerst dit nog even.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

Nou, dat is weer een tuf en uf. Tuf en uf. Die wil je daar nooit vervangen. Nou, het is een geval. Ja, nou, dat moet je zelf maar weten. Maar die heb je daarna voor. De Holsknechtpolken, die zou ik eigenlijk na de eerste oren even erachteraan draaien. Maar daar heb ik geen tijd meer voor. Dus ik heb hem als eerste gebruikt in de tweede oren. En hij kwam van Gerard Fuchs, de jodelkoning. Nou, geven we nou naar Romy, want die het wat vond. Die het zijn grote liefde vond. Nou, Romy, besjong het wel eens even. MUZIEK

Nou, oors en zijn horen. Dat wie van Pikmeet en de grote leefde, wie van Rommy. Ik zie dat het morgen al een bijzondere dag werd in Sint-Nik. Want de meisjes hadden klaar van de 64ste editie van de Sint-Niks ter merken. Maar het hechtepunt is de allegorische optocht. En die is op tongensie 3 september. En volgens mij is het goed is 2 september. Dan is dat dus morgen al. Lietse en Gerritte Prala Wijn, die gingen dan terug het centrum van het dorp. En de optocht die we zowel om 10 worden als om jouw jongeren verrieten en bestiert u 2 rondes. Muzikale ondersteuning komt van zo diverse muziekkorpsen. Je kan de kaarten al krijgen bij www.allegorischeoptocht.nl. Dan hoor je net in de rij te staan als je de jongen of morgen. Nee, morgen natuurlijk, of morgen de jongen heen gingen. Dan beginnen wij even verder met Dick van Altena, want die gaat misschien ook wel naar de optocht. En die heeft een mooie jas aan, maar een soort kleur, de vele kleuren jas.

De oude Mullen, weer van de Cinderella's. Hij weer van de morgen in Heerenveen. Ja, wie is hij? Nou, dat is Jan de Vries, een Bilsesjonger. En hij verzorgde van de morgen om 10 uur in het seniorcafé van Bibliotheek Heerenveen. En ja, een jongman natuurlijk. Hij schreeuwt en jongt in het Bils, de streektaal van het beeld natuurlijk. Het mijn persoonlijke teksten, warme melodieën en gitaarbegeleiding. Nou, dat is jammer dat we dat dan van de morgen om 10 uur doen. Want ja, die mensen niet herinneren in die herinneren geven naar dit programma illustrie kennen natuurlijk. Maar misschien doen ze dat wel in herhaling. Dan is het ook nog wat te beluisteren natuurlijk op Radio Spannenburg. Maar ik draai toch even een versje van Jan de Vries. Want ik heb er eigenlijk maar één van. En dat gaat door Jente. Jente, sluit nou maar die neetjes.

een schooltje toe en moet je leren en alles met een ander delen. Heb je rood haar, dan ben je rooie, met grote oren hiet je flap en staan je ogenblik.

Dat weer Dick van Altena, maar I love you because. Volgende is een verzoekje van Jannie Brandsma. Die heeft nou verzoekje voor de tweede uur een versje van ABBA. Maar de titel I have a dream. I have a dream, ja. Vreselijk versje. Het hele rare herinneringen aan mij. Maar ik wil wel mooier, dus doe maar.

Roger Wien van Minka Leidekker kan dat. Ja, ik zie het even in agenda te beleiden in. En het valt me op dat er een groot bericht staat over de feestweken in Koudum. En die begint op 5 september. Dat is nu komende sneeuw, dus al om 1 uur. Maar een officiële opening op een nieuwe locatie, namelijk in het Dobbeterrein. Nou fijn, maar de jongens dan is er de Night of the Benches. En het thema van dit hier is jongend de kerk uit. Dat is een hele vreemde zin eigenlijk, want vroeger zijn ze wel eens voor het jongende kerk uit. Maar ik, ja, dat beschutte ook wat anders. Ja, fijn. Muzikanten uit Koudum en om jou, die brengen bekende nummers. Die pas je binnen dit knipoogthema. Van K3 en de Beat Boys en het repertoire is breed en verrassend. En het publiek wordt uitnodigen om ik qua kleren creatief uit te pakken. Nou goed, dat maakt, weet ik net precies, maar het begint om 8 uur. De kaart kost je €10. Maar destijds weet ik dan wel, dan weer er altijd in Koudum een optocht en dan ran het muziekkorps naar Libben altijd voorop. Ik geef van Libben nog een mooie mars. Dus ik draai even de Femirits mars van Libben.

0: mij wil.
1: De strijdmuzikant wie van de vermaningsband bent. Band, of band. Ja, er ben eens vast een soort mensen tegen. Ja, ben je natuurlijk net in Kouden, maar dat hoed ik net. Want je kent in Sint-Jutte-Lone. Sint-Jut, Sint-Johannesgast is er zich wel. En Raster Hallen, die is deze 4 september volledig in het teken van het AB Shipkop Strut Festival. Verspreid over 15 podia's binnen optredens te zien van bands, artiesten, orkesten, showgroepen en theatergezelschappen. En het programma varieert van blues en Friese muziek, gewoon theater, acrobatiek en optredens van basisschoolleerlingen uit de beide dorpen. Onder meer Roots in Blues, Four Roses, Flower Power, Jeugdorkest Excelsior uit de Hallen en Gritsie Kengma, Anne de Jong, Julia, Sanne M en theatergezelschap Nochtans en Wille, die binnen van de partij. De dag wordt afsluiten met een feestje in het dorps Vinnen met muziek van Rouser en Dizzy Roedeboy. Nou, dat wordt een heel feestelijke dag daar in Sint-Jut en Rosterhollen. Maar ik ga in verder met Ben Zuur en Henk Buister en dat ben de Grunnigers en die komen mij uit de Mulderswicht en dat is gewoon een molenfamke natuurlijk.

ja, die burgemeester van Tietjergster, die... Ja, Tietjergster, die bestaat trouwens net meer. Maar fijn, dat doet er net aan. Dat is gewoon de burgemeester. En de burgemeester van Lauwen, die heeft misschien ik wel een probleem, maar ik de provincie. Want Lauwen zit vol met trekkers, lees ik hier. De rijen trekkers in de binnenstad van Lauwen. Boeren die protesteren dat ze in de stikstofplan trekkers en omkeerde Nederlandse vlagen. Boeren die binnen waanzin de mond vanuit 5 Friese plekken de... Ja, dorpen of steden richting het provinciehuis om het tweebaksmaatje in Lauwen gaan. En daar voeren zij acties in de stikstofplan. Ja, ze kwamen met de trekkers uit Heerenveen, Alteterp, Spangen, Bolzet en Hitsum. En ze beheerden een petitie om. Nou, het is er een drokte van belang in de Lauwen en het is er wat met de boeren. Ik weet niet hoe het precies maakt, maar de vrijbuiters die besjongen dat je moet nemen en jouwen. Zo is het leven gewoon. Nou, ik weet dat dat past bij de boeren.

Ja, ik moet even aan de praat, want het zit even mooi op naar de tolenvoerder. De man met de zager, die komt er weer om. En het volgende versje, dat richt eigenlijk net helemaal naar het eind. Dus ik moet even zien dat ik er nou hier achter om doe. Maar ik krijg eerst een mooie instrumentatie van de originele fidelen Laventhaler. Vlot overgespeeld. Nou, dat is een hartstikke mooi stukje. En ik wil me bedanken voor het luisteren natuurlijk, meisje. Ja, ik werk nou zo heers van binnen, dat weet ik net. Misschien dat na een week wel weer roer, ja, dat weet ik net precies. Maar we zijn even een alwasje. Maar ik wens je nog een hele fijne week verder. Dat waar, dat knapt even wat op. Het werd wel een beetje warmer. Maar net te warm, dat die tijd hebben we daar lokaal aan. Maar vroeger, dan weet ze al in de tijd van augustus gewoon de hele dag. Goh, wat hebben we dan wel heet aan. Nou, wacht je het eens even nou. Maar eerst dat stukje van de originele fidelen, Laventhaler en de Channel 4 bekomen. Van mij bedankt voor het luisteren en graag wat nieuwe weken. Hoi, hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar gaat.

0: Bring Me Down van het Electric Light Orchestra. En dat kwam uit
1: 1979.
2: Dit is de gezellige snuntemoorn, mijn Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is best genoeg.
0: Dus eruit een hele goede morgen. Welkom bij de gezellige snuntemoorn op deze eerste snuif van september. Het is de uur de vijfde. En dat al hier in het jaar 2026. Ja, tot 11 uur binnen bij die. Maar gezellige muziek. Muziek uit de Friske Maarden. Agendapunten. Ja, de item, first items komen voorbij. Is dat de dubbele cappuccino. We hebben een turbo schuif om 10 voor 10. Waar uur hebben we de platentje verhaal van Bart van Leeuwen. Waarbrief van Jan Olke. En ten eerste sneun van de maand, dat betekent drie polka's voor de liefhebbers. Ja, ik weet er, dat er onder de luisteraars ik net liefhebbers ben. Nou ja, en dan hebben we nog jouw nummer uit de top 100 hè, van Jontje Soizen 60. Met nummer Soizen 50, 54, 54 en 53. Bijna bij helft van het top 100. Dag en rond de Christen bij nummer 1. Rustje goed wel. Nou, misschien hebben we van hem al een eenzame fietsstation die het ballen kennen. Want een zekere Ronald Kleinstra uit Heerenveen, die is van hem al om jouw zoon begonnen. Om alleen nog de Elfstedentocht te fietsen. En ja, dat het dient om geld in te samelen voor de hersenziekte Parkinson. Hij is van hem al dus in zijn eentje de Elfstedentocht in doen. En de start en finish is in Spannenburg. Daar is het begonnen. En de hoop er van de media, een van de media, een van de dag. Ik hoop er aan te komen. Ja, en hij vreeg het aandacht voor de ziekte van zijn vrouw. Die al hier al zo'n jaar met Parkinson leeft. En RTV Spannenburg die spruts vorige week met Ronald en Esther.
6: De Elfstedentocht fietsen is al een uitdaging op hemzelf. Maar Ronald docht het echt nog eens voor het goede doel.
7: Ik fiets gemiddeld 1 keer per week en ik draaf het 1 keer per week. Dus ik denk dat ik dit wel aan kan.
6: Het inzamelen geld gaat naar Parkinson en dat had een persoonlijke reden.
7: Esther had het al zo'n hier. En uit een grapje is geboren dat ik vorig jaar in Limburg daarvoor fietst heb en geld op hel heb. En ik heb besloten om dit jaar de Elfstedentocht met een keer fietsen en geld op te hebben.
8: Want hoe is het bij jou ontlachten? Hoe is het erachter kwam?
9: Nou, dat is een heel traject natuurlijk geweest uiteindelijk. He, ik kon uiteindelijk naar een huisarts staan met klachten van dat ik het les van de regie en van de voet die ik gewoon wat moeilijk mij rond. Nou ja, dan kom je in een wereld van scans en onderzoeken. Er kwam ik nog nergens uit. En toen eindelijk in Grains ben ik daar verwezen. En daar hebben ze een scan die in. En toen kwamen dus inderdaad wel uit dat ze iets vonden hier in de holle, in de hersens. En nou ja, dat is dan weer de conclusie. Dit zal dan wel Parkinson wezen.
8: Hoe belangrijk is het dat er aandacht voor komt?
9: Nou, ik vind het heel belangrijk. Vooral omdat het natuurlijk steeds meer. Dat we steeds meer mensen Parkinson hebben. En ik steeds jongere mensen Parkinson krijgen. En het is gewoon. Er moet gewoon volle aandacht voor komen. Want er is nog geen medicijn. Al ken het dan maar. Uitsteld worden, is maar. Hè? Dat je klachten, dat ze het soort stop kunnen zetten. Ik bedoel, ik denk dat een genezing is heel vivot nog, denk ik. Ik hoop het ooit nog uit te maken, maar ik denk dat het nog heel vivot is. Maar al kan je het eerst alleen nog maar een beetje remmen. Dat zou heel fijn wezen.
8: En hoe vind jij het dat Jaron altijd docht?
9: Ja, dat vind ik natuurlijk helemaal hartstikke leuk. He, ik zit altijd van, ik ben net het doel eigenlijk, maar wel de oorzaak. He, dus het komt net aan mij aan, maar wij vinden het wel heel belangrijk dat ik gewoon aan het Parkinson, dat er gewoon protte aandacht voor is. He, dus op deze manier dat hij dat doet, ja, dat vind ik helemaal geweldig.
6: 4 september zal Ronald de tocht volbrengen, maar dat docht er net vanuit Bolsert.
7: Ik start in Spannenburg, dat is het voordeel dat ik alleenig ben, dus ik kan zelf bepalen waar ik begin. En Spannenburg leidt het dichtst bij Heerenveen, dus ik dacht dat is wel een mooi plakje.
8: Benekker denk ik wij zijn officieus zes maar qua route?
7: De Red Cliff.
8: Ja, dat is berucht, hè, hoor
7: ik. Ja, dat is normaal heb ik hem dan naar 180 kilometer. En ik heb het voordeel, nou zit hij in het begin, dus dan heb ik het maar aan.
8: Ja, dan ga ik hem achter de berg.
7: Ja, dan ga ik dan op naar de Kalaai.
8: En ga je uit de zonder taal het wel aan ontmoetigen na 5 september?
9: Ja, zeker, zeker. En het zou natuurlijk leuk zijn dat mensen inderdaad aan de route wennen. Of gewoon hè, dit jaar, of joggen, of run, of wie dan ik maar. Hè, die het leuk vinden van geen even langs de route steen en Jost hem fietsen. Dan, nou ja, moedig hem aan.

de Hup Valdera. Speciaal voor Ronald Kleinstra uit Heerenveen, die in zijn eentje de Elfstedentocht gaat fietsen. En die geld ophelt voor Parkinson. En Laura Lien, die zong de roer in 2012 kwam dit festival. Komende maandje, 6 september van 8 tot de mei. Maandje 6 september tot 8 september in de Kasterinjenbrege dicht in één richting. En dat is richting Lemmer. En dat gaat maandje te doen om 8 uur dicht. En maandje om 10 uur om 6 uur. Dan gaat de brege weer op. En dat doen ze dan nog een keer. En dan gaat het 8 september om 8 uur. En tot maandje 9 september 6 uur. Ik word de brug tegen, maar dan richting Jouweren. En daar binnen omleidingsroutes insteld. En ja, waarom gaat die dicht? Want je wil op een technisch onderzoek met er uitvoerd worden terug Rijkswaterstaat voor eventuele gebreken die er naar binnen onderbreken. Want er is al een gebrek, maar er is het dan nog meer gebreken te werden. Jim kennen Lucas en Geal Johan, dat is een jong duo uit Drenthe, of allemaal de Grange Drenthe. Ze hebben een dochter en die heet Mariska Hultschop. En die heeft juist een nieuwe plaat voor het eerst haar eerste nieuwe plaat gebracht. Ik hoor je stem.

0: Radio Spannenburg.
1: Trapje voor de sfeer, voor de sfeer.
2: Dit is een Belgenmop. In de overvolle bus staan de mensen bijeengeperst en stappen aan iedere halte meer mensen op dan er afstappen. Flurk staat er ook tussen en staat toevallig met zijn voorpartij tegen dat achterste van een mooi meisje aangedrukt. Ze vraagt hem opeens: is dat wat ik denk dat jij tegen mij aanduwt? Zegt hij: hela, hela, nee, nee, dat is een rolletje euromuntstukken die in mijn broekzak zit. Ik werk bij de bank en heb net mijn salaris gekregen. Zegt zij: amai, dan heb je tussen de laatste twee haltes wel een serieuze opslag gekregen.

0: Job de Bovenlander. En sinds die ene nacht, en dan kwam ik uit de 2000 tot al, kreeg ik Laura Lind. Oh nee, hoe heet het, zeggen we? Die we. Daarvoor hadden ze. Oh ja, Laura Lind. Even zijn ze niks te merken, Gende. Ja, weer toen ze weer een opdracht. Joert, Iederik, wat. Straks om 10 uur begint de ringfietsen op de Gaastwaai. Dat de minimumleeftijd is zeg je niet. Natuurlijk, dit wat ik op de merken keertspartij houden op het. De Renado terrein en vanaf 12 uur de traditionele volk spelen, maar je touw loeken en dat op het plein. En de deelnemers van 12 tot en met 15 jaar. Nou, en de IWCM, wat is er meer? Nou, de vierde er net. Wat met de weekouwer om de tongetje weer, dus die allegorische optocht. En er zijn weer hele mooie wijn erbij. En ja, de zorginstelling Maaike hier. Wie dit hier, ik ben van de partij, dat we al voor de vijfde keer dat ze een wijn. Magazine en RV Spannenburg die spruts mij enkele deelnemers van die opdrachten en ja die zorginstelling van Maaike Hiem die voel ik aardig in de prijzen. Nou, jij maar even.
1: Vier weer weer om. Hebben de start maken met Tekla om een optocht wijn te maken. En ja, dit is dus vijfde. Vijfde hier op een rij.
2: Echt heel mooi om te doen en heel mooi om te zien. Alle wagens die hier staan. Echt top.
1: We zijn nou de toppers en de beste nieuwkomer. En dit is iemand die het altijd de prijs bij het had.
3: Ja, klopt.
1: Ja.
4: Dat is ook belangrijk, hè?
3: Ja, prachtig, hè?
4: We zijn vanochtend ook al op pad geweest. Hoe was dat?
2: Anders dan des avonds.
4: En wat is het verschil?
2: Ochtends dan zijn die lantaarnpalen niet aan. En s'avonds wel.
1: Ja, we gingen een rondje met zijn oom in de karren, hè? Ja. Nou, en dan jongen we, hè? Ik heb een tante uit Marokko. Nou, en dan geven, hè? Ging, ging, ai, ai, hippie, hippie.
4: Ik zou de voice maken, hè? Ja.

een single van Dora. Die het gaat naar een Griekse nacht. Maar dan wanneer je de dubbele cappuccino terug en dan vertel ik je hem nog wel even dat morgen de feestweek in Lichtenbergen begint. En die duurt tot 12 september. En dan begint morgen mijn tent te changen. En daarop volgend dat is er een oriënteringsrit. Nou, voordat we aan de koffie gaan, want hij is er nog net helemaal trooien. De nieuwe single van Douwe Bob, Note to Self.

0: Radio Spannenburg.
1: Goedemorgen Nederland. Koffie?
2: Chiquitini.
0: Het is tijd voor een dubbele cappuccino.

0: Ja, dat weer de dubbele cappuccino. Dat weer 12 nummers van Daniel Boone. En Daniel Boone, hij is geboren als Peter Charles Green. Oftewel bekend als Peter Lee Stirlings. Hij is geboren in 1942, overleden in 2023. Gewoon, Wie volgens mij, ja, meertje Parkinson's, maar dat is de Peter Grundhon, de ridder overleden. Na diverse hits uit Ron, na net volle, maar de hits die we nou kreeg draaien op de Skydriver, dat kwam uit de jongetje 23 Fjouweren, Sandig, net zo'n hele bekende hit, naar mijn idee. Ik wie van mij net zo bekend, maar Beautiful Sunday, die u 12 daar is er eigenlijk een beetje bekend mee worden. Nou, dat zou weer de dubbele cappuccino over Daniel Boone. En ja, de volgende dat je het even over ChatGPT of AI. Ja, daar word ik een soort dingen mee dient en daar word ik een soort dingen mee opvregen. Nou, hier heb ik zeker ChatGPT invregen, een bio van Daniel Boone. Maar ChatGPT wist net dat Daniel Boone al overleden werd. Dus dat komt net helemaal altijd uit. Maar daar krijg ik een soort andere dingen mee doen. Daar krijg je, ja, zelfs voor evenementen, aankondigingen, krijg je posters met maatje letten. En vaak is het duidelijk wel herkenbaar wanneer een programma als ChatGPT of AI is losgelaten. Ja, de creativiteit. Dan krijg je nog de creativiteit van ontwerpers. En ja, dat is, ja, is dat een bedreiging voor de huidige assistenten? Nou, is het nuttig voor de, hoe heet het, de grafische ontwerpers? Nou, grafische ontwerper Alberto V. Spannenberg, die vroeg een grafische ontwerper Henke Kramer van, nou ja, die ken je hem daar wat mooi? En ja, en RTV Spannenburg liet ik een poster om voorbijgangers zien. En die vreeg dan onder voorbijgangers.
1: Denk je dat wij deze poster zelf maken hebben?
2: Nee, ik denk dat dat via AI is.
3: Ja, dat denk ik. Ja, god, het is net zo bedacht.
4: Oh, dat vind ik me niks. Kom erop. Wat maar hier net, boel.
5: Ik denk dat steeds meer mensen het wel herkennen. Die schreeuwerige teksten, die verfstrepen op de achtergrond. Dus ik hoop dat mensen, dat ik zeggen, dat het heel ja, eentonig al hier is.
6: Ja, het rommelt een beetje. Het is niet zo mooi doordacht. Ja, dat voelt toch gek als je daar zelf juist, als dat je werk is.
1: Hoe denk zo, AI?
5: Nou, ik vind het op zich net verkeerd. Ik broek het zelf, ik. Maar ik zie het meer als een assistent eigenlijk dan in plaats ja, dan een ontwerper.
1: Ja, want kun je AI al een ontwerper nemen?
5: Ik denk dat sommige mensen vinden van wel. Ja, is het een goede ontwerper of net? Dat kun je dan afvragen.
1: Ja, leuk. Vrolijk.
4: Ja, wat moet ik zeggen? Het is wel droog.
3: Nou, dat zou ik wel. Dat het makkelijk is. Ja, hier, dat doe ik zelf ook wel. Wat ik even zien invoeren en dan krijg je een mooie poster.
6: Om ons heen zien we natuurlijk wel uitingen die door AI zijn ontwikkeld. En ja, dan zie je wel dat het heel erg op elkaar lijkt. Je herkent het direct. Waar wij heel erg kijken van hoe kan tekst en beeld elkaar versterken, is dat daar wel redelijk losgelaten. Dus ja, dan mis je wel een beetje de boodschap. En ja, dat is niet echt iets waar ons hart sneller van gaat kloppen.
5: En wat ik daarbij mis is vooral de empathie. Ik heb vaak, ja, voordat ik begin te ontwerpen, heb ik een gesprek met mijn klanten. Achter elk antwoord zit nog een gevoel en dat stukje empathie, dat probeer ik uit gesprekken met klanten. En dat kan AI net. Nee, dat het AI net. En dat zie ik in de ontwerpen die via AI ergens tentoongesteld worden.
6: Ja, als wij in die organisatie duiken, het verhaal horen, ons echt de product of diensten helemaal doorgronden, dan gaat bij ons ook de creativiteit werken. En dat is iets wat je nooit kunt vervangen met AI.
1: Ja, je denkt niet over misschien 20 jaar dat het dan alsnog anders kan?
6: Ja, ik denk dat het over 20 jaar allemaal heel anders kan. Want AI blijft doorgaan. Maar dat is iets wat wij toch blijven volgen. En het is voor ons ook super interessant eigenlijk.
5: Nou, ik denk wel dat we het moeten omarmen. Ja, dus het is maar beter maar bevriend wezen dan dat het als een vijand just.

0: Ah, nee, Danny Christian en Ai Olga. En dat wie een nieuw plaatje van hem. Ja, ik heb er enkele weken oud, maar in ieder geval. Er is ook een verzamelaar van Pokémon. Die kan hun hart ophellen in het zalencentrum met Hask in de Jouren. En dat is... Ja, ik krijg begonnen om jou te zien. Door dat jouw fjouden enter is 5 euro. En bent dat er mijn fjouden hier die mag raken. Hij gratis toegang en kaarten binnen te verkrijgen. En de door van het Haske. Dus daar is een Pokémon kaart. En er binnen wat andere kaarten. En dat is nog een trendy card games. Binnen er ik nog. En ja, het is de TCG-beurs in de Jouren.
1: Voor de sfeer. De muzieklerares laat de leerlingen een piano zien. Wie van jullie weet wat die witte en zwarte toetsen betekenen? Kees steekt zijn vinger op en zegt... De witte toetsen zijn voor bruiloften en de zwarte voor begrafenissen.

0: Spaanse klanken hier op Radio Spannenburg. Van Champancinto ai Piano. Ja, gehoorde piano en dan in Spaans. Even zien, daar is Just Right in Lemmer. Dat is een formatie, Just Right. Die treedt jord op 4 september om 3 uur in de kerk On het dak in de Lemmer. Het trio besteedt uit Jacobin Simone op zang en Roel op gitaar. En sinds 2019 brengen zij bekende nummers in eigen akoestische stijl. Op het repertoire staan onder meer nummers van Sting, Bluff, Clouseau, Stevie Wonder, Bad Love, Fleetwood Mac, Sade, Doe Maar en The Beatles. En ja, en ik een eigen arrangement heb er gewoon die bekende nummers en in een nieuw geluid. Nou, we zijn weer terug om het spot zien voor het zien om bekend maatje van nieuwe Turbo Schief. En dat is een ja, dat is een duo. Het is een gelegenheidsduo, neem ik gewoon. Dat is Numidia en John West. Ja, Numidia, die had ik wel mooi die en toen hoe heet het? Wie is de Mol? En heel soort andere dingen. Zij is een dame, zij is van Marokkaanse afkomst, maar ze woont al jaren in Limburg. Of tenminste, naar alles komt uit Marokko. Voor mij is ze gewoon in Nederland geboren en hier opgegroeid. En ja, dus ze hebben ze heeft samen met John West een plaat opgenomen. En die heet Habibi. En dat is het Arabische woord voor mijn liefste. Nou, die hebben wij hier op Radio Spannenburg trok een selectie van platen. Daar hebben we deze gekozen als de turboschijver. Dan komen er toch weer Numidia en John West, my Habibi.
1: Radio Spannenburg.
0: Van Numidia en John West is de turbo.

gezellige turbo-schuif voor de komende 12 weken. Numidia en John West met Habibi, oftewel mijn liefste. Nou, Fjouwer Shanty-koren treden vorige week sneuren op tijdens de 24e editie van het Shanty-festival in de Jouweren. De organisatie die op nij in handen van de Warringers uit de Jouweren, naast de Friese koren tegenwind. En de heerdames wie er ik de boekeniers uit Harderwijk van de partij.

0: De dag waar afsluit mijn gezamenlijke samenzang op de Drolhagenplein. Zagenplein in De Zijouweren. En Ronald van RTV Spannenburg, die week aanwezig. En die is pruts even met Shantyleden. En ja, zo begon het.
1: En hoe gaan we weg?

0: Nou, wij nodigen je koren uit het loon of uit de buurt. Maar dan, wij hebben nu een koor uit Harderwijk hier. 12 weken geleden zong de wijn in Harderwijk.
1: Wij vinden het fijn om hier te zijn, uiteraard. En dat we uitgenodigd zijn door jou. En dat we hier ons ding kunnen doen. En dat andere mensen ons kunnen zien en zeggen van... Nou, dat is een leuk koor. Komen jullie ook eens even bij ons kijken.
2: Wat is uw connectie dan met het Zeemanskoor? Wat heeft u bij dit koor gebracht?
3: Nou, wat mij bij het koor heeft gebracht is in eerste instantie mijn enthousiasme om te zingen. En dat ik daar gewoon heel veel plezier uit haal. En er is ook een grote amicaliteit onderling. De vriendschapsband, de interesse in elkaars leven en dergelijke. En dit is niet zo'n heel groot koor. We hebben 25 zingende leden. Dus ja, je bent echt wel met elkaar bezig.
2: Hoe eindigt deze dag van je?
0: Wij hebben gepland een samenzang bij alle jouw koren. Dat eindigt bij de Drolzaak met de Katholieke Kerken. En daarna wollen ze in een kroeg nog even terug in. Ik ken me heugen, Jernelin, dat wij jongens nog eens 8 uur zingen. Maar 10 hebben 10, dus dat is wat alger ouder. Dus gemiddelde leeftijd is 75. Dus we doen rustig wat.
2: Jo, ben je even om naar de Shantikoren te zien?
4: Ja, oké, ja. Even hier, hè. Mooi jongen, hè. Dat het jongen toch? Dat jongen maakt iedereen blij. Ja. Als spelers zeker maakt iedereen blij.
3: Dat is toch wel een uitzondering voor heel veel van dit soort koren. Omdat het langzaam zeker uitsterft eigenlijk, hè, met het ouder worden van de leden.
5: De jongelui zijn er eigenlijk niet meer voor te porra's. Dat is het probleem. Die hebben tegenwoordig laat kleine kinderen. En andere hobby's, andere dingen, verplichtingen. Die hebben geen tijd om een avond te gaan zingen. En ook nog eens een keer of 10, 12 per jaar

het Chanticoor, de puttende Chanticoor, de kajuitzangers, die wien de net in Jouweren misschien, je wollebrauwe Spannenberg, maar de dronken zeeman. Na het eerste horen van de gezellige stuntemon zitten we erop. Nou ja, dan geven we een stukje van de nieuwe single van Miss Montreal. En die heet groot, tot nooit zien.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Tsieroere.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar gaan

0: gezellige snuntemorgen met Arne de Jong.
1: Waar gaat het eigenlijk over?
2: Ik heb geen flow idee.
3: Koffie?
1: Oeh, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker.

0: Eerste plaat in het tweede uur van de gezellige stunt morgen met Dan Hartman en Relight My Fire. En dat kwam uit... Jontje?
1: 1980.
0: Ja, dan hebben we deze.
2: Dit is de gezellige snuntemorgen met Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is bijna
4: Radio
0: Spannende. Bestraat, welkom bij deel 12 van de gezellige snuntemorgen. De uur 5 september van 2027. Ja, ik meen dat even automatisch terug om. Maar zo is nou ik ben net. En we staan wel wat doen. Ik heb een soort automatisch instellen hier bij in de studio van Radio Spannenburg. Ja, dit ik wel herken. Met weer op morgen manier. Maar goed, dat zijn al je technische dingen. Daar word je ik vind het net maar lastig vallen. De gezellige snuntemorgen, deel 2. Dit is tot 11 uur nog. Daarna 11 tot 1 hebben we nog Spannenburg Weekend Nice. En dan hebben we van 1 tot 3... country, rock'n'roll en folkmuziek hier op Radio Spannenburg. Samenstelling en presentatie Arno van den Berg. Techniek Niels Kwakman. Maar Sophie is nou net. Oké, wel een nice berichtje uit de Wikkelwaai, want daar ben je druk bezig, maar de voorbereiding van een Ieper Loft musical. En dat heet De 1000 Dromen. En ja, de voor 11, 12, 16 en 18 en 19 september. Dan is er op een ijsbaan in Wikkel, midden in het Wikkelerbos. Daar is dat spektakel volgje. Kaarten met een wol nog wat te verkrijgen. En bij die voorbereidingen, die ben in volle gang. En net even Spannenburg, die noem ik even Shen. En die spruts mij een hoofdrolspeler en een regisseur. En een van de organisatie.
6: In september begint het Iepenloftspel 1000 Dromen. Een unieke Iepenloftvoorstelling midden in het prachtige Wiekelerbos.
7: Prachtige locatie. Hè? Het is een locatie van het Friese Geer. En daar heb ik Rienburg in mooi. En het is een uniek plak midden in het bos op de ijsbaan van Wiekel. En ja, wat zet Wiekel over even op de kaart? Wat heel belangrijk is, de fanfare Melodia doet mooi. En dat is fanfare Melodia uit Wiekel. We oefenen die wol in Zondel, maar dat kwam omdat het gebouw in Wiekel wat te liet en te krap voor is weer. Maar we zijn natuurlijk wel de fanfare. En dat is wel een belangrijk onderdeel van deze musical Iepenloftspel. Want de muziek wordt alle keer live spelen door de fanfare.
8: Ja, het is prachtig. Ik vind het heerlijk om... ik heb al vaak in de open lucht iets gemaakt. Maar het doet iets met je zintuigen. Je ruikt het gras, de natuur. Je hoort de bomen, de vogeltjes. We hebben een geweldige club spelers. We hebben 20 prachtige talenten uit de regio. Die kunnen dansen en zingen, spelen. Straks komt er nog een groot orkest van 45-tal muzici erbij. Ja, prachtig.
9: Doe hast een grote rol.
8: Dat klopt, ja.
9: Hoe is dat zo gaan?
8: Dat vreeg ik nog steeds zo. Ja, we hebben Maisonal een auditie die in vorig jaar in najaar. En bij de eerste repetitie toen zei ze: "Doop is Martin Buwalda, de man van de 1000 Dromen."
9: Wat voor personage is Martin Buwalda?
8: Ja, hij is een dromer. Hij hier een hele gewone baan en dat misleerde. Hij werd ontslaan. En toen dacht hij: ja, wat wil ik nou eigenlijk echt? En zien dromen is eigenlijk dat de Elsa niet in welkom is. Dus hij maakt het een theater, maar mensen die de oors binnen en die oors net mij dwalen en die nodigt hij juist uit. Dus dat vind ik wel een mooie droom.
10: Ja, volgens mij is het een heel mooi verhaal geworden met heel veel mooie lijnen over. De vraag is niet wat is normaal, maar ieder mens is uniek. En dat maakt het heel speciaal dat het gewoon over inclusiviteit gaat en dat iedereen erbij mag horen. Ongeacht wie of wat je bent.

uit 2008 van Sebe Marian en Aylon van Mindremen. Even zeggen, er is van de het zes uur begint het. Dat is een van een rock'n'roll festival. En dat is alweer op Nieuwstraat in Heerenveen. Dat is voor de 15e keer gehouden. En dat is jong van zes tot 1 uur. En daar zijn optredens van The Four Roses, The Junkyard Dogs. En dan nog een stuk wat oren. En ze vertel ik je onder oren muziek van Thin Lizzy, Pearl Motorhead. CC Top, Queen, AC/DC. Nou, dat soort muziek is er al je te jaren. De entree is vergees. En tussen de optredens trof verzorgen DJ Heavy P de muziek. Nou, dat al hier in Heerenveen op een Nieuwstraat in Heerenveen. We zijn Sabine. Wie het dan Sabine kennen? Ik ken Sabine net, maar ze heeft een plaat maken. Die hit Zaterdag.

0: op 96.4 Fjouwer en 106.0 Zon FM. Radio Spannenburg.
1: Trapje voor de sfeer, voor de sfeer. Twee vriendinnen ontmoeten elkaar. Ik heb gehoord dat je verkering hebt met een schoorsteenveger, zegt de een. Ja, zegt de ander, ik heb het de eerste zondag al gelijk uitgemaakt. Hij viel best tegen toen hij gewassen was.

0: Secret Zuid-Afrika hier op Radio Spannenburg van Demos Wellers. En kom leeuwen in mij. Geloof in mij, zoiets wat we zijn. Nou, dit is een plaatje van hem. En straks hebben we het waarbericht van Jan Lolke, maar nou eerst.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Elke dinsdagmorgen staan de mensen in de rij voor het veilinghuis op jacht naar koopjes. Als om 9 uur stipt de veilingmeester met zijn hamer de veiling opent, begint het bieden op oude spullen. Zoals oude klokken, schilderijen, serviezen. Maar vandaag wordt ook een bijzonder stuk geveild. Een oude versleten piano. Wie wil bieden op deze prachtige oude piano? Roept de veilingmeester. Maar niemand die reageert. En dus wordt de piano in een hoekje gezet. Het is weer tijd voor het volgende item. Maar dan hoort iedereen een deuntje dat op die piano wordt gespeeld. Een oude, sjovele man is de zaal binnengeslopen en is achter de piano gaan zitten. Hij ziet er niet uit met zijn oude jas en zijn afgetrapte schoenen. Niemand kent het liedje dat hij speelt, maar iedereen is er stil van. En dan roept iemand ineens $1000 voor die piano, gevolgd door 2000 en 3000. En ondertussen blijft de man in de versleten jas maar doorspelen. De mensen worden steeds rumoeriger, totdat iemand $5000 als hoogste bod doet. Maar de oude man blijft doorspelen. De prachtige pianomuziek zweeft door het veilinggebouw. Hij zegt zachtjes tegen de piano: ik wou dat ik je kon kopen, maar ik heb niets te bieden. Ja, een halfvolle fles wijn, dat is alles. Maar ja, de piano is al verkocht. De veilingmeester probeert het nog wel even, hoor. Hij roept: wie biedt er meer? Maar er is niemand die dat doet. Iemand roept zelfs: ach, geef die oude vent zijn piano. Toe, maestro, speel nog eens wat. Maar de oude man is al stilletjes weggeslopen. Het is 16:45 als de veiling is afgelopen. Iedereen gaat naar huis. Maar de piano blijft alleen achter. Hoe anders was het vroeger, toen die piano voor veel mensen speelde die in vervoering zaten te luisteren en daarna hun handen kapot klapten. Maar die mensen zijn voorgoed verdwenen en het lied is voor altijd uit. En toch staat die piano daar nog steeds. Alsof hij zeggen wil: luister naar me, alsjeblieft. Dan speel ik nog één keer voor je.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: me play once for you.
1: Ja, dan weer de plaat in zijn verhaal. Een bijdrage van Bart van Leeuwen. En dat ging over een piano. De Mark Clark Band. En dat kwam uit Njochentje Zondag.
2: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Ja, aan de telefoon heb ik Jan Lulke. Goeiemorgen.
3: Een hele goede morgen, Arne.
1: Ja, we zaten even hoe het waar. Hè. Het is, hoe waar het vorige week. Trouwens, vorige week is toch die Fjouwen door de Oers, Zeeuwmijl, op IJsselmaar. Toen was het al aardig stevig van mij.
3: Ja, toen ik stevig, hè. En toen in de week, wel vaak in de windkracht, continu wel windkracht 5 en nu zitten ze in zand. Dus dat wie. Ja, dat wie wel een uitdaging. Maar ja, nou waait het ik weer stevig. Het is wat dat betreft zitten we in een heel ander regime qua waar dan een paar weken geleden. Dus dat is wel los.
1: Ja, de temperatuur is aanzienlijk naar beneden ten opzichte van een paar weken geleden. Ja, juster heb ik wel aardig wat beter hand. Ik heb nog net zo'n hoeveel lawaai heen. Maar wij winnen juster in Waskemeer. Maar daar heeft het ook wel aardig ruimte hebben.
3: Ja, juster het op volle plakken echt wel even serieus ruimte. En ja, op volle plakken, wie dan ik, bij ons in Jouwer hing bijvoorbeeld zo'n haast 10 mm en Jochen kom en Jochen. Dus ja, en zij zijn deze hele week wel binnen wel momenten geweest dat het ik wel wat droever weer. Maar ja, we hebben wel weer aardig wat momenten dan dat er echt wel weer dat 10 mm aan wetten vallen weer. Dus het is wel weer een wier te wieken geweest wat dat betreft.
1: Ja, goed voor de natuur kunnen we helpen om de droogte op te lossen. Nou ja, en de vraag is, zet het maar even op een rijtje voor komende weken.
3: Zal ik even doen. Eerst even, als we zeggen nou doen een week, hier we hier in Jouwer haast 40 mm aan wetter. En nou ja, de natuur kan dat natuurlijk goed gebruiken. Heeft de temperatuur die we hier van de week zo'n 22 graden. Ja, en als je dan zegt naar de gemiddelde voor de tijd, want hier daar zitten we er prima. Valt het nog prima in het gemiddelde wat er normaal is voor deze tijd van hier. Ja, en als we dan zeggen naar hoe het zich de komende weken ontwikkelt, dan zullen we dat eens even op een rietje zetten. Allereerst actualiteit. Op volle plakken op het moment is het is het toch wel redelijk zinnig. Afwisselende bewolking. En op dit moment actuele temperaturen die rinnen. Uiteindelijk van zo'n Sankje komen Jochen in Lauwert. En zo'n 18 graden op de Skelling en Vlieland. Ja, en dan gaan we naar de verwachting. En die verwachting die liek het nog net zo raar. Ja. We krijgen nog even een tijdelijke naaizimmerpiek. En daarna wordt het wel wat oors. Maar eerst vanuit het zuidwesten scoot langzaam aan wat meer bewolking. Uw provincie binnen, maar het bloed nog droeg. Dus die te matig aan zee vrij krachtige westenmien. En op een bui, nou ja, dan is het toch wel droeg. Die bui is wel droeg, maar op een enkele bui, nou is het droeg. Vanmiddag, dan kennen wij nog lokaal een bui hebben, maar eigenlijk in de rest van de middag is het oer al droeg. De zinnen liet zich vaker zien en de temperatuur rint op naar zijn 18 tot 20 graden. De westenwind bloedt matig tot vrij krachtig en zorgt ervoor dat het wat frisser aanvielt. Jong is het oer al droeg, maar nou wisselen van wolkenvelden en opklaringen. De westen tot noordwestenwind waait matig en aan het eind van de jong laat de temperatuur om de 16 graden. Komende nacht zwakt de wind verder en is het op volle plakken slechts zwak is de wind dan. En tegelijkertijd worden de opklaringen nog breder en vooral Lonnie Watts kan het dan flink afkoelen. De temperatuur die komt tussen de zon en de 9 graden, terwijl het in de kust- en watergebied nog zo'n 12 graden wat zachter bloedt. Morgen is droog, maar vooral via de provincie in zinnige perioden. In het westen van uw provincie komen wat meer wolkenvelden voor. De temperatuur loopt aan het einde van de maand op volle plakken al rond de 20 graden. Er wordt een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenmiddag is er een afwisseling van zon, van zes volle zinnen en wolkenvelden. Maar vooral in het noordelijke pad van uw provincie kennen de wolken wat hardnekkiger wijzen. Maar waarschijnlijk bloedt het oer al wat droog. En ik denk dat vooral in het zuidelijke pad van de provincie in de rin van de Duitse zinnen wel meer vaker trokken brekken. En daarbij wordt het zo'n 21 graden ongeveer. Maar slechts een zwakke zuidenwind is het dan echt wel prima waar om even erop uit te gaan of even buiten te zitten. Mooi jong, bloed het droeg. De trek wat meer sluibewolking hoor, maar dus kind ik de zinnen geregeld terugginnen. De zuidenwind is zwak en hele wegen de joen luidt de temperatuur tussen de 15 en de 17 graden. Montenacht, dan neemt vanuit het zuidwesten de bewolking daar. Lokaal kan een spatje ruimwetten vallen, maar volle stelt dat net voor. Door de bewolking kwalt het minder sterk houden dan in de vorige nachten. En de minima die luidt tussen de 13 en de 16 graden. Wen je? Ja, dan wordt het nog een stuk warmer. De maxima komen buurt te lezen tussen de 23 en de 24 graden. En 24 graden is in het eerste van die provincie. 23 graden luidt dan in het kust- en watergebied. Daarbij wisselen die wolken veel en zinnige perioden ook rauw. Het bloed droeg en er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Tiesje is het mooie nice in mijn waar wat menje alweer voorbij. De temperatuur daalt naar vrij gebruikelijke waarden voor de tijd van Tier, maar het zijn ongeveer 18 of 19 graden. Er is volle bewolking, maar tussentrog soms nog wat zinnen. In de rin van de dag gaat het op steeds meer plakken rein, waarbij de kustregio's van uw provincie de meeste delslag krijgen. De zuidwestenwind wordt matig tot vrij krachtig en dan is het in de rin van de dag dus echt alweer een beetje jest. Wensje, bloed het roen nu wisselvallig, maar geregeld buien. Vooral bij u in het kust- en waadgebied kennen deze stevig goed pakken aan het IJsselmeer. De temperatuur zakt nog iets verder naar zo'n 16 tot 18 graden. En daarbij stiet een matige, aan zee vrij krachtige westenwind. Met terug het voor het gevoel nog wat koeler is. En daarbij krijgt het waar dus een duidelijk jestig karakter. De dagen daarna bloedt het, het echte uitsprutsen naar Simmerwaar voorlopig uit. De middentemperatuur die schommel je meestal tussen de zonnetje en de 20 graden. En regelmatig trekken ruinzones of buien door de provincie. Vanaf volgend weekend neemt de kans op een wat droeger waartype langzaam daar. Daarbij krijgt de zinnen dan waarschijnlijk ik wel wat meer rondte. En kan de temperatuur enkele dagen op nij boppen de 20 graden nu komen. Ja, al met al liek het dus even een tijdelijke naaizimmerpiek te komen. Als we dan zeggen dat bijvoorbeeld de moorn en menje, ja, dan ben dat de dagen die eruit springen. Daarna, ja, dan liek het er toch echt wel weer bier te worden komende weken. Maar echt, vooral in de kust- en watergebieden, volle ruimwetter. En dan is het echt op en top, yes. Onderwijken.
1: Oké, nou, we doen er maar. Het heeft een beetje een yo-yo effect, heb ik het idee.
3: Ja, we beginnen dus menje echt naar een nice in mijn piek. En daarna is het toch echt wel weer oors. Dus ja. Dan wordt het echt wel weer een oorwaar type.
1: Ja, nou ja.
3: Dus het... inderdaad, jojo is wel een goede conclusie, denk ik.
1: Nou ja, als het toch een weekend meer beter wordt, nou ja, het weekend weer goed. En ben je wel hier weer tevreden, hè?
3: Ja, ja, dat denk ik.
1: Nou, hey, Jan Lokke, bedankt voor die bijdrage en tot na je weekend.
3: Tot mijn week, Hanne. Hoi, hoi.
2: Het is tijd van de Polka Top.

Eerste nummer van de maand, nooit waar bericht van jouw lolk, altijd draaien polka's. Dit ben de draaien. Dit is de trouwde Edward Simoni. Maar de Pamfloat Polka en Frankie Spetschits. Maar de Miska Polka en de Hey Man Polka kwam van Huppen. Ja, nou even een versnelling, Heger.

0: Ja, dat weer dan de polka te draaien. Hier op Radio Spannenburg in de gezellige Snutterbollen. En zo hebben we daar komen vier nummers uit de top 100 van Jochetjen 66. Vorige week hebben we eindigen bij nummer 57. We gaan nu verder mijn nummer.
1: Nummer 56.
0: Ja, en dat is het. Heeft de Wallace zin, net zin om op te staan?

van Fjouwe nummers uit de top 100 van Jochetje. Zoals ze zegt, dat zijn de Walker Brothers en de sun ain't gonna shine anymore. En Dave, Mick Ditch, my bandit, is nog een Fjouwe 50 en de hal is mijn stap op nummer 54 en het... Dat weer informatie van, ja, die ik in zin om op te staan. Nou, dat zou weer de top 100 van Jontje in 66. Nou, ik dan geef we verder mijn nummer 52. Nou, dit weer te werden. De gezelligste in de morgen. Al je bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot een nieuwe week. Straks hebben we Spannenburg Weekend Nice. Daarna van Ian te draaien Country Folk en Rock'n'Roll. Mooie Janne van den Bergen en... Niels Korkman. Wat mij betreft, de Good Weekend en de laatste is van de drie A's.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Overoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Is het Spannenburg Nijsweekijn met Ronald van der Pol.
2: Een hele goeie morgen. Dit is het Spannenburg Nijsweekijn van sneun 4 september. Mooi dat je erbij bent, want de komende 12 uren neem ik die mij in het Nijs van de Frieske Marren. Eerst muziek. Dit is met

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijswiekei. Bij Ronald van der Pol.
1: 6 minuten nog over van harte welkom bij een nieuwe editie van het Spannenburg Nijswiekein. Tongens wie de 24e editie van de allegorische optocht in Sint-Niek. En zwaar instelling Maaike Hiem die van de 5e keer mij. Verslagjouwer Daniel Kooistra die volgen de deelnemers op de jongsrit. Ik haak van die dit horen het evenement van dit weekend. Onder oren is nij de Elephant Parade. Maar liefst 33 kleurig beschilderde olifanten die maakt ze deel uit van de Internationale Elephant Parade. Overbeelden daarvan die binnen te vinden in Sleert. En de horen kunstwerken die vindt verspraat in oren deel van Gasterloon. En het waar. Ja, nog een paar laatste buikers deze sneurt om hoorn. Maar van de middie, dan bloedt het zo koud als droeg. En dan wordt het zo'n 20 graden. Wol waait het stevig. De wind die komt uit het noordwesten. Morgen en manje, dan wordt het simmerskwaar. Meer daarover om jou te tolven. Dan scoot Jan Loken van Om en Oorn in dit programma. We beginnen het Spannenburg Nijswiekein met de nieuwe asielplan van de gemeente De Friese Marren. De gemeente die wil lietskalige asielopvang realiseren. En daarbij geeft de gemeente uit van een voorlopige opvangopjefte van 223 asielziekers in de gemeente. De Friese Marren die denkt dit realiseren te kunnen met maximaal 2 COA-locaties. En op 1 locatie komen dan net meer als 150 opvangplakken. De vakker die gaat uit naar verste locaties die dan langdurig beschikbaar binnen. De tariedingen van dit traject begonnen in maart 2024. Doe vregen de gemeente hier het college om de mogelijkheden van lietskalige opvang te onderzoeken. In april verliezen hier stelde de Rie een startnotitie vast. En daarmee leidde Rie de uitgangspunten van het plan vast. De gemeente Rie bepraat het plan op 16 september bij het Peteer. En op 30 september volgt naar verwachting dan een besluit. Stemt de Rie in met het plan, dan begint de volgende fase. De gemeente onderzoekt dan mogelijke locaties. Daarbij zocht ze onder meer naar geschiktheid, omvang en onwijzere verschenningen. Het plan van lietskalige asielopvang dat zit los van de takkomst van het AZC onder wiekeler Diek in Balk. Nevens jedere afspraken zou deze locatie op 1 oktober sluiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA die hebben de gemeente intussen witte litten dat zij die afspraak net nijkomen kennen. De gemeente die behandelt deze kwestie daarom in een onzonderlijk traject.

0: Lenny Kravitz, Fly Away op Radio Spannenburg, de Vajedest. Als er niet is, en die wie vanzelfs van de dijk. Donsje wie de fjouwere zonterste editie van de allegorische optocht in Sint-Niek. Een evenement met Viertje en Grutte en Sijs Lietse Praalwijn. Muziek van korpsen en fanfares. En toen ze de mensen naar de route. Zware instelling Maaike Hiem, die voor de vijfde keer mij. Verslagjouwer Daniel Kooistra, die volgen de deelnemers.
1: Jammer, ik zit daar achter op de foto, Steel.
2: Jazeker.
1: Dat is zeer gevaarlijk, zeg ik.
2: Zeker.
1: Hoe vist het hier met de optocht?
2: Ja, echt heel mooi om te doen. Echt heel mooi om te doen. En heel mooi om te zien, alle wagens die hier staan. Echt top.
1: En we zijn vanochtend ook al op pad geweest. Hoe was dat?
2: Anders dan 's avonds.
1: En wat is het verschil?
2: Ochtends zijn die lantaarnpalen niet aan. En 's avonds wel. Of die lampen van de VVV van Sint-Niek.
1: En welke tocht vind je mooier om te doen? Van de ochtend of van de avond?
2: Allebei.
1: Dit is niet de eerste keer dat je meedoet?
2: Nee, klopt. De vijfde keer.
1: Kan je nog eens over de wagen vertellen? Want ik zie wat boefjes erop staan.
2: Ja, er zijn nog andere creaties van mijn werk die we op hebben gehangen. En daar daarvoor hangt er nog zo'n geldzak. En die paarden die hierop hangen, heb ik al op mijn werk gemaakt.
1: Ah, super. En ik zag dat jullie een prijs hebben gewonnen.
2: Absoluut.
1: En wat voor prijs was dat?
2: Dat weet ik even niet meer.
1: Oké, dat maakt niet uit. Volgens mij was het de derde prijs, als ik het goed gezien heb.
2: Ja, volgens mij wel.
1: En wat vind je ervan?
2: Ja, best.
1: En in de prijzen, hè?
3: En in de prijzen. En we zijn, nou, kijk eens even aan. We zijn nou de toppers. Ja? En de beste nieuwkomer, die heb ik gewoon. Dat vind ik een hele mooie. En dit is iemand die het altijd de prijs bij had.
4: Ja, klopt.
3: Ja.
1: Dat is ook belangrijk, hè?
4: Ja, prachtig, hè?
3: Ja.
4: Ik heb ook vorig jaar ook een prijs gehad. En jouw rug was ook een prijs.
3: Ja, alweer een prijs. Ja. En dit is mijn grootste.
5: Ik ben Witske.
3: Ja.
1: Hoi, Witske.
5: Hoi, ik ben Suske vertraind.
1: Ja, en je bent heel goed bezig.
3: Ja, wij zijn hartstikke goed bezig. En we zijn hartstikke...
5: Dat is mooi.
3: Ja, en wij bouwen ook altijd bij Herman in de Skworre. En dan geven we altijd de muziek mooitje. En dan hebben we altijd lekker wat drinken.
5: Hebben we vaker in, hè?
3: En een lekker koekje. Ja, en dan hebben we altijd zandbrood te willen.
1: Heel gezellig dus.
3: Heel gezellig, ja. Dus wij genieten er volop van alle gear.
6: Van de morgen waren er ruim 15 cliënten die te mij west binnen. Van de joen binnen er iets van 8 cliënten. Cliënten kunnen zich opjan om mij te jen op elkaar. Maar ze moeten het natuurlijk wel onkennen, want het is, nou, er krijgt een heel soort om prikkels, dus dat moet je wel horen kennen. Maar het mooie is, alle cliënten die in vanuit de dijbesteding, die mij de begeleiders en meestal van de ondersteunende changemaat zit ik mogelijk om de rolstoelen erin te brengen. Dus dat iedereen, alle cliënten kennen het hele spektakel Wolsham. Dus die het van de moons, jongen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Het rol van Maaike hier met een allegorische optocht. Kun je daar wat meer over vertellen?
6: Nou, het is traditioneel hier steeds meer leven doen. Net alleen nog bij de vrijwilligers, maar ik bij de medewerkers. Want Craig Seiko van de binnen dingen maken, die houten paardjes binnen terug de houtgroep maken. En binnen een aantal jaskers die het op een naaiatelier maken binnen terug de cliënten. Ik al hiensterkoppen binnen daar maken. En die ze hier zijn, we hebben ze maken, maar we willen ze wel weer omhaal. Dus dat zei ik van hoe mooi of ze het vinden. Dus dat is dit keer met Dwaan Mijmekander, mijn vrijwilligers, en dat is fantastisch.
0: Ja, mooi verhaal. De Wijn Cowboys en Boeven van Maaike Hiem in Sint-Niek. Meer beelden van de allegorische optocht vind je bij u op YouTube en Joen Ek bij u op televisie. Ga er maar even lekker van zitten, want alle wijn die komen daarin voorbij. Dadelijk om Jelvert Hoven, de Taberjocht, met Jan Loken van Ommen. Ek muziek van Jan Nota, Stjit van die Kleer. Yes, het naar Mary J. Blige. Dit is Family Affair.

0: Als patat.
1: Patata is wel lekker. Janota, iglo op beklaai. Het is precies Jelwe Tolwen, tiet vaat waberjocht, maar Jan Lokke van Ommen.
2: Oudere wieken wie een wieken waarbij wij toch wel stellen kon dat het geregeld hut waaide. En toch wel wisselvallig wie toch het wut van de oudere wieken. En die wisselvalligheid die toonde zich juster nog een keer met huddewien, bakken ruim wetter en begon plakken weer meer dan 10 mm aan wetter. Ja, en dan is het toch gauw weer jestig, al wie de temperatuur juster nog wel aardig. Ja, met temperaturen die nog op volle plakken voor de buien uit op zijn 20 graden uit kwamen. Nona Joert van de Mon, ja, dan is de zinnen er al af en toe bij. En toch enkele buien komen er ik nog wel voor, met name in het noorden en het westen van uw provincie momenteel. En de westmin is matig, in het noorden vrij krachtig. Of in het noordelijke part van uw provincie vrij krachtig. En in het kust- en watergebied nog steeds krachtig onthut. Maar windkracht suis. De temperatuur rent langzaam op van de Mon. En aan het einde van de Mon is het zo'n zandje of 18 graden. Vanmiddag valt land inwaarts eerst nog een bui, maar geleidelijk wordt het op steeds meer plakken droog. Er is een periode met zinnen en er waait een matige, tot misschien wel vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En dan is het kracht 4 en 5. De temperatuur die stijgt naar zo'n 18 graden en daarmee is het vrij gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Joen is het droog en misschien nog in de tijd te zinnen. De zinnen gaat kwart naar acht, die oer. Of ik get die onder en dan is het zo'n 15 tot 18 graden. Ik naar de zinsondergang is het vrij helder. De westenwind is net meer dan zwak, maar op nijs die in het waddengebied meer wien. Joen is het helder en droog. De wind die draait naar het zuiden en is net meer dan zwak en het kwalt flink au. In het eerste is het van uw provincie is het een graad of 9, in het kust- en waddengebied een graad of 14. Dan morgen flinke zinnige periode en het is droog. Het is denk ik heerlijk waar om er even naar buiten te gaan of even een blokje te fietsen. Let op het duin en vanuit het zuidwesten nu de hege bewolking daar. De wind waait uit het zuiden tot zuideerst en is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aan viert. De temperatuur stijgt naar zo'n 21 graden. Daarbij is het toch wel weer simmers aandochend. Dan men je flinke zinnige perioden, maar zinnen. Maar let op de dag, ik werk kans op een enkele bui. De waait een matige tot zuiden tot zuidwestenwind. En daarmee wordt het nog warmer lucht aan viert. De temperatuur die stijgt op volle plakken, is een 23 of 24 graden. Maar op zee en op de watereilanden is het iets minder warm. Daarmee is de temperatuur duidelijk iets hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Tiesje, misschien te zinnen af en toe, maar komt ook alweer tot enkele buien. De wind draait naar het westen en is matig in de kustgebieden vrij krachtig ontkrachtig. En daarmee wordt het duidelijk minder warme lucht aan viert. Het wordt zo'n jontje graden. De dagen daarna had het wisselvallige waarbeeld on. De zinnen schijnt af en toe, maar het komt ook tot ruin of enkele buien. De wind waait vaak uit westelijke richting en is duidelijk onwijzig. De temperatuur komt uit op waarden tussen de zandje en de 20 graden. En daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor heel september. Een periode met aangenaam, nice in bewaar, luidt voor ons nog net in het verschiet. Maar soms kan het wel eens 21 graden worden, maar geregeld zinnen is het dan al snel nice immers. Al met al, de wisselvalligheid hoort aan. Dit weekend vooral snijden en misschien zelfs menje op en top zimmerwaar. Ontnijwieken.
1: Dadelijk is het iets van de evenementen. Van de middag is het AB Shipkop Straatfestival. Verspreid door 15 podia binnen de optredens en binnen de bandjes, orkesten, songroepen en theaterselskippen. Dadelijk meer.
3: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek. Jestien Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

Frankie Valli and the Four Seasons, December 1963, oh what a night. Het rijdt Christy en de Yellow River. Steven van het evenement van het komende weekend beginnen nog even bij de Sint-Niks te merken. Want hield we de merken Keertspartij horten op het Renado-terrein. En van de middag van 12 uur af volg je dan de volksspelen en het touwdoeken op het plein. Voor deelnemers van 12 onder mijn 15 hier en voor teams van 6 personen van Sergien hier. Oh. Vanmorgen is de feestweek van Ichtenbrere en die zet u tijd mij een tintetje gechanged. Let erop dat je wordt een oriëntagerit houden voor deelnemers mijn auto, motor of racefiets. Het programma voor de rest van de week dat vindt op de website oranjevereniging-echternerbrug.nl. Zijn jongens en rots te houden die steen van de midi en van de jong in de teken van het Abe Shipkop Straatfestival. Verspraat uw 15 podia binnen de optredens te zien van bands, artiesten, orkesten, songgroepen en theaterselskippen. Onder oren Roots in Blues, Four Roses, Flower Power en het jeugdorkest Excelsior uit Oosterhouden zullen optreden, Jan. En de tijd die we het afsluiten met een feestje op het Warps vinden, er is dan live muziek van Rouser en DJ Rootboy. Maar liefst 33 kleurrijk beschilderde olifanten die meidje deel uit van de internationale Elephant Parade. Over van deze olifanten die binnen de Shen insleert en de orenkunstwerken die vindt verspraat over oren deel van Castellon. Bezoekers die kennen de olifanten ontdekken via een kuier, fiets, auto en zelfs een vaarroute. De Elephant Parade die ontstond in 2006 nadat initiatiefnemer Mark Spits in Thailand een jonge olifant moette die toch een loming een vaarpoort verleen hier. En zo'n die tijd vreegt het project vooral weer het omting van de bescherming van de bedriege Aziatische olifant. De Elephant Parade is onder maar 24 oktober alle dagen te beschermen. De formatie Just Right die treedt van de medium 3 uren op in het Tjerkhorner Dok op een Lemmer. Zo'n 2000 brengen ze bekende noemers in een eigen akoestische stijl. Op het repertoire staan onder oren versjes van Sting, Bluff, Fleetwood Mac en Sade. De Nieuwstraat op het Jereveen die farmt van de jonge decor van de 15e editie van het Van Rock tot Roll Festival. Van Size Hoera binnen de optredens van de Four Roses, Junkyard Dogs en Lucas. En tussen de optredens trog verzware DJ Heavy P de muziek. De entree is vergees. En in Koudum begint Joet de feestweeken. Joen is de Night of the Bientjes. Het thema van dit jaar is Jongen de Tjerke uit. Muzikant Nut Koudum en Omkrieten. Die brengen bekende noemers die passen binnen dit knipeeg thema. Van Katraaien on the Beach Boys. Het repertoire is breed en verrassend. Morgen is er een chipkistenrace en een karaokeavond. Het volslijnen programma staat op feestweekkoudum.nl. Ontzaf de agenda voor dit weekend. Meer vindt op uw website rtvspannenburg.nl. Talijks het nijs in het kwart. Dit is Coldplay Higher Power.

dat alles beter is. Dit is Radio Spannenburg met Nijs in het kwart. De bennenopvang van Sleert is te Nijverstere in de basiskwallen De Klinkert. Daarmee binnen de opvang en het onderwijs bijeenoor bracht op één locatie van Ben van 0 tot 13 jaar. De opvang die gierde deze zomer al van start, maar kregen deze weken een officiële opening. Het initiatief maakt net alleen nog orde en haar een Ben meer gemak bieden, maar draagt ook bij onder het behoud van verschenningen in de stad. De gemeente Rie van de Frieske Marren die behandelt het plan voor een druwend zinnenpark bij Jistergeer voor eerst net. Onleiding binnenvorderde de onderzieken die het als onderbouwing van het project broek binnen. Het gaat onder oren om ecologische onderzieken uit 2020 en 2021 en een stikstofberekening uit 2023. Nevens de provincie Friesland binnen deze stikken net meer actueel genoeg voor een definitief besluit. Wethouder Rembout van Innekingen neemt de situatie een net noffelijke verrassing. Eerst wat er na je onderzieken uitviert worden, voordat de Rien op na oer het plan uitspreken kan. De realisatie van het project Eigen Warmtebalk is weer een stap verder. Netbeheerder Liander die had bevestigd dat de plande warmtecentrale omsletten worden kan op het elektriciteitsnet. Daarmee is een grote onwissens voor het warmteproject bijna. Jedde dit hier maakt het project nog op een remtraapje om er geen duidelijkheid wie over de netcapaciteit die het nodig wie. Nood die wisser hier er wol is, kunnen de initiatiefnemers verder mijn subsidie omvragen, vergunningen en de tarieding van de onlis. Het doel bleef om een groot part van Balk in de komende jaren aardgasvrij te maken bij een lokaal warmtenet. En de Skasterienbrug in de Assijs tussen de Jouwer en de Lemmer, die wordt komende weken verskate nachten afsletten voor inspecties. Van manje te joen 8 uur op, ont tiesje te moen 6 uur is de A6 dicht in de rjochting van de Lemmer. En tiesje te joen van 8 uur op, ont waasje te moen 6 uur is de A6 dicht in de rjochting van de Lemmer naar de Jouwerta. U technisch onderziek van Rijkswettersteert docht blikken dat de bregen net meer volslijn voldocht om de constructieve veiligheidseisken, betrocht het net verantwoorden is om de bregen te bechingen. Meer nieuwsvriend op uw website rtvspannenburg.nl of download de app van die smartphone. Kunstmatige intelligentie, daar zullen we het OH in de tweede uur van Spannenburg nieuwsweekend, want AI wordt ook in de creatieve wereld een soort broed. Bijvoorbeeld voor posters van evenementen. Ontwerpers zorgen vooral kansen, maar AI had nog iets belangrijks dat het mist, namelijk gevoel en empathie. En komt zijn poster dan wel goed daar jocht? Dadelijks meer in het Spannenburg nieuwsweekend, mijn tolle oren. Dit is Nena

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is het Spannenburg Nijswiekijn, met Ronald van der Pol.
2: Welkom weer met 12 uren van deze editie. Dadelijk skiet het hoe posters dit maken worden met AI. Maar er is wat mij onderhoorn. Eerst meer roeren naar de muziek van John Mayer. Dit is Half of My Heart.

0: Prince and the Revolution, I Would Die For You. Het is 9 minuten nog getolven en dit is het 12e deel van het Spannenburg Nijswiekaai. Mooi dat je er nog bij binnen. Kunstmatige intelligentie die doekt heel tijd vaker op in de creatieve wereld. Zo worden posters van evenementen geregeld met AI maken. De chatbot farmt geen bedreiging voor de grafische ontwerpers, maar kan haar een juist helpen bij het werk. Ontwerpers zorgen vooral kansen, maar vinden dat AI nog wat belangrijks mist. Namelijk gevoel en empathie. Dus verslagjouwer Siska Brunsma, digidel bij grafisch farmjouwer Hieke Kramer.
1: Mensen die komen bij mij en die hebben soms al een idee van wat ze willen. Of soms totaal net. En ze broeken daarbij ik AI om te zien van wat voor kant wil ik op. En dat heeft soms zijn voordeel en zijn nadeel. Soms dan heeft ze daar toch een leuk idee. Of met het leuk wezen. En dan vind ik er wel wat van. En dan zeg ik, is dit waar mij weer verder gaan? Of size van Hieke, je doet er even naar, mijn oor eeg. En dat heb ik natuurlijk het lauwst.
2: Ja, want ik moet kijken, hoe denk je zo over AI?
1: Ik vind het op zich net verkeerd. Ik broek het zelf, maar ik zie het meer als een assistent eigenlijk dan in plaats dan een ontwerper. Dus ja, zo broek ik AI.
2: Ja, en wat zou het in vormjouwings had ik dan oer?
1: Goed AI kist instrueren, dan zou er op zich een prima ontwerp uit kunnen komen. Maar dat is vaak net maar in een klik of in een prompt dienen. En wat ik daarbij mis is vooral de empathie. Ik heb vaak, voordat ik begin te ontwerpen, heb ik een gesprek met mijn klanten. En daaruit pro ik meer dan alleen nog van dit vind ik leuk omdat. Achter elk antwoord zit nog een gevoel en dat stukje empathie. Dat pro ik uit gesprekken met klanten. En dat kan AI net. Dat het AI net. En dat zie ik in de ontwerpen die via AI ergens tentoongesteld worden.
2: En ben je wel eens bang voor dat dit in baan kost je kind?
1: Ik heb wel eens. Je denkt er wel eens naar. Maar ik denk toch dat stukje empathie. Dus het is net alleen nog het knippen plakken en maar deze plaatjes die hebben het dan. Maar het is vooral het gesprek daartussenin wat het heel boeiend maakt. En waar ik dan dingen uithaal waarvan ik denk, dat is interessant.
2: Ja, en voor die is dat misschien heel makkelijk om te zien. Maar hoe is dat things voor oren mensen die net per se in een vormjouwingsverhaal zitten, zo'n die zou gauw het verschil zien kennen?
1: Nou, ik ben heel benijd. Ik denk dat steeds meer mensen het wel herkennen. Die schreeuwerige teksten, die verfstrepen op de achtergrond en van die soort van burstings achter vormgevingselementen. Dus ik hoop dat mensen dat ik zeggen dat het heel eentonig al hier is. Maar dan ben ik genoeg mensen die neem je daar genoegen mee. En dat is ik prima.
0: Ja, Siska, gie mij een flyer, maak het toch AI de stritten van de jouwer op. Om te zien op mensen we kennen of de flyer toch AI maken is.
2: Een hele simpele vraag. Ik heb hier een flyer en ik ben heel benieuwd. Wat vind je van zo'n flyer?
3: Ja, wat mag ik nog steeds zeggen, ja. Spannenburg feest. Ja, het feest van het jaar, ja.
2: Ja, maar vind je dit een mooie flyer?
3: Ja, wat mag ik zeggen? Wat drok. Ja, wat. Nou, nee.
2: Nee, net zo'n mooie flyer?
3: Nee.
2: En denk je dat wij deze zelf maken, ha?
3: Nou, dat weet ik niet. Het is AI's Sint-Werk in, hè? Ik ken best wel van AI wijzen, ik weet het net. Ik hoor het net zeggen.
2: Nee, maar het je werk wil ik heel volle posters namelijk maken onder hand van AI. Ken je dat?
3: Ja, dat ken ik wel. Ja, dat klopt. Ken ik.
2: En wat vind je ervan? Want dit is inderdaad ik AI.
3: Oh, dat vind ik maar niks. Hou maar op. Wat maar hier net, boel.
2: Ja, zonder dat net met alles je werkt voor de mens maken we het?
3: Nou, als je het gaat servieren, hè, maar AI. Zelfs de vliegtuigen, drones en alles. In Rusland, waar ik al AI bestuurd. Niet via servieren alweer. En Jaik, die ken ik de computers kennen ze beheersen en kennen ze de Rutgen. Die kennen zelf denken. Dus die kennen de bedrijven hacken. Alles hacken. Dit Safir, hou maar op.
2: Jo, we meer van komen we even om naar de mensen.
3: Ja, komen we even om, ja.
4: Nou, dat is AI, hè? Dat maken, maar ik heb een feest dus.
2: Nou, het is inderdaad een AI-poster, maar hoe zit dat zo gauw?
4: Nou, dat is ook wel dat het makkelijk is door AI, dat ook zelf ook wel. Wat ik even zien invoeren en dan krijg je een mooie poster.
2: En wat vies nou van zulke posters als die voorbij komt?
4: Ja, dat denk ik, ja, god, het is net zelf betocht. Dat vind ik ervan.
0: Dit is het Spannenburg Nice Weekend. Maar dadelijk een soort mensen die zwaagje van haar een partner order of ben. Zonder haar zelfs als mantelzwager te zien. Mantelzwaagmakelder Esther Kuipers-Zwarts die wil der verhoring inbrengen. In een papagenohoes op een lemmer jouwt ze informatiegeerkomsten hoe mantelzwager en de mogelijkheden verstiepen. Dadelijk meer in het Spannenburg Nice Weekend. Eerst muziek van The Quick. Dit is The Rhythm of the Jungle.

0: jazzpolitie en liefdesliedjes. Dit is Radio Spannenburg. Zult haar oer mantelzwarig, want een soort meesken die zwaar je van haar een partner, order of ben, zonder haar zelfs als mantelzwarger te sjem. En mantelzwarig magelde Esther Kuiper-Zwarts die wil der verhoring inbrengen. Want er heerst vaak nog een taboe op mantelzwarig. In het Papageno-huis op een lebber jouwt ze informatiegeerkomsten om mantelzwarig en mogelijkheden verstiepen.
1: Er zijn heel veel mantelzorgers die eigenlijk niet weten dat ze mantelzorger zijn, omdat de zorg of ondersteuning vaak voelt als heel vanzelfsprekend. Denk aan bijvoorbeeld een man die voor zijn partner zorgt, of een ouder die zorgt voor een kind met een beperking. En dan voelt het niet als dat je een mantelzorger bent, maar ja, je bent het eigenlijk wel, omdat je meer dan een gebruikelijke zorg verleent.
2: Ja, want zitten er strikte regels om? Wanneer ben je nou echt een mantelzorger?
1: Nou, dat kan eigenlijk al vrij snel zijn. Mantelzorgers die meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden met mantelzorgtaken zijn belast, die zijn een mantelzorger en kunnen op basis van term eigenlijk ook aanspraak maken op diverse ondersteuningsmogelijkheden. Waar heel veel mensen niet van op de hoogte zijn, maar die hen wel kan helpen.
2: Jo, ben zelf ik mantelzwarger geweest? Merkt Jo zelf ik dat Jo is ergens in onroen?
1: Jazeker, ja. Er zijn veel zorgloketten en regels en procedures. En als je de verkeerde vraag stelt aan instanties, dan kan het zomaar zijn dat je naar een loket wordt gestuurd waar je eigenlijk niet hoeft te zijn of niet kan zijn. Omdat eigenlijk de fase waarin een zorg wordt verleend bepaalt hoeveel zorg je kan krijgen of ondersteuning. En ja, dat zet je wel eens op het verkeerde been en dat is tijdrovend. Maar ook heel frustrerend. Ja.
2: Ja, en Joert, is het dan nou net gokkien? Want wie net volle oormeldingen, komt dat dan trouwens kaamte of werk je dat onlissen?
1: Nou, soms is de drempel om hulp te vragen heel erg groot. Aan de andere kant ervaren mensen soms niet dat ze mantelzorger zijn. Het kan soms ook in de term mantelzorgmakelaar liggen. Ik ben geen makelaar als zijnde verkoper van mantelzorgwoningen. Dat denken mensen soms. Maar ik ben er echt puur om mensen wegwijs te maken in het zorglandschap. En daarin te ondersteunen om zorg aan te vragen. Of ondersteuning waar zij zelf eigenlijk mee geholpen zijn. En ook voor degene die de zorgvrager is. En daarnaast is het misschien toch nog een beetje in de taboesfeer. Dat is voor mij nog niet helemaal duidelijk. Maar ik hoop wel dat ook door middel van dit interview daar de bekendheid wat groter wordt.
2: Ja, want hoe kan dat dan het mantelzwaar een taboe is?
1: Het is best wel zwaar. En ja, mensen vinden het toch soms moeilijk om daar openheid over te geven. Dat ze zich al wel langere tijd merken dat ze overbelast raken. Maar dat eigenlijk niet echt willen laten zien aan mensen. Want ja, je bent er toch voor je partner. Maar het vragen van hulp hoort ook bij het proces van mantelzorg. Omdat je kan het niet in je eentje doen. En soms heb je toch echt de zorg of ondersteuning van professionals nodig.
0: Zij mantelzorgmakelaar Esther Kuipers-Zwarts. Bijdrage wie dat van verslagjouwer Siska Bruinsma. Dadelijk zom Jelwe in het Waberjocht met Jan Loke van Ommen. Yesterday Miley Cyrus. Dit is Midnight Sky op Radio Spannenburg.

0: Het is 1 minuut oer Jelve Ienem. Het wapenjocht vaar van de midden in de komende dagen. Dit is Jan Loken van Ommen.
1: Vanmiddag valt landinwaarts eerst nog een bui, maar geleidelijk wordt het op steeds meer plakken droeg. Er is een periode met zinnen en er waait een matige, tot misschien wel vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En dan is het kracht 4 en 5. De temperatuur die stijgt naar zijn 18 graden en daarmee is het vrij gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Joen is het droeg en misschien nog in de tijd te zinnen. De zinnen gaat kwart naar acht, gaat die oer. Of gaat die onder en dan is het zo'n fusje tot 18 graden. Ik naar de zinsondergang is het vrij helder. De westenwind is net meer dan zwak, maar op nij is die in het waddengebied meer wien. Joen is het helder en droeg. De wien die draait naar het zuiden en is net meer dan zwak en het kolt flink au. In het eerste is van de provincie het een graad of 9, in het kustenwatergebied een graad of 14. Dan morgen flinke zinnige periode en het is droeg. Het is dan ook heerlijk waar om er even naar buiten te gaan of even een blokje te fietsen. Letter beduin en vanuit het zuidwesten nu de hege bewolking daar. De wind waait uit het zuiden tot zuideesten en is zwak tot matig van kracht. En daar hebben we het warme lucht aan viert. De temperatuur stijgt naar zo'n 21 graden. En ja, daarbij is het ja, toch wel weer simmers aandochend. Dan men je flinke zinnige perioden, maar zinnen. Maar letter op de dag, ik werk kans op een enkele bui. Er wordt een matige tot zuiden tot zuidwestenwind. En daar hebben we het nog warme lucht aan viert. De temperatuur die stijgt op volle plakken, dus een 23 of 24 graden. Maar op zee en op de watereilanden is het iets minder warm. Daarmee is de temperatuur duidelijk iets hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Tiesje, misschien te zinnen af en toe, maar komt ook alweer tot enkele buien. De wind draait naar het westen en is matig in de kustgebieden vrij krachtig ontkrachtig. En daarmee wordt het duidelijk minder warme lucht aan viert. Het wordt zo'n jontje graden. De dagen daarna had het wisselvallige waarbeeld on. De zinnen skient af en toe, maar het komt ook tot ruin of enkele buien. De wind waait vaak uit westelijke richting en is duidelijk onwijzig. De temperatuur komt uit op waarden tussen de zandje en de 20 graden. En daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor heel september. Een periode met aangenaam, nice in bewaar, luidt voor ons nog net in het verschiet. Maar soms kan het wel eens 27 graden worden, maar geregeld zinnen is het dan al snel nice immers. Almeel, de wisselvalligheid hoort aan. Dit weekend, vooral snijden en misschien zelfs menje op en top simmerwaar. Ontnijwieken.
0: Daar is in het Spannenburg Nice Weekend het verhaal van Esan Momazada. Hij vlechtte in 2012 met zijn familie uit Afghanistan. Intussen is hij eigenaar van een sportskwal in Oudehaske. In het dorp werd er met zijn vrouw en 12 bij. Dadelijk meer.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur. Radio.

0: Diana Ross, mij een liedje bijrol van de Bee Gees. Dit wie Chain Reaction op Radio Spannenburg. Als Ben vlechtte Ehsan Momenzada in 2002 met zijn familie uit Afghanistan. Er volgen een lange en onwisse reis van liever nog Saizir. Via onder andere Pakistan en Oekraïne kwam de huishouding uiteindelijk in Nederland te landen. Lange tijd wisten ze net of ze bluwen mochten. Intussen is Ehsan mij succesvol eigenaar van een sportskwal in Oudehaske. In het dorp wennet er mij zijn vrouw en twa ben. Een aantal keren in het jaar jouwt er een lezing waarin ter zijn verhaal vertelt. Zoals Oroene Waars in de bibliotheek van de Jouwer.
1: Het vluchten is het ergste wat je kan overkomen. Sommige mensen hebben andere ideeën daarover. Die denken, hey, een vluchteling komt hier voor een beter leven. In mijn beleving is vluchten het allerergste wat je kan hebben in je leven. Want als je vlucht, verlies je identiteit. Dan ben je niet degene die je was, die je bent. Dus je bent eigenlijk iemand zonder een identiteit. Je spreekt de taal niet, dus je cognitie, je gedachten, je denkkaders worden beperkt daardoor. En dat vind ik mooi om het verhaal te vertellen, waardoor je dus dat proces ziet, hoe dat in zijn werking gaat eigenlijk. Hoe kom je van niets tot iets? Hoe bouw je een bestaan in een land waar je de taal niet spreekt, waar je de mensen niet kent? Sterker nog, culturele aspecten, dat is een heel belangrijk onderdeel van elk cultuur, elk land. Dat je dat niet meer kan uiten, nou ja, dat is best heftig. En dat is een van de motieven waarom ik dit verhaal wil delen met de wereld.
2: En Ehsan heeft een hele rit meegemaakt door Afghanistan en Oekraïne. Wat wie persoonlijk van Ehsan het moeilijkste, het pittigste puntje daarvan?
1: Nou, er zijn honderden dingen waar ik heel lastig vond, wat ik heel moeilijk vond. Maar het allerlastigste is misschien dat je elke keer in een land komt, wat je als gast moet gedragen. Het is niet jouw land, dus je moet dealen, doen met de culturele aspecten, met verwachtingen van andere landen, dat je gewoon daar verwacht wordt om dingen te doen. Nou ja, zoals zij het van je verwachten. Dus je bent niet jezelf. Als iemand bij jou op bezoek komt, nou ja, dan is het jouw huis. En dan dient diegene jouw huisregels te volgen, afspraken. En dat was een van de zwaarste, denk ik. Los van het feit, hey, de morele aspecten, de mentale aspecten, wat dat met je doet. Hey, dus dat breekt je af, dan moet je weer opstaan. En dat zijn van die hele zware dingen geweest. Maar volgens mij, te gast voelen bij een land en zeg, nou ja, gedragen zoals het van je verwacht wordt, dat zijn de zware aspecten van het vluchten.
2: Waarom ben je in Nederland aan?
1: Nou, dat is toeval en ook weer niet toeval. Het is wel, dus wij hadden niet een bestemming dat we dachten, nou, dit is een vakantieoord, we gaan daarheen. Zoals je het ziet, Journey of Life, we hebben alles gestruggeld gehad, alles geprobeerd om een goed bestaan te bouwen. Niet zozeer economisch, want wij zijn geen economische vluchtelingen. Nogmaals, het is niet zo dat wij op zoek naar een beter leven waren. Wij zijn gevlucht omdat het niet kon, omdat het niet veilig was, omdat het, nou ja, niet meer te leven viel voor ons wegens veiligheid. Dus absoluut geen financiële vluchtelingen. Alleen in die journey ga je onderzoeken, hey, waar kan ik een bestaan opbouwen? Waar is de ruimte waarin ik, nou ja, vanuit mijn ouders perspectief, mijn kinderen een toekomst kan bieden, wat ze naar school kunnen. En Nederland schijnt een goed land te zijn qua onderwijs. En dat is ook weer of je hier terecht kan komen of niet. Dus het is niet zozeer dat je zegt, ik boek een ticket en ik ga naar Nederland. Zo werkt het helaas of gelukkig niet. Dus dat kostte heel veel struggles. Maar het is gelukt.
2: Ik herinner ik wel van u dat jouw Nijs volg je van vlechteling in het Nijs. Dat ik wel vaker het onderwerp is. Wat vind je ervan hoe dat in het Nijs naar boven daar komt?
1: Ja, dat is precies de reden waarom ik dit vertel. Want in het nieuws is het vaak wel, ik wil het niet eenzijdig noemen. En het nieuws is dus vaak, nieuws is ook nieuws. Hè? Dus je zoekt de spanning en sensatie op. En ik wil juist de andere kant belichten. Want ik vind dat in het nieuws niet alles terechtkomt wat terecht dient te komen. De andere kant van het verhaal is ook dat je struggelt. dat je je identiteit kwijtraakt. Dat je gewoon niet degene bent wie je was. En vooral voor mijn ouders. Hè, die hebben allemaal, die zijn goed geschoold. Die hebben allerlei studies gevolgd. En vervolgens ben je niemand. En dat zijn de dingen wat ik graag wil belichten. Want het nieuws vertelt aan de ene kant de asielzoekers. Term wellicht goudzoekers. Ja, dat doet mij zeer. Tuurlijk, in alle bevolkingsgroepen heb je 1 of 2% wat niet helemaal deugt. Wat niet helemaal volgens de regels gaat. Maar ik vind het wel kort door de bocht als we dat hele volk, stammen, groepen door één kam scheren. Dat lijkt me niet verstandig. En vandaar dat ik ook zeg, ik ben zeker niet tegen het nieuws wat er verteld wordt. Daar zit heel veel goede dingen, werkelijkheden. Maar ik wil juist deze kant belichten om ook te zien wat het met je doet als mens zijnde.
2: Wat hoop je dat de meesten mij naar hoest aan nemen?
1: Nou, ik hoop dat ze de werkelijkheid zien. Ik hoop dat ze ook de struggles zien. Ik hoop dat ze zien, hey, wat doet dat met de mens? En wat is de andere kant van het verhaal wat wij vaak niet zien? En vaak is een asielzoeker of een, iemand die vlucht of die hier terechtkomt, spreekt de taal niet goed. Is beperkt in zijn spreken. Maar goed, ik ben inmiddels zo ingeburgerd. Nou ja, dat zie jij. Jij spreekt in Fries, dus ik probeer ook dat stukje daarin mee te nemen. Ik heb een geluid, ik heb een stem. En dat wil ik laten gelden. Dat mensen dat horen, dat zien, wat het met je doet. En niet zozeer, kijk mij eens. Maar dat is juist de andere kant van het verhaal belichten. Wat het met een mens doet. En hoe belangrijk het is om die kant van het verhaal ook te zien, te snappen en ook te voelen. Ik hoop dat ik deze mensen iets laat merken wat het met je doet. En dat ze dat meenemen naar huis.
2: Zoen, wanneer ben je in Nederland? Hoe lang ben je hier al?
1: Ik ben sinds 2002 in Nederland. Dus dat is al een poosje. Maar goed, binnen 10 jaar was ik van 2002 kwam ik naar Nederland. Ik sprak geen woord Nederlands. Dus het eerste zinnetje wat ik ooit in AZC heb geleerd is een vis in de kom. Dat was een visje, een boekje. En dat, ik zei, nou, nah, dat valt wel mee. Dus ik zei, nou, dat zou heel mooi zijn. Makkelijk taaltje. Maar ik wist niet dat het meisje was. Voor mij klonk de meisje ook prima. Maar als je dat niet weet, dan wordt het deze meisje. Dus niet dit meisje. En dat zijn van die struggles wat je gehad hebt. Maar goed, ik heb gepoogd om zo snel mogelijk de taal eigen te maken. Allerlei studies te volgen. Ik ben ooit in ISK begonnen. Internationale schakelklassen. Taal leren. Ik ben geëindigd als master pedagogiek. En ik werk, dus ik heb eigenlijk het hele Nederlandse onderwijsstelsel daar doorheen gejaagd. Van nul tot waar ik nu ben. Nogmaals, niet om te zeggen, kijk mij eens. Maar meer om mijn soortgenoten moed te geven, aan te geven. Niets is onmogelijk. Werk daar hard voor. Ik werk soms 7 dagen in de week. Sowieso 6, 2 avonden erbij. En soms gaat de zondag ook sneuvelen qua werk. Maar dat vind ik niet erg. Omdat je achterstanden hebt. Ik ben met min 16 begonnen. Ik kwam op mijn 16e naar Nederland. Dus ik heb wel wat goed te maken. En ik heb, nou ja, bewust de keuze om hard te werken daarvoor.
2: Sinds strikt naar Wolle zoen uit te tekenen. Of om een keer weer rond te gaan?
1: Ja, heel graag. En vooral, ik heb ook twee kids zeg maar op dit moment. En ik zou het heel tof vinden dat ik zelf, maar vooral mijn kinderen een keer het land, nou ja, je weet ook wel, voelen, ruiken, proeven. Ja, dat zou ik heel mooi vinden voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen en voor mijn vrouw natuurlijk. Maar het is op dit moment zo onveilig met mijn achtergrond van nu. Is het niet verstandig om daarheen te gaan. Die hoop is er zeker wel. Dus als het kan, dan wil ik zeker een keer terug. Dan wil ik zeker daar met mijn kinderen, met mijn vrouw rondlopen.
0: Esan Momazada, in Peter Maius verslag jouwer Nick Wassink. Dit is Foreigner en Love on the Telephone.

september. Tierentank vaart luisteren. Dadelijk zo'n 1 uur is het tijd voor country, folk en rock'n'roll. Mijn Orne van den Berg hoort de radio on op Spannenburg. Want ik denai mooie muziek in het Friesk om 3 uur in gewoon Friesk. Meer nice, vind je op onze website rtvspannenburg.nl. Zet hem in je favorieten. Mijn naam is Ronald van der Pol. Ik wens je een heel noffelijk weekend. Doeg!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 3e overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll. Je bent Radio Spanberg op de 5e van de 9e van 2026, de eerste sneeuw in september. Ja, ja. En wij starten mooi net ietsje minder dan Chris Hillman en de Desert Rose Band van de Greatest Hits CD, de Jenjo, het nummer One Step Forward. Ja, die heel wat hits maken in hun carrière. Nou, het spannende is nice programma en de gezelligste nu te mooi. Die beide programma's bedank ik voor de inbreng. Die weer heel mooi. Ik heb ze even echt even goed serieus belusteren. Dus dat zit al even goed en alles even nooit te luisteren in uitzending gemist of in eventueel de herhaling. En vanmiddag hebben we toptechnicus Niels Kwakman weer bij me. Oh, dat komt heel goed, Niels. Welkom.
1: Ja, welkom. Dank je, dank je.
0: Dan weer te krijgen op het tijd, hè, vanwege die brengen. Dit ben het boer.
1: Nou ja, ik kwam er onrieden en toen wie er meestal al ontkeren. En, ja, maar ja, de wie Glock, de monteur, die kwam er, die is toen eigenlijk al krek. Ik zeg hem de lamp moet aan en toen ging ik mooi het fietspad omheen. Ik denk, ja, dan kijk wel bloe watchen. Maar ik denk, ja, dan ging ik het net rennen om op die in de studio te komen.
0: Nee, want als dan een brein versleert, dan zie je een hester, eventueel. Dan
1: ja,
0: dan ik een kwartier kwijt.
1: Nou, daarom. Dus ik kies iets van, nou, ik ken ook nog de tiert. Dus ik ben snel links afgesloten en naar Volske. Naar de Lemmer. Ik denk, nou, dan moet ik me omrijden.
0: En dan heeft alles mooi hand.
1: Ja, geluk, mooi ongeluk.
0: Ja, ja, ja, ja, precies. Nou, misschien hebben we al gedacht, oh ja, die cowboy van Wiekel. Dus.
1: Ja, die cowboy van Wiekel die moet nodig muziekmootje laten draaien. En ja, die supertechnicus die moet erin, dus laten we maar even snel.
0: Ja, precies.
1: Snel de flitspiaal even onder de kant zetten.
0: Ja, heeft dat zien, die flitspiaal bob op de lampen tegen?
1: Ja, ik heb er een zo bij de Lemmer, bij de afslag van het Gemaal.
0: Maar dat bent waar.
1: Ja, die horen heb ik nog net zoen, nee.
0: Oh, dan zit erop.
1: Nou ja, ik kreeg een telefoon in de hand. Oh, dus dat is het mooiste van die ding. Dat is alleen maar als de telefoon in de hand heeft. Nou, die hier net.
0: Ja, maar is die, op je zit heel wat camera's. Die hebben op jou lopen.
1: Ja, maar dat heeft mooi... eigenlijk zat er mooi in dat het is mooi... dat is kennis van, hey, in het donker van... is het een scherm van een telefoon of net? Ja. Dus,
0: of ze wat belangrijke DJ's zijn, ken ik.
1: Nou ja, zo belangrijk ben ik nou ik maar net, hè? Maar...
0: Nee, maar we zitten wel in een winning mood. Komt helemaal goed, we hebben leuke muziek van met je, we hebben het info, komt helemaal goed. We beginnen eerst naar Ben en Carmen Steeneker, ja, die doet heel goed. Volgens mij ben die in Griekenland geweest, maar vakantie, want ja, ze heeft dit nummer opgenomen en dat is zo vrolijk en vlot, het heet Mariachi. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, het zou wel weer net, Mariachi of zo iets. In ieder geval, het is heel mooi. Daarna gaan we naar België, naar Gent. En daar ben het de band Murder in Mississippi. Ja, dat zijn drie stijlen om samen te zeggen. Drie Mali, drie Frali en wat een gear. Dan, dan schijnt het alle drie steltjes te werden. Nou, hoe mooi dat. Ze spelen alle gare instrumenten en ze zingen alle gare. Jo, jere familie, jere jo het nummer Highfield Lane. Dus van die band. Maar we jaren eerst even naar Ben en Carmen.

0: Ja, dit is vrolijke muziek bij een vrolijke zender. A Murder in Mississippi komt uit België bij een Highfield Lane. En alle muziek is te beluisteren op www.radiospanburg.nl. Dus, en hier in de regio Balken heb ik al geluisterd. Jazeker, op de 90.4 FM. En de regio Heerenveen op de 106.0 FM. En zet daar op jouw radio klem. Nou, leuk is dat nou, hè? Want dan kan je mooi luisteren. Of net, Niels?
1: Ja, ja.
0: Dat wil ik wel graag wel wat luisteraars zijn.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, maar dat komt ook wel klaar.
1: Jawel.
0: Ze luisteren overal, hè? In Duitsland, in Zuid-Afrika. Want dan kijken een paar mensen uit Zuid-Afrika. Op een zanger die waast even draaien. Maar we gaan eerst even naar die keus daar en naar de update. Want
1: ja,
0: ik ben heel nieuwsgierig. Flintwieken heb ik zo'n van... zat de draaien, eerste draaien stingen.
1: Ja.
0: Bluesen boven stingen, want toen was dan kruisen drokte met mij.
1: Oh.
0: Dan hoop ik maar dat ze kleer stingen. Of de meesten dat ze...
1: Oh, kleer stingen. Nou, ik denk wel dat ze kleer stingen, maar...
0: Op plakking en twaalf draaien stingen, wat ik zei. Dat ze stingen blauw binnen.
1: Ja.
0: Maar misschien is het net zo.
1: Nee, dat zou best kennen, ja. Dat er wel wat verroringen binnen natuurlijk. Per dreigementen of iets dergelijks. Hè?
0: Ja, het geen zin.
1: Ja. Oh, het geen zin.
0: Nee, ze heren net naar mij, hoor.
1: Nou, het wordt wel... de airplay en al het er wel mooi te maken. Dus hoe vaker ze draait, hoe beter de kans is dat ze blues stingen.
0: Oh ja, in die zin. Ja,
1: tenzij er bekendere artiesten binnen dat ze denken van... ja, nee, maar die vinden we volle leuker. Ja, dan wordt dat op wie is draait, is die dat op je. Ja, dat ken alle keer.
0: Ja, dat ben ik maar dinges.
1: Ja, dus het is wel de luisteraars bepaald. En ik, de radiomensen, die bepalen of ze het draaien, ja of nee.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hard Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwakman.

Ja, dan ben je dus onbeland bij weekend nummer 36 van de Hot Country Songs Top 50 van 2026. En we nemen deze weekend uitkies van maar liefst 8 nummers. En wie ben dat dan? Nou, in ieder geval Ella Langley met het nummer Wish I Didn't Know Now. Die kwam op plek 50. Waarom? Nou, die gaat er dus deze week weer uit. Tucker Wetmore, Who Told You That? Die gaat er deze week uit. Co Wetzel, Hurt Like You. En ik nog een oornummer van Tucker Wetmore, Crazy To Yourself, in de deze week uit. Parker McCollum, Killing Me, die eruit. Josh Ross, mooi Heet How You Look, eruit. Bailey Zimmerman, Chefie Silverado. En hij stond nog in de top 15 vorige week. Maar ik deze gitter uit. Morgan Wallen, Don't We, die verdwijnt deze week uit de lijst. Nou, wat krijgen we even waarom? Nou, we krijgen 12 nummers waarom. En 6 nummers waarom in de lijst. En dat had een reden. Daar kom ik aan wel eventjes bij waarom er 6 nummers waarom komen in de lijst. Nou, daar toch verschoot er even wat ding. En dan kruisen wij. En de verhouding is vrij kort. We hebben 31 dalers en maar 2 stijgers. En dat is wel een hele grote verhouding. Dat we meestal een beetje gelijk spelen met dalers en stijgers. Maar ja, deze week dus maar 2 stijgers. Zien we 31 dalers. En dat het dus eigenlijk de mooiste mooi die 6 nummers die we weer omkomen in de lijst. Nou, dan geven we eerst eens even zien de nieuwe nummers van deze week. Nou, op plek nummer 50 in de lijst is de Zack Top met Good Girls en Cowgirls. Die komt nu binnen op plek nummer 50. En de klapper van deze week, dat is op plek nummer 48. En die is voor Stella Lefty, maar Summer You Were Mine. Die komt binnen op plek nummer 48. Ja, en dan gaan we dus naar de re-entries. Nou, de re-entries, dat binnen natuurlijk nummers die we rondkomen in de lijst. Nou, deze nummers die hebben een hele tijd net in de lijst staan. Maar daar zit een reden achter. En dat is alle get the match met overlijden van Dolly Parton. Zes nummers van Dolly Parton komen dus deze week weer waarom in de lijst. Aurone Vreed is er dus in stille kring begroeven op Nashville. En er komen dus nummers van haar waarom in de lijst. En de eerste die waarom komt in de lijst is de nummer 21. Daar komt ze binnen. Mooi Coat of Many Colors. Die komt waarom op plek nummer 21. Het is nou zo'n weken lang in de lijst steen. Dus zeg je weken het zal steen. Maar ja, nou waarom? Zo'n weken. De heeste notering is dan gelijk die 21ste positie van dat nummer. Nou, dan gaan we even een paar plakken omheen naar plek nummer 14. Dan krijgen we het nummer Here You Come Again van Dolly Parton. Waarom in de lijst? Op plek nummer 14. De heeste notering van dit nummer is natuurlijk een eerste plak. En het jochentje wekenlang in de lijst in. En mooi deze week erbij wordt het 20. Geven we 2 plakken omheen. Dan zullen we nog een keer Dolly Parton weer omkomen. Mooi I Will Always Love You. Komt we weer om in de lijst op plek nummer 12. Ik nummer 1 is de heeste notering van het nummer. En dan het duet mooi Kenny Rogers. Islands in the Storm komt op weer om in de lijst op plek nummer 11. En ik dat nummer het op 1 steen. Nou, dan krijgen we nog 2 nummers. Ja, zitten die dan in de top 3? Dat net, maar wel in de top 10. Maar we beginnen eerst met de nummer 10 van deze week. En die zakken de 2 plakken vergeleken met vorige week. Co Wetzel en Ella Langley met Jaded, die gaan het naar plek nummer 10. Luke Combs, BYU, gaat 2 plakken naar beneden naar plek nummer 9. Ja, en dan krijgen we weer een nummer van Dolly Parton op plek nummer 8. En dat is het nummer 9 to 5. En daarboven, dus de heerste van alles. Nou ja, we kunnen er wel omheen draaien. Het is de meest gecoverde nummer van haar. En ik haar bekendste nummer. En je teken al van waar bloedt dat nummer nou? Nou, Jolene komt waarom in de lijst op plek nummer 7. Dan geven we nou nummer 6. En die is voor Ella Langley, Be Her. En op plek nummer 5 hebben wij Ella Langley en Morgan Wallen. Mooi, I Can't Love You Anymore, Bloedsteen. Nick Blauwensteen is nummer 4 van deze week. En dat is Morgan Wallen en Been By Now. Dan komen we naar de top 3 van deze week. En dan is de vraag, binnen die blauwe steen of net, komt de voorspelling van Arne uit? Nou, laten we eens even zien wat de nummer 3 is van deze week.

Ja, Blue is in, dus vergeleken mooi. Vorige week is het nummer van Taylor Swift. I knew it, I knew you. De titelsong van Toy Story 5, Bloedsteen op plek nummer 3, is die nog 12 weken lang in de lijst. Ja, is dan de nummer 12 van vorige week, ik Blue is in. Want ja, die sprong op hier snel de nummer 12 vorige week. Stella left die maar uit Boston. Het zij proberen om Ella Langley van naar de eerste plak uit te halen. Nou ja, we kennen er maar op één manier achter komen. Want dit is de nummer 12 van deze week.

helaas is het er nog net lukt om die eerste plak uit te nemen. Maar ja, wie weet. Er kan van alles gebeuren. Maar als je Bluetooth-steen vergelijkt met vorige week, stellen heeft hij mooi Boston Bluetooth-steen op plek nummer 12. Dus dat betekent dat de voorspelling van Arne van den Berg deze keer gelijk is. En dat er gewoon gelijk het. Want de nummer 1 bloed gewoon X-steen vergeleken met vorige weken. En stiet dat toch nou al 44 weken lang in de lijst. Ik denk zo'n 30 weken op die eerste plaat. Nou ja, ik kan het niet bijhouden van wanneer, hoe vaak ze er al van zitten is. Maar ja, ze bloed gewoon de onbetwiste nummer 1. En ik dus deze week Jeremy McWeer helemaal. Ella Langley, Choosing Texas. Ze bloed nog steen, maar er kan nog van alles gebeuren. En we moeten volgende week maar weten wat er gaat gebeuren. Maar nou helemaal, Ella Langley en Choosing Texas. De nummer 1 van deze week.

0: Ja, en toen werd het even stil.
1: Ja. Oh, ja, dan
0: vind je het je een kabel in de... erin te zetten.
1: Nou, is er geen kabel erin?
0: Nee, ik vier het weer een kabeltje.
1: Oh jee.
0: Oh jee. Ja,
1: nou, dat
0: vier
1: het weer
0: een kabeltje.
1: Niks, want dan kan je het wel snel.
0: Ik kan altijd snel.
1: Ja.
0: Maar ja, ik denk, we doen keuzes. Dus ik zet een paar keuzes voor mezelf, Del. Of kleer.
1: Dat is altijd kleer. En hersen ook kleer?
0: Ja, ik hersen. Ik hier zo kleer. Hij draaide al. Ik denk, wat jij ik nou wat op de achtergrond? Maar ja, dat kwam tot...
1: Ja. Nou, dat kan gebeuren.
0: Hij draaide op mijn... op een verkeerde... luidspreker, dus.
1: Ja, maar denk jij er niks?

0: Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room. En daarvoor gingen we ook nog recentelijke nummer van Shabuzi en Cowgirls.
1: Ah, dat weer heel mooie muziek, al wel herkenbaar. Maar ik ben namens maar even trots in. En ik denk, hoe zit die man ik we?
0: Ja, hoe heet het nou? Ik zou nou, hoe vaak ben je al bij de bar geweest? Ja, ja, vaak en nog zo. Maar wie het kwartje aan het vallen?
1: Nee. Misschien hek even wat de volle hand van.
0: Ja, dat
1: voelt... Een sapje zo kennen.
0: Ja, sapjes.
1: Ja, je weet het niet.
0: Sappige versnaperingetjes.
1: Er gebeurt altijd van alles. Hè?
0: Ja.
1: Maar even hoe die top 3 dit steenblond is. Ik voorspel gewoon waar het bloed na een week is.
0: Oké. Okay.
1: Zat er steeds, ze bloed er steen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, want je wordt geen kans.
0: Zo?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nou,
0: oké. Okay.
1: Vind je dat net een leuke uitspraak? Die worden had geen kans, zit ik. Nou, dat was eerst. Nou ja, dan heb ik pech.
0: Nou, ik zal hem gelijk even opschroeven. voordat ik het volgende week viert.
1: Oh, dat is heel leuk.
0: Van die had geen keuze. Ja, maar hier stik even buiten de uitzending om. Dat we draaien. Hier is het over een record. Of een award.
1: Een record?
0: Oh, Ella Langley.
1: Ja.
0: De show dus van die had een award.
1: Ja, die had recentelijk had die wat kregen wat ik op Facebook leerde. Alleen nog. Ja, dit in Metro Tsingen. Wat het nou precies is?
0: Nou, van wat ik wel weet, is dat ze nou een bijzonder record had hellen.
1: Is dat het geweest?
0: Ja, ik denk dat dat het is geweest. Want zij verslaat namelijk Shabuzi en Little Nas X, mooi Choosing Texas. Want het is de langlopendste nummer 1 hit voor een niet-kerstnummer.
1: Oh, zo ja.
0: En ja, dat is dus nou een record die ze het hellen. En daarmee passeert ze dus A Bar Song van Shabuzi, een Old Town Road van A Little Nas X in 2024 en 2019. Beide Njorgentje Wieken op nummer 1. En Ella Langley met Choosing Texas, die doet het al volle langer nou.
1: Ja, dat kan nou wat weekend bij.
0: Maar dit is dan de Hot Billboard Hot 100.
1: Ja.
0: Dat is van alles. En ja, als wij geen zijn nou alleen nog de country hot songs, ja, dan staat Ella Langley wel volle langer op de eerste plak.
1: Oh, met nou een paar weken bij, kom op.
0: Ja, het zou mooi wijzen dat eens een keer uit zou komen dat het de nummer 1 alle tijden is van heel Lier.
1: Ja.
0: Dat zou het mooiste wijzen, maar ik denk dat dat niet lukt.
1: Nou, wie weet wat daar luistert, die denkt, hey, daar kennen wij wat mooi, wat Niels zei.
0: Nou ja, dat is onnieuws, maar ik kan dare om te verzwaren dat Choosing Texas op in bloed steen van volledig hier. Nou, we zitten op 44 weken. Nou, er moeten nog een paar weken extra bij. Want ja, ze had net alle 44 weken op in steen, dus...
1: Ja, oké, okay.
0: We hebben wat te dwaan.
1: We wachten het al. Gewoon blijven promoten, komt het altijd goed.
0: Ja, ja.
1: Mooi, luister naar country folk en rock'n'roll hier bij Radio Spanburg. We gaan weer vrolijk verder. Mooi, hele vrolijke muziek van de Dublin Legends. Ja, de opvolgers van de Dubliners. Dat is legendarische muziek. En ja, dat is prima muziek van de Dublin Legends. Ze gaan trouwens weer op tournee. Dus dat komt al een keer goed. Jullie hebben vanmiddag het nummer Hot Asphalt. Dan gaan we bij een nieuwe zangeres uit Zuid-Afrika bij. En dat is Cordelia. En die heeft een nieuw nummer, Country Heart. Ja. En het leuke is, ze heeft nu al 1 miljoen streams. Op YouTube of Spotify, ik weet net krijg waarop, maar dat is toen bij. Ze hebben helemaal het paard kwijt, want zoveel streams is ze niet verwacht in zo'n korte tijd. Dus, dat is heel goed. En daar kan er ook nog bij zeggen. Ze zeggen hier daarvoor, hier zit een nummer uit. Every Little Thing. En hoeveel streams je dat, Niels? Een hele bulte.
0: Nou, dat zou wel geweest zijn, want als ik nou gewoon...
1: Ja?
0: Dan zit ze al op...
1: Ja?
0: Dan heeft ze al... Nou, ik denk 12 miljoen.
1: Nee!
0: Je
1: hebt totaal al 9 miljoen streams.
0: Oh, 9!
1: 9 miljoen stream. Nou, dat is heel wat.
0: Maar
1: dat is een cover. En dit weet ik net. Dit is een nice, deze country hard. Dat weet ik net. Volgens mij heeft ze die zelfs crowned.
0: Nou, dan moeten we maar even goed bestuderen.
1: Ja. Maar in ieder geval, je eerst even naar Ierse muziek.

0: again.
1: En toen houden ze Summer op. Nou, dat hier wel wat langer ken, Cordelia. Ik zal eens even dat mailtje sturen, want dat ken ze niet. Ja, die hakt het zo.
2: Het is zeker een kwaad nummer.
1: Ja, dus dat ken wel wat langer. Ik heb er wel even een berichtje gestuurd dat ze voor Radio Spanburg komt. Ik kreeg direct weer bericht waarom. Is dat net leuk?
2: Nou.
1: Geweldig. Ik denk eerst nooit het wel even een week in de oren komt voordat het daar
2: is. Ja, maar ik ben net alle divas, hè? Dus,
1: Nee, ik ben net alle divas. Dit is zeker geen diva. Nee. Dat geloof ik net niet. Maar ze heeft wel prachtige muziek. Cordelia en Country Heart. Het nijste van het nijste van deze zangeres uit Zuid-Afrika. Ja, nou, we gaan eens even zien wat er is. Want er is straks een Jeppe Lof speel in Wikkel, hè? 1003M. Is het ook 3M, Niels, nog?
2: Af en toe, maar het is vaak zwart verlegen. Dus,
1: Vaak zwart, dan sleept het vast.
2: Ja.
1: Dan heb je toch geen droom?
2: Nee, daarom. Ik sleep heel vaak gewoon vast. Ja, ze zijn altijd 3/4 uren.
1: Oh, ze vallen?
2: 3/4 uren.
1: Komt helemaal goed. Maar dit is de hit is 1003. Nou, 11, 12, zondje, 18, 19... September, dat zijn de data's voor de jongste voorstelling om samen te zitten in het Wikkelerbos. Nou, wat ik geet heb, dat ben 11 en 12 is uitverkocht. Nou weet ik net hoe het maar die oren zit. En ja, als je kaarten hebben willen, ik zou het zeker aanreden. Dan moet je dat doen via www.iepenloftwikkel.nl. En je moet er rabbi wezen, want het gaat wel heel vlug met die kaarten. Dat ben ik op Facebook te zien, maar ik weet ook van mensen die dicht bij me staan. Dus die zegt, ik was even met één wat reclame, matje.
2: Oh, toch wel?
1: Ja, dat met wel even, maar het is met alle gerucht verkocht werden. Wist ik niet?
2: Ja, maar ik weet wel zeker dat ze het verkocht werden.
1: Ja hoor,
2: ja.
1: Dat is ik nog net zo vier.
2: Nee. Dat toch, volgende week is het wel uitverkocht, maar die weekend nou, ik ken nog altijd.
1: Dat ken nog altijd.
2: Ik ken best wezen dat mensen nou wachten voor dat het waren 10 weken. En als ze denken, dat bloed mooi waar, dan is het...
1: Hoor zeg, wat er aan, gaat gewoon terug, kom op.
2: Ja.
1: Is dat echt ook trouwens kaart?
2: Nee.
1: Ik al. Maar ik zit net wanneer.
2: Nee, ik heb geen kaarten.
1: Nee, ik heb zo. Nou, we gaan gauw verder met hele leuke muziek. Want ja, ik ben vroeger een heel soort op festivals geweest. Daar kwam ik deze dames hier, Nicky Louise. Weet ze precies waar ik kwam, weet ik net. Zie prachtige muziek. Ik ga ze direct vragen om muziek. Ze had een cd'tje maken met 4 nummers. Dus we kunnen ze draaien. En af en toe draai ik ze, dan gaan we nog wel 7. Dus dat komt goed. En dan zegt nou vanmiddag een nummer van Sanaya Twain. En dat doet ze heel goed. Want het nummer heet Any Man Mine. Dan gaan we luisteren naar die old-time stringband. Die komt in de buurt van Alkmaar. Ze komen op een rootsfestival in Nieuwegein. Ik heb net meer gegevens, even mijn naam. Maar in ieder geval zijn binnen de laatste band die daarbij contracteerd binnen. Dus ze komen nu op een heel groot festival. Nou, ze ben hier even op een mini-festival met nummer Hope.

0: Ja, dit is prima muziek van die Old Time String Band en het nummer Home. Ja, ze krijgt steeds drukker, want daar onder de week is toen ik op Facebook weer een nieuw optreden. Ik weet niet precies waar, maar in ieder geval, ik deed heel goed met de band. We gingen gauw even naar Niels Keus, dat ken ik correct van Twan. En Niels die had waarschijnlijk twee nummers, maar misschien zou ik wel nog door een lang nummer, dat is klaar.
1: Nou ja, de begon dus krijgt van Hest een lang nummer. Ik zei, ja, wil je? Dat heb ik wel. Nee, we moeten de twee wezen. Nou, ik zou nooit de tijd. We hebben nog hier een hele minuut.
0: Ja?
1: Nou ja, ik ken een kwartnummertje vinden. Die heb ik wel.
0: Ja, echt? Dan ja. Daag die nou uit. Dus,
1: Oh, dan ging ik hem ook naar de onkondiging. Ik ken een nummer van 2 minuten daag. Dus dan kijk ik wat 2 nummers draaien.
0: Ja.
1: Dus dan durven we dat even. Dan gaan we eerst eventjes naar Ierland aan. Ja, we gaan wel naar Ierland aan. Dat wel. Maar we gaan luisteren naar Dea Matrona, mooi Dead Man Heart. En draagt gewoon, ja, dan moet ik nog maar even zien hoeveel het hier het voer hebben om dit waarde nummer te kunnen draaien.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dat is wel een lang outro. Jongen.
1: Hey, daar heeft mutkozen.
0: Ik heb mutkozen. Ja, ik heb me net helemaal hekken belusten. Ik denk, wat we zelf een keer op.
1: Nee, net alle nummers horen er radicaal mee op.
0: Nee. Maar dit is wel heel leuk, hè? Maar dit is zangeres Jacqueline van de Grint. En die zongt ook in de band Cash on Delivery. En Even Cowgirls Get the Blues. Zij heette dat nummer. En Olga, welkom, luisteraars, bij de tweede uur van Country Folk en Rock'n'Roll. Je bij Radio Spanburg. En ben je misschien een nij als luisteraar, dan ben je ook van harte welkom en blue erbij. Want we hebben prachtige muziek. Tot om 3 uur de dag. Country Folk en Rock'n'Roll muziek. Nou. En wat info. Dus van alles is hier het van. En het is elke uur is bespand bij Radio Spanburg. Hoe is dat mogelijk? Nou, we gaan gauw verder met mijn band uit Limburg. En dat is de Terry White Band. Ja, onlangs heb ik daar al heel wat toe gelezen. Rond hier en zelf ver van oor hier. Daar heeft al heel wat optreden staan. Dus het gaat heel goed met deze band. En dat is eigenlijk de opvolger van de Dixie Aces. Die het vroeger heel soort spelen zongt. En had voor 25 jaar. Toen ben ze stopt. En toen ben ze, daar zit deze zangeres ook in. Nou, hier is de Terry White Band. Het maatje zeker, leuke muziek. Vooral deze, That's Alright, Mama. Je moet er maar eens even om naar luisteren. Je kan er rocken, dat wat. Maar dat hindert ik niks. Daarna hebben we dan een nieuw nummer van zangeres Nina Lien. Ik hoop dat als je hem even vinden kan, die staat in...
1: Ik heb hem.
0: Dat heeft hem al, dat is al heel mooi. Ja. Want ik kreeg al rond de week bericht van Nina Lien. Ik heb een nieuw nummer, was dat ik draai. Ik zei, ja, tuurlijk wil ik dat draaien. Want ik ben wel fan van deze zangeres. Die heeft inmiddels al 2 cd's uit. En ze dacht dat heel goed, ja. Het nummer heet Lavender en Chamomile. En dat gaat over dat je thuis vertellen. En alle mooie herinneringen die je als been hebt bij opa en oma. En vooral bij hun thuis mooi maken. Daar gaat die song over. En het is op een... Op een hele leuke manier heeft ze dat bedacht. En zij is een hele creatieve zangeres. En ze schreeuwt een heel soort zelfde nummers. Nou, dat is ik al heel uniek. Dus daar gaan we straks naar luisteren, maar eerst naar de Terry White Band.

0: Ja, prachtig nummer van Nina Lien, een hele getalenteerde zangeres. Ik kan me dat wel stellen. En ik geef even een streepje voor bij deze zangeres Lustraat. Want ik mocht dat nou al draaien, want dat komt pas over een week komt het officieel uit. Hoe leuk is dat, Niels?
1: Zo.
0: Dat is leuk.
1: Nou.
0: Het gebeurt niet zo vaak. Maar ze doen me bericht. Ik zei, mag ik het nou al draaien? Ja, dat wel. Nou, dat is
1: dan. Dan heeft toch een streepje bij de vocht.
0: Ja, een paar keer heb ik een interview met die en dat vond ze heel leuk. Want ze jeet ik wel naar uw stuurder. Dus het komt helemaal goed. Binnenkort zou ik wel even met je praten. Hoe ze hier nou weer aankomen is. Of tenminste naar de titel. Ben ik altijd wel nieuwsgierig. Jullie zijn een country folk en rock'n'roll. Hier bij Radio Spanbrug tot de klok van 3. Zo lang duurt dit nummer, maar nooit rijden hebben we weer horen. Hebben wij weer horen programma's. Ja, we gaan eerst even naar Niels Keus. Want ik wil weten wat Niels van plan is. Had er gezegd, nou, wij horen het rustig. Of ik word de beuk erin.
1: Nee, we horen het nog even rustig. Ik denk dat we het eruit gaan, maar de beuk.
0: Oh ja?
1: Ja, misschien wel. Misschien niet met, hing het er van
0: nou. Nou, als je dan met verder van tevoren het raam hebt, want dan weet ik het niet.
1: Nou, ik denk dat het raam al hier besteedt. Ik denk alleen dat er even een door hier moet. Maar ik denk dat uw collega's dat net zo leuk vinden.
0: Oh nee. dat is het ja.
1: Ja, daarom. Dus dat denk ik me net. Dus laten we het eerst maar een beetje rustig horen.
0: Ja.
1: Ik heb een artieste, zangeres, country zangeres Foen. Die hebben Jerenlien, het zij goede nummers maken, waar ze heel mooi scoorden. Nou, de laatste per Jeren Jaren waar eigenlijk niks meer van er. Maar ze giet wel gewoon terug mooi muziek maken. Nou ja, dan heb ik het toe Gabby Barrett. Ja, we kennen de haar al van. Nou ja, van nummers in ieder geval van I Hope, een nummer 1 hit. The Good Ones en zelfs Pick Me Up. Maar ze het nijnummer uitbracht. En die gaan we even draaien. Every Minute of It heet het nummer. En dat is haar meest recentelijke single. Daarachteraan gaan wij draaien Eva Anne. En ik moest nog even ziekje wennen hoe dat nummer steeds. Maar dat week een artiest mooi nijmuziek in de lijst. Nou, eerder al eigenlijk zo'n paar keer uit. Per week in uit. Maar het nummer bloedt nog altijd wel leuk om nou te luisteren. Blood Run Ticket van Avery Anna. Die gaan we erachter onderaan. Maar zoals ik eerst zei, gaan we eerst naar nijmuziek van Gary Barrett. Mooi Every Minute of It.

0: Nou, die had wel radicaal op, Neil. Daar sprok ik van.
1: Oh, ja, er wie dus druk de krantentoon trospetten.
0: Ja, zeker weten.
1: Dus, maar, dan verwacht ik wel dat ze er van schrokst, ja.
0: Ja, deze zangeres Avery Anne, die, die had een bulte luisteraars per maand, zo een keer. 8 miljoen. Heeft u dat bestuurd? Zit erbij? Zo.
1: Ja, 8 miljoen luisteraars per maand, ja.
0: Ja. Dat ben er nogal wat.
1: Ja, dat ben er zeker wel wat. Maar het is nog net maar alles mooi naam natuurlijk. Maar zet ik wel aardig wat albums en singles en dergelijks uitbracht. Ja. Dus,
0: het
1: en een goede stem.
0: Ja, het een goede stem, zeker weten. En een goede muzikant met ze bij haar. Ja. Dus dat komt wel goed. Ze zit in een grote band of zei ze nou, ik ben de belangrijkste en ik krijg gewoon muzikanten bij me.
1: Nou ja, singer-songwriter, dus zet aardig wat artiesten bij. Het is net de band, dat ze een band heeft. Dus, er is altijd een band.
0: Ja, dat snap ik wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Dat was ik wel band. Ja, dat klopt. Dat is helemaal goed. Jullie zijn een country folk en rock'n'roll hier bij Radio Spanberg. We gaan naar de Nitty Gritty Dirt Band. Nou, ik heb daar een cd van The Greatest Hits. Nou, een daarvan, dat is de Jambalaya. Op een hele aparte manier, want ik heb van verschillende, zou ik het zeggen, artiesten dit nummer. Maar dit is wel specifiek. Dat laten we jaren. Daarna gaan we naar Siri. Siri met dubbel I. En dan R.I. erachteraan. Zou je zeggen wie dat? Nou, die zie je een zangeres. En die heeft een leuke band bij haar. En nu komt het. Ze werkt gewoon bij Oudai op een burgerij van haar ouden in het Sauerland. En ze doet dit erbij. Ze is singer-songwriter. Ze heeft soms een emotionele stem. Soms heeft ze een hele sterke presentatie. Stiet hier in deze info. En ze wie juster weer ze op het festival in Duitsland. Dan moet ik even zien. Dat heb ik even opgeschreven. Dat wie op het Watten Country Music Festival in Hoeksiel. En dat luidt in Noord-Duitsland. Vlak bij de Noordzee. En ze heeft een album uit. Nou, Siri, die ken ik nog meer van. Nou, ik kan eerst wel even wat oorzezen. Want ja, dat hele festival, dat duurt maar al 4 dagen. Siri en Ben, die winnen er juster. En nou moet ik even zien. Juwet, ik geef het festival gewoon terug. Dan melden woorden van mooi weer Shirley Ann en de Country Wink. Die kwamen met Duitsland bij, van medium try, waren boots en pickups. Die komt uit Duitsland en de USA. Die band samenstelling en dan om jou wachten, Martha Fields Band. Nou, die komt ik weer. Op die band besteed ik uit USA-leden en leden uit Frankrijk. Hoe betekenen ze het allemaal dat het allemaal zulke bands wijzen kan, een soort samengestelde bands. En dan op snijden, om 11 uur, dan hebben we de Gleedmakers. Die komen uit Duitsland bij. Tolle woorden. What a Country All-Stars, dat is internationaal. En op 3 uur komt er een band, dat komt gedeeltelijk uit Duitsland en uit Great Britain, oftewel Engeland. Annette and the Lucky Ones. Nou, het Vierdaags Festival. Nou, dat zal ik een soort mensen dan wezen, denk ik. Had het waar, ja, het waar saai dat nou is. Niels, is er ik zicht op?
1: Verdwaar.
0: Ja, en ik op dit festival?
1: Nee.
0: Ja,
1: nee,
0: dat heb ik opgezocht.
1: Hoe het waar, dan moeten we even Jan Loka even opbellen.
0: Ja, als het goed is, dit het in beeld. Zitten we aast maar even jaren later, no?
1: Het festival, nee. Ik heb er geen zicht op.
0: Nee, Siri, die zet
1: ik ben in Nederland, ik ben je net in Duitsland. Dus.
0: Nee, zo, ik kwam er zeggen op. Maar Siri zeg ik op Facebook. En die zei, bij het drak, we moeten naar het festival daar. En toen heb ik dat
1: ook opgezocht. Ja, want toen hebben ze weer een stietje op een camping.
0: Jong.
1: Ja, Jong.
0: Ja, mijn juster weer ze op de helemaal Bob in Duitsland.
1: Ja.
0: Ja, ze heeft dat druk, want ze laat de goeie in gehoor, om zo maar te zeggen. Dat is een mooi drippel wijze, dus dat komt helemaal goed. En dat nummer wat we hier is Feeling Free. Nou, ze viel haar ik vrij. En ze zong te tikken op een vrij makkelijke manier. Daar heb ik soms wat moeite mee. Maar We gaan eerst maar luisteren naar de Nitty Gritty Dirt Band.

0: Radio Spannenburg-Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Die hebben naar de verwachting. En die verwachting die liep het nog net zo raar. We krijgen nog even een tijdelijke naaizimmerpiek. En daarna wordt het wel wat oors. Maar eerst vanuit het zuidwesten scoot langzaam aan wat meer bewolking uw provincie binnen. Maar het bloed nog droeg. Dus die te matig aan zee vrij krachtige westenwind. En op een bui, nou ja, dan is het toch wel droeg. Die bui is wel droeg. Maar op een enkele bui, nou is het droeg. Vanmiddag, dan kennen wij nog lokaal een bui, hè, maar eigenlijk iedereen van de midden is het oeral droeg. De zinnen liet zich vaker zien en de temperatuur rint op naar zijn 18 tot 20 graden. De westenwind bloedt matig tot vrij krachtig en zorgt ervoor dat het wat frisser aanvielt. Jong is het oeral droeg, maar nou wisselen van wolkenvelden en opklaringen. De westen tot noordwestenwind waait matig en aan het eind van de jong laat de temperatuur om de 16 graden. Komende nacht zwakt de wind verder en is het op volle plakken slechts, ja, zwak is de wind dan. En tegelijkertijd worden de opklaringen nog breder en vooral Lonnie Watt kan het dan flink afkoelen. De temperatuur die komt tussen de zon en de 9 graden, terwijl het in de kust en watergebied nog zo'n 12 graden wat zachter bloedt. Morgen is droog, maar vooral via de provincie in zinnige perioden. In het westen van uw provincie komen wat meer wolkenvelden voor. De temperatuur loopt aan het einde van de maand op volle plakken al rond de 20 graden. Er wordt een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenmiddag is er een afwisseling van zon, van volle zinnen en wolkenvelden, maar vooral in het noordelijke pad van uw provincie kennen de wolken wat hardnekkiger wijzen, maar waarschijnlijk bloedt het oeral wat droog. En ik denk dat vooral in het zuidelijke pad van uw provincie in de rin van de duide zinnen wel meer vaker trokken brekken. En daarbij wordt het zo'n 20 graden ongeveer, maar slechts een zwakke zuidenwind is het dan echt wel prima waar om even erop uit te gaan of even buiten te zitten. Morgen bloedt het droog, er trekt wat meer sluierbewolking oer, maar dus kind ik de zinnen geregeld beginnen. De zuidenwind is zwak en hele wegen joen luidt de temperatuur tussen de 15 en de 17 graden. Montenacht, dan neemt vanuit het zuidwesten de bewolking daar. Lokaal kan een spatje ruimwetten vallen, maar volle stelt dat net voor. Terwijl de bewolking kwalt het minder sterk houdt dan in de vorige nachten en de minima die luidt tussen de 13 en de 16 graden. Ben je? Ja, dan wordt het nog een stuk warmer. De maxima komen is tussen de 23 en de 24 graden. En 24 graden is in het eerste van die provincie. 23 graden luidt dan in het kust- en watergebied. Daarbij wisselen die wolkenvelden en zinnige perioden ook al rauw. Het bloed droeg en er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Tiesje is het mooie nice in mijn waar wat men je alweer voorbij. De temperatuur daalt naar vrij gebruikelijke waarden voor de tijd van Tiesje, maar zijn ongeveer 18 of 19 graden. Er is volle bewolking, maar tussentrog soms nog wat zinnen. In de rin van de dag gaat het op steeds meer plakken ruin, waarbij de kustregio's van uw provincie de meeste delslag krijgen. De zuidwestenwind wordt matig tot vrij krachtig en dan is het in de rin van de dag dus echt alweer een beetje jest. Wens je bloedt het roen nu wisselvallig, maar geregeld buien. Vooral bij u in het kust- en waadgebied kennen deze stevig goed pakken aan het IJsselmeer. De temperatuur zakt nog iets verder naar zo'n 16 tot 18 graden. En daarbij is die te matige aan zee vrij krachtige westenwind. Met trok het voor het gevoel nog wat koeler is. En daarbij krijgt het waar dus een duidelijk jestig karakter. De dagen daarna bloedt het het echte uitsprutsen naaizimmerwaar voorlopig uit. De middentemperatuur die schommel je meestal tussen de 17 en de 20 graden. En regelmatig trekken ruinzones of buien door uw provincie. Nou, volgend weekend neemt de kans op een wat droeger waartype langzaam daar. Daarbij krijgt de zinnen dan waarschijnlijk ik wel wat meer rondte. En kan de temperatuur enkele dagen op nij boppen de 20 graden nu komen. Ja, al met al liek het dus even een tijdelijke naaizimmerpiek te komen. Als we dan zeggen dat bijvoorbeeld morgen en menje, ja, dan ben dat de dagen die eruit springen. Daarna, ja, dan liek het er toch echt wel weer bier te worden komende weken. Maar echt, vooral in de kust- en watergebieden, volle ruimwetter. En dan is het echt op en top, yes. Ondijwieken.

0: Ja, dit is een bakherrie van Siri en band. Nou, ze kent heel goed van je. Prima stem, het een prima muzikant. Er is zelfs even een rustpuntje midden in het nummer. Ik denk, eerst haar op. Maar nee, ze moest in muziek halen en toen gingen ze weer gewoon verder. Ja, ik weet het wel. Hoe kan het opschreeuwen met Niels? Ze moest al gaan in muziek halen.
1: Een liedje plaspauze, ja.
0: Nou, in ieder geval dat je het heel goed wat Siri doet. Dus, die houden wij in de gaten. En wat ik in de gaten hoor, dat is het country dance. Ja, het country dance, dat begint vanuit de basis. Dit hier in mijn info. En dat is beginnen na je groep. En dat is in Sint-Niek, in het zalencentrum van Sint-Niek. En dat heb manje te jongens. En de eerste die is zo, september, dus nou manje. Tussen seizoen en zon. Dus dat is gewoon op jong. Nou, dat is, en dat kan dus heel interessant worden. En heel de maanden september, dan moet je dat gratis uitproberen. Of dat lijndoosje, ik wat voor jou is. Nou, voor opgave of info, dan mag je mij even een mailtje sturen naar vanderwijtom@gmail.com of een messengerbericht naar Mireille Vekemans. En jong en oud, zowel mooie als vooral je binnen van harte welkom. Nou, ik zou zeggen, ja, heb je er idee bij, je kent altijd de zeven, probeer je. Dus even zien wat man je te doen, hè? Dan, als ik net zoveel te doen, hè, dan moet ik er zelf ik even zien. En we hebben de slogan er maar bij betocht. Heb geen stress, kom op country dansles. Niels, is het ook te doen? Dat ik wat verdij, line doosje?
1: Nee.
0: Even in Sint-Niek en dan even ausien en dan zelf even doen.
1: Nou, ik heb het al eens een keer dien, maar het is net voor mij.
0: Nee, ik heb het ook al eens dien, dan moest ik voor een worsting aan. Kreeg zogenaamd les, maar ja, je staat helemaal in de picture.
1: Nou, mooi toch?
0: Nou, ja, je kan het mooi vinden.
1: Cowboy aan en ver aan, wie wil die nou net volgen hier?
0: Nou, misschien je krijgt daarom wel een dat zou wel kennen, ja. Ja, en dan vraag ik me af, hoe hadden wij Kleindoosje kennen op het volgende nummer? Want dat is een nummer van vroeger uit. En die is van een... wie er mooi komt, is mij niet bekend. Maar nou hebben wij een zanger, Kerry Lacey. Die hebben wij bereid gevonden om dat nummer te doen. Talk Back Trembling Lips. Nou, een nummer van vroeger, maar je hoort aan dat ik nou wel actueel. Ja? Maar ik vraag je mij ook, kennen we hier op Kleindoosje? Nou, dat zou van een eventueel mannetje om wil jaren. En daarna hebben wij Nij Turboskeep, ja. Van Numidia en John West. En dat komt uit Limburg, hoor. Het nummer dat heet Habibi. En dat betekent ze vallen als mijn liefde. Nou, dat is leuk. Misschien is het Numidia Bos en John West. Habibi, dat zou ik nou wel kennen. Maar het is in het algemeen, denk ik, bedoeld. Nou, dat is de Nij Turboskeep. Daar hebben we lang op praktiseren moeten. Want ja, je hebt een hele soort nummers bij Nij. En dan moet je weer niet uitkiezen. Maar we komen eruit. Dus dit is trouwens ook een hele mooie. Nou, we hier eerst even naar Kerry Lacey.

En dit is een heel mooi nummer, Numidia en John West Habibi, de nieuwe turboski voor de eerste twee weken. We gaan even zien, de cultuur Sjerke Haren, die besteedt

0: De verhalen en rondleidingen. Er is orgelspul met Bram de Smit. En er is een trekzakmuziek. Ja, er is trekzakmuziek van Tieter Faber en Klaas Sienbrunst. Maar een expositie is van 10 jaar oud tot 4 jaar middags. En het daar ging even niks. Nou, dat is helemaal mooi. Dus hoe ik zei, ze net stinnen en drinnen. We gaan naar Niels Keus, want Niels die zit popelen om dat bekende meidje. Dus we willen even weten, Niels, wat leuke nummers heeft.
1: Ik heb zelf alle leuke nummers.
0: Nou, dan mag ik het wel draaien, minimaal.
1: Oh, minimaal, oké. Okay.
0: Huiswerk nog een
1: keer. Oh jawel, daarom zit ik. Heel veel leuke nummers.
0: Ja.
1: Maar ja, dan is het altijd de vraag, welke keer we dan draaien?
0: Want nou,
1: ja,
0: een leuk nummer.
1: Ja, dat is het.
0: Ja.
1: Ik heb zo volle leuke.
0: Ja, nou oké. Okay.
1: Nou, wie is wat we doen? Ja, dat kan wel. We beginnen met Jelly Roll. En mooi zien nice of recentelijke single Hands Up. En erachteraan, ja, we hebben het voorgehoord, hebben we haar Rick al even draad als de nummer 1 van de Hot Country Songs. Maar dit is een samenwerking mooi Co Wetzel. En het nummer Jaded, die draai ik erachteraan. Want ja, dat is ook een leuk nummer om nooit te luisteren. Dus ja, we beginnen dus eerst met Jelly Roll en Hands Up. En daarna Co Wetzel featuring Ella Langley, mooi Jaded.

0: En toen houden die staan maar op. Ja, Hands Up van Gary Hall, wie dat?
1: Jelly
0: Hall.
1: Jelly Roll.
0: Oh, Jelly Roll. En ja, ik heb het verkeerd opgeschreven.
1: Roll. R-O-L-L.
0: Ja, nee, nou ja, ook.

0: En dan J-E-L-L-Y.
1: Oh, dat kan ze het net opschroeven. Dat pijn wel net zo vlug.
0: Oh ja, of dan word ik zelf net mis hut. En dat de pijn net op het papiertje me zit. Dat kan.
1: Ja.
0: Maar hier is de hand niks omheen, dus ja, dan snap ik het.
1: Ja, dat moest dan, hands up.
0: Ja.
1: Ja, even voor een mooi medje. Dan is er een optreden van een speciale politie in Akrum. En dat is de Folkpolitie. En dat is een hele leuke band, is dat. Die neemt zich zo, maar die is dat een hele leuke band. Maar hele leuke muziek. En dat is om jouw vrouwen in de Lantingenentuin in Akrum. En die Lantingenentuin die zit onder de Boerenstegen in. Dus daar kan je eventueel leuke muziek beluisteren. Jouw vrouwen, mooi met je. Ja, er zit onder woorden Bouke de Grote. Nou, die ken je wel, want die heeft me nog in een Sjongtal Weren Vries. Nou, dat is een bekend nummer.
0: Ja. Huh?
1: Dus dat komt al wel goed. Maar dat is een vrij grote band. Er zit wel een mannen-saison in. Nou, in ieder geval, iedereen bedankt voor het luisteren. En hou de radio even opspannen. We komen mooie programma's voorbij. En dezelfde slagen die worden we gepresenteerd. Dus dat is ik weer leuk. Maar er komen nog veel meer programma's. Nou, Niels, bedankt voor de
0: techniek
1: en presentatie. En we gaan nog even luisteren naar Ellen Lengling en Co-Wetzel.
0: Ja, en Jaded.
1: En Jaded. Oké, let me dieren. Oh, good week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode in wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Gewoon Friesk, non-stop.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oere.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Turbo Sky New Media met John West en Habibi. En wist u al wat Habibi betekent?
1: Geen idee.
0: Geen idee.
1: Dat zou wel weer een raar woord zijn, wat wij dus de betekenis niet van weten. Maar nou, we zien het op.
0: Ja, het is een. Omdat New Media Marokkaanse roots heeft. Het is een Arabisch woord voor mijn liefste.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: En bedoel ze Us de Mooi,
0: ja,
1: of haar vriend?
0: Nee, Us.
1: Us?
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik heel leuk.
0: Ja, nou, luisteraar, een heel goed met je. Welkom bij die Duitse slager rond Lederhozen Parade. En we doen weer een hoorlijke podcast over de Duitse muziek.
1: Ja, en namens mij, ik van harte welkom bij die Duitse slager rond Lederhozen Parade. Trouwens, ik krijg een hele soort, of tenminste, ik krijg wel regelmatig, omdat ik op Facebook zie, en krijg ik er compliment over de titel.
0: Oh ja?
1: De titel, die Duitse slager und Lederhosen parade. En dan vragen ze vaak, hoe groot zijn die Lederhosen? Hoe lang? Ben je lang genoeg of is het soms wat korter?
0: Nou, ja, wat zou je dan, Bobber de Knebels?
1: Ik zou Bobber de Knebels, maar ik zou het hangen van waar al? Naar de lengte van de Lederhosen. Nou, dat vonden ze wel grappig
0: af. Ja, dan vouwt die boksen een beetje op, hè?
1: Ja, precies.
0: Als het warm is, dan doet het wat heger.
1: Ja. Nou, ik heb al rond de week aan, immer weer zondags, die weer ervoor.
0: Wat lees je dat, hè?
1: Nee.
0: Of komt er nog een keer?
1: Ja? Dat is morgen de laatste oude levering. Ja. Maar dat is nu uit de juin, weer de Gianni, hoe heet het? Giovanni Sarella Show.
0: Ja,
1: en dan heb je een heel soort naaie artiesten.
0: Ik heb een paar implant.
1: Mooi.
0: Eentje
1: ermee. Dat is heel goed. Nou, ja. Ik heb Big Fantasies, jongen. En die doen een naai lied. Maar ik weet niet of die naai nou al uit is. Ja of nee. Oh. Dus ik denk, ik doe even nog een oortje situatie. Van wanneer de wind zich dreht. Ik denk, de eerste zit er rond te komen. Nou, dan is het maar krijg. Komt de wind waait. Wat voor hoeken.
0: Ja.
1: Dus dat let wel even jaren.
0: Nou, en Andrea Berg, die weet ik, bij die rally show.
1: Ja.
0: En nu weet ik niet wat voor nummer dat ze krijgen, hebben we toeschakelijk gekregen, maar ik heb je wel een nummer van haar. Das kan ons keiner nemen. Maar eerst even, wie zou dat stukken we?
1: Fantasy.
0: Oh ja, Fantasy.

0: Nieuwe single van Andrea Berg hier op Radio Spannenburg in die Duitse slager rond Lederhosenparade.
1: Ja, die weer heel mooi, maar deze is wel wat rustig. Ik kan wel merken...
0: Rustig?
1: Ze wordt ouder en de muziek wordt wat rustiger.
0: Ja, ik vond dat ze had wel rustiger platen.
1: Dat is ik weer, maar ze had ook wel heftiger platen.
0: Nou, ik vond deze... Ik ben deze keer net maar niet eens.
1: Nee, dat hoeft ik niet. Nee. Maar dit voor mij zo op. Dit is wel wat te rusten. Ja, maar misschien ben ik zelf wel wat te drak.
0: Ja, ik vond die van de media wel wat drak toen ze die studio inkwam.
1: Oh ja?
0: Ja. Oh. Hoop lawaai en kabaal. En,
1: ja.
0: Ja. Nou, ja, ik hoorde nou best door de koffie en hoop ik als het een beetje rustiger werd.
1: Nou, van koffie ben je nog opstandiger.
0: Oh.
1: Dus het wel even zien.
0: Nou, ik ben er even wat order in maken.
1: Ja. Nou, in ieder geval, wij gaan verder met Brenhals. Er zijn vier leuke jongens, ze zijn net zo oud. En ze hebben vroeger ook een hit maken, Baila Baila. En dat, ik denk dat zijn jederwien, dat die mensen uit Utrecht waren, dat we even serieus. Want die hadden over een titel willen maken, maar eigenlijk het versje hetzelfde. Maar,
0: ja, dat giet me wezen. En het is wel succesvol bij feesten, hè, piratenfeesten en zo.
1: Zeker, daar kan Brenhals ook wel bij. Want die doen dat heel goed en ze jou prima optreden, heb ik gezien. Maar ze hebben nou een naai-nummer. En ze winnen net in een van die shows, dat heb ik gezien. En de naai-nummer heet Zo Lang Kwon Vogel. Vogel heur zingen, dus zolang als ik een vogel jongere. Oh, dat is heel leuk, want ik mag graag naar de vogeltjes jaren. Misschien heb ik wel een vogeltje in, zoals ze kennen, een zangmeis of een zang, weet ik wie. Zo ze kennen. Ja, zoals het dat verder.
0: Ja.
1: Het een vogeltje.
0: Parkieten.
1: Ja, parkieten, nee.
0: Huh?
1: Ja, dat is dus de naai, je let weer jaren.
0: Ja, nou en dan nog een naai plaatsje. Ja. We zitten wel in wat in naai werk al, ja. Laura van Velsen.
1: Nee, Laura van den Elzen.
0: Oh, van den Elzen. Nou, zet ik een zoon, die heet Amber.
1: Ja.
0: En ze had een vriend of man, of is er een getrouwd met Mark?
1: Nee, ze zijn net getrouwd.
0: Nou, die samen, met hun trein, hij zijn nummer maken. Ich gebe nu rübe Liebe aus. Of zoiets. Maar in ieder geval weer naar mijn Brenhals.

0: Ja, dat is het trio Amber, Laura en Mark.
1: Ja, die heeft heel goed dienst. Die heeft heel goed dienst. Amber die treed ik wel lenig op. Nou, ze heeft een prima stem. Dus ja, dat heeft ze van haar zus, denk ik. En nou, Laura en Mark doet het ik heel goed. Volgens mij staan ze heeg in de slager top Zapollen. Want dat is toen juster weer dat op Facebook zeg. Ik denk, oh, dat moet ik even zien. Maar dan ben ik het plak in vergeten. Maar ze hebben een WhatsApp-opsterna. Dus ze zitten in de top 10.
0: Hoe opsterna? Positief of negatief?
1: Nee, positief. Ze zijn blij. En ze moeten nog wel heger, denk ik. Dus ja.
0: Nou ja, opsterna, dan denk ik gewoon van, ja, dat je er net meer binnen.
1: Ja, dat ken ik wel. Ja. De ene vindt een WhatsApp positief en vooral dat Jamber erbij is. Ik denk dat hij ze wel een beetje tempert.
0: Oh ja?
1: Ja, maar die is rustiger dan Laura. Laura even drokker.
0: Ja?
1: Ja, maar die ken ik al een heel schoft.
0: Ja?
1: Die heb ik volgens mij net interviewd. Maar ja, dat zal nog wel moeilijker worden, want ja...
0: ze is populair, hè?
1: Ja, ja, maar ze zit nog met Mark. Zou maar in Duitsland nog mee, hè?
0: Ja, maar je komt uit Limburg, toch?
1: Nee, Brabant volgens mij.
0: Oh, Brabant. Ja. Ze had toen die voor... Nee, hoe heet het? Idols? Duitse Idols woont? Hoe weet dat?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat weet je op...
1: Nee, dat had...
0: De Duitse RTL weet dat.
1: De Duitse RTL?
0: Ja, op de Duitse RTL. Dat is een soort Voice of Holland, maar dan... Of een eiland? Nee, dat heet de oors. Nou, ik hoor het begin verder.
1: Ja, maar dat wie Kimmy June. Die had het woont. Kimmy June, dat is...
0: Ja, nee, maar net dat ze het nou woont hebben, maar ze er wel bekend over.
1: Ja, ze er wel bekend.
0: Dat soort programma.
1: Volgens mij had ze dan dik de finale halen. Maar ja, daar ben altijd bij mensen, ja, die overtreffen je.
0: Ja, je bent er altijd natuurlijk.
1: Ja.
0: He?
1: Kijk als Claudia Jong, die weet trouwens ik, die wist nooit een moment zit hier niet meer bij de zondags.
0: Oh, dat heet net zo.
1: Nee?
0: Nee.
1: En die heet over der moment onzers levens. Dus een moment van ons levens.
0: Ja.
1: Nou. Maar, okay. die ken ik nog goed, jongen. Want die is ik al wel heel wat ouder worden, heb ik jongen. Ze wij worden niet alleen nog ouder, maar die zangeres niks. Dus de rest zal het zo leuk uit. En dan liggen de krijg, dan hebben ze hun even net opmaken. Zo, dan is dat jou dat even een beetje verschil.
0: Ja, ja, ja. Als ze een periode in het jongen, ja, het verwoordt al, hè?
1: Het verwoordt al, ja. Maar ze kennen nog prima, jongen. En ze kennen ik nou ook wel, hè? Ja,
0: nou.
1: Dus die lid bij me jaren. En wat komt daarachter, hoor?
0: Dat is een nummer van Stina Gabriel. En Gunder Wert. Geen idee wie dat heet, maar ik kwam met Shin ergens. En dat nummer dat heet Kitzbühel Sternau van Austria. Dat is van mij, ja, Austria. Dat is Oostenrijk. Ja, ik zit in Australië te denken, maar hoe kan het daar
1: nou? Oh, dat ken ik.
0: Ja, maar in ieder geval, dat nummer, dat is het nummer, maar dat komt uit 2010.
1: Oké. Okay.

0: Christina, Gabriel en Gunder Wertz hier op Radio Sprongberg. Een heel gezellig duintje, dacht ik zo.
1: Het is heel gezellig, ja. Ik hoorde deze beiden net, maar ze mij voor mij wel rustiger duo via de jongen, ja? Geen
0: was,
1: probleem.
0: Was ze rustiger?
1: No,
0: of was ze rustig? Gewoon.
1: Dat ze meer nummers. Ja, precies.
0: Nou ze ja, dit nummer dat hij al 12 uur, 16 uur had.
1: Nou, dat bloedt in ieder geval rustig.
0: Ja.
1: He? Misschien ben je dragger worden.
0: Je bent wel ouder worden.
1: Nou, dan ben je misschien ook wel dragger worden.
0: Ja, als net.
1: Nee. Ik zoek even in de gids dat er wat is, jong. Er is bijna dat we, nou ja, Flintweken wel was, maar dat hindert natuurlijk niks. Er is van de WDR trouwens wel wat, om 1:15. Immer lustig, dit hier. Stars aus NRW, weet dat precies, versteert. En dan staat erachter van Dirk Bach. Bis Hapen of Hepen of weet ik veel. Kerkeling, nou daar heb ik nog nooit van gehad. Stars uit de NRW. Ja, de NDR is er wel, maar de NRW ken ik niet.
0: De NRW? De
1: ja.
0: NRW?
1: Ja, dat is dit hier, Stars uit NRW.
0: Maar dat is zo'n regionale zender, denk ik. Nou, van een deelstaat.
1: Dat, ja, dat kan best wel eens zijn.
0: Zo, en, we hier onder Friesland, hè. En,
1: ja.
0: RTV Noord en RTV Drenthe. Ja. Zij heeft dat in Duitsland ook al van die omroep.
1: Ja, en die dat programma dat onloorlijk zien, dat nog het heeft zien. Nou,
0: maar het misschien het wel, want ik heb dat net in mijn pakket, maar ik heb het misschien wel via de computer.
1: Ja, dat ken ik. De WDR die hek er wel in, dus dat kan ik nog zien. Maar dat moet maar eens even zien, dat nog wel door.
0: Ja, ben vaak van die, dan heb je een oorzicht met al die van die korte stukjes, dat vind je niet zo vol aan.
1: Nee, dat is ik ben weer. Of je er van de rest, nee, dan is de alleger wat de tatort en inspector, wat er dit jaar ik ben.
0: Tatort, is dat er nog steeds voor?
1: Ja, zeker weten. Het is af en toe dat op snuur of op snijden, jongen. En de bergdokter, zoals dat was nou, de bergdokter.
0: Nee, ik zou net naar een dokter.
1: Nee, het leuke is, zijn er niet eens bergen.
0: Oh.
1: Dan zijn jij met die dokter en bergdokter. Nou, hoe verzinnen ze?
0: Nou, ik ben een hele bergdokter.
1: Ja, dat kan ik wel weer.
0: Trouwens, ik heb nu een naadje van de Z-Fanchingarden. Dat is morgen ook weer te zien.
1: Ja, het lijst.
0: Ja, live vanuit Meenslergberg.
1: Oh, maar dat heb ik verleid.
0: Mergenberg.
1: Fernse jaar. Dat is meestal te geer oud rond.
0: Ja, het zou hard wel oud rond. Daar stiet je net specifiek bij.
1: Oh, oké. Nou ja, in ieder geval, als je de nog dan kan je ik dan naar zien. Dan begint het al worden dat we ouderen.
0: Ja.
1: Nou, we gaan even naar een nieuwe zangeres. Dat is vrij nieuw. En ze komt uit Oostenrijk, waar ze is momenteel 14 jaar, heb ik uitrekenen. Want ze wil heel betekend bij zo'n jongen. Ze kan piano spelen, ze kan gitaar spelen. Ze heeft ook wel een leuke stem. Ze treedt op een paar hele grote shows, heb ik als jongen. Want er staat een hele soort filmpjes. Het zij maken die staan op YouTube. En dan heb ik het door Amelie Rika. En ze docht ja, op popgebied wat en op slager. Nou, zo okay. Samen moeten wij dat hebben. Dat ze ik om de slager denkt.
0: En, ja. No.
1: Ja, ze heeft een leuke festje maken. Aloha e anane. Nou, dat is, je moet maar eens beluisteren. En dan zegt ze, oh ja, dit is heel leuk. Dit wil ik wat meer van jou. Nou, dat kan altijd.
0: Nee, dan hebben we Trojan, hè.
1: Ja,
0: even een mailen naar je info-apenstaatje uit Spannenburg.nl.
1: Ja.
0: En naar dat busterbalijke zangereske hebben wij Mighty Kelly. Die is al even wat ouder. Die komt van de Kelly Family van vroeger. Die is een hele grote familie. Die heb ik een nieuwe plaat maken. En die heet Eine Kus in Paris.

0: Ja, Maarten Kelly is in Parijs geweest. Een einde kus in Parijs. Nou, dat is mooi.
1: Nou, dat woont je worden niet dan. Want je daar helemaal in gaan.
0: Ja, als het helemaal in is, wel, ja.
1: Nou, ik mag hopen dat ik wel naar een museum ga. Of was wat.
0: Dan moet ik weer van horen, museum.
1: Ja, zeker.
0: Kijk ik naar, hoe heet dat daar?
1: Naar je Montmartre.
0: Ja, de Disney.
1: Disney, natuurlijk, ja. Dan kan je zien wat voor figuren bij je past.
0: Ja, Mickey Mouse of zo.
1: Ja, nou precies.
0: Ja. Een oorfiguur.
1: Nou,
0: wat voor figuren is er aan, zou je?
1: Nou, dat genoeg. Maar wollen je die...
0: Ik vreemde figuren, hè?
1: Ik wil vreemde figuren, dat zeker, ja. Maar wollen je dit een beetje gewicht hebben? Want zij is zo direct leuk uit.
0: Ja, maar ze is net zo groot, hè?
1: Nee, ze is net zo groot. Maar ze heeft een hele mooie stem.
0: Ja.
1: Nou, verder is ik mooi, hè. Ik zou wel een bakje koffie mee drinken, wollen. Geen probleem. Maar ja,
0: appelstruider?
1: Ja, en die erbij. Goeie wat slager om.
0: Ja.
1: He? Ja.
0: Ja.
1: Maar ik weet net dat ze met mami praten, hoor.
0: Misschien praten, hoor.
1: Nou, misschien ik wel, ja, dat ken ik zo, want we draaien de muziek
0: praten ken ik ook nog, toch?
1: Ja, we draaien muziek, ik, dus, ja.
0: Ja, daar moet ik wat zien hoe het zien.
1: Ja, dat vind ik. Ja. We gaan even naar de Calimero, die ben er ik.
0: Ja.
1: Die zie ik, en die ben was zo blij, zie een vrolijk nummer. Maar dat kunnen we nog net traceren, hè?
0: Nee, dat komt misschien al.
1: Ja, ik hoop het al.
0: Ja.
1: Maar nou, ik heb even een ander nummer opgezocht. Wenn du mich kussen willst. Nou ja, dat hangt er van nou.
0: Ik heb weer een over kussen.
1: Ja, nou, dat mooi is ik raad. Want trouwens, ik wil, hè, maar met rambitje op liep. Wist ik net? Ik ken niet bij iedereen, dat ken ik. Nee, dat nummer laten we hier.
0: En daarna hebben we een nummer van die Mountain Crew.
1: De Mountain Crew.
0: Ja, die hebben het lederhozen gevoel.
1: Nou, dat is helemaal goed.
0: Ja, maar eerst even de Calimero's.

0: De Mountain Crew, de Lederhosengevoel, die reparatiespannen, ja, het zit er weer op. De oerkelenk gepresenteerde Duitse muziekje reparatiespannenburg.
1: Nou, weet nou waarom?
0: Weet nou waarom?
1: Nou, we moeten hard wat woorden bij hebben, weet je?
0: Nou, het is het zie en voor. Misschien kunnen we nog wat draaienplaatsjes doen.
1: Draaienplaatsjes?
0: Ja.
1: Nou, dat ken ik wel. We hebben muziek zat.
0: Ja.
1: We hebben vertraaien horen.
0: Maar in ieder geval, ik moet dan maar even de luisteraar eerst even bedanken.
1: Ja, ik nou.
0: Voor het luisteren naar deze podcast. Mooie muziek erbij.
1: Nog
0: deze podcast. Je bent een uur lang praterij.
1: Ja, nee, daar met wel wat muziek bij, hè, vind ik. Hè?
0: Ja.
1: Maar dat is ik wat we kennen. Podcast, een maatje.
0: Ja, ik beschouw dit als een podcast.
1: Oké.
0: Okay, zal een luisteraar zeggen van, waar is dat toe?
1: Ja.
0: Nou, ik heb toe een podcast.
1: Oh, die zegt het verder. Die zegt, waar helemaal niet. Die wordt me lang gezonder muziek.
0: Ja.
1: Nou, dat is mooie muziek.
0: Wij toch op mooie muziek.
1: Ja. Maar in ieder geval, we beginnen even met Jerna Lena Millewijk. Dat is een leuke zangeres. En ze is accordeoniste. Ze is boerin zelfs.
0: Ik nog.
1: Ja, ze dacht van alles en ze had er ook mee optredens. En ze zei, liebe vergeet Hector besteed. Of Hector besteed, ja. Een Hector, dat kwam elkaar, dat is de trekker.
0: Oh, een Hector, ja, Hector trekker, ja.
1: Want ze is vrijgezel, dus... Ze denkt ze er dan over. Ik maak ze maar zo'n feske. Van, ik kan zelf een vriend hebben, die kan ik zelf een voetbal uitwerken. Dus de trekker, die bloedbal.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Hartstikke mooi, daarna hebben we nog een nummer van de Rambos. Rambos. Maar Eenzaam en Alleen. Nou ja, Pieter Eenzaam, die zet trouwens Spanburg op en hij heeft toch een beetje wat vertiend.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: was hem, de weekendopener van deze zaterdag hier bij Radio Spannenburg in het programma Goud van Oud op zaterdag. The Tramps en een oude uit 1977 gezeten. The Night the Lights Went Out in New York City. Welkom bij een uurtje Goud van Oud op zaterdag. We gaan ze weer draaien. De hits van gisteren en eergisteren. Met nu Tom Petty en de Heartbreakers.
1: DJ Sits voor

Ze kwamen ergens in het midden van de jaren 90 uit Denemarken en scoorden een hit in heel Europa met deze opname. The Army of Lovers en I'm Crucified. Daarvoor I Need to Know van Tom Petty en The Heartbreakers. En begonnen deze aflevering van Goud van Hout op zaterdag met muziek van de Tramps. Het heette The Night the Lights Went Out in New York City. En dan nu deze uit 79 van The Babies.

Hard rock op de zender bij Radio Spannenburg. Het moet niet gekker worden. De Forgotten 45 van deze week was er eentje van Uriah Heep met zanger John Lawton. Ze zongen Sympathy. Ja, mooie muziek om even terug te luisteren, toch? De hele tijd niet gehoord op de radio. En pats boom, daar is hij weer. In Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg.

Ik kan zo snel even twee nummers bedenken waarmee ze hits scoorden in de Nederlandse hitlijst. Can You Feel the Force? En deze kwam erachteraan. Die heette You to Me Are Everything. Je hoort de muziek van The Real Thing hier bij Radio Spannenburg. En mocht ik toevallig eens een keer een ander radiostation noemen, sorry hoor, maar ik maak nou een keer radio bij twee radiostations. Dus af en toe vergis je je wel eens een keer. The Hollies, de volgende prachtige samenzang op jouw favoriete radiostation. Dit is Radio Spannenburg met The Hollies en Sandy.

gelukkig is ze wel heel erg lief, die joker. Maar koken kan ze niet. Letse sleutel gaat. Ik denk, ik wil gewoon even een gek plaatje tussendoor hier in Goud van Oud op zaterdag. Dat moet kunnen, want het was een hit in de jaren 80. Vrienden en vriendinnen van Radio Spannenburg. Wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Goud van Oud op zaterdag. Het is 5 september en het is Sint-Niks te merken. Jawel. Gaan we vanavond even wat plaatjes draaien. Dus mocht je in de buurt zijn, kom jij even zwaaien. Zou ik jezelf vinden. Misschien dat je deze dan ook wel hoort vanuit de speakers van de disco show. Kim Wilde, de oude hit van het meisje. Ook alweer uit de jaren 80. Deze heet Cambodia.

En dat waren ze, de A-Teens. Tegenwoordig treden ze weer live op. Ik zag toevallig laatst wat filmpjes voorbij komen via Facebook. En ik denk, nou, kan ik ze ook alweer eens een keer draaien op de radio, toch? Super Troopers, nou, dat kent van ABBA. Het is eind jaren 70, begin jaren.

Heerlijk. Dido en de live uitvoering van een grote hit in de Nederlandse hitparades. White Flag van een tijdje terug weer. Ja, je hoort ze allemaal hier in Goud vanavond op zaterdag bij Radio Spannenberg. Mijn naam is Siets en ik draai wat muziekjes voor je. Muziekjes van vroeger.

Mooi, Sven. Ik zou nog wel eens hier een uitvoering willen horen van Harmen Veerman van Leftside. Die zou waarschijnlijk even mooi zijn. Just a little bit of peace in my heart was de laatste. Ik neem afscheid van je. Volgende week ben ik er weer. Even na 5 uur op zaterdagmiddag. Wat mij betreft graag tot dan. Bye bye.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Perzische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. En Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

Voor Stovitte wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was geen nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

morgen. Speaker Hut. En Jan. Ready to work. Dit was Speaker Hut.

0: wat wel goed is, is Speaker Hut. Een hele goeie, Jan. We binden weer. Het is aan de orde geweest.
1: Ja, en na jouw levering van Speaker Hut, hier bij Radio Spannenburg.
0: Yes. Wat hebben we van die voor je? Nou, in ieder geval Formule 1 ijs, want we hebben natuurlijk weer een Grand Prix weekend. We hebben bij de vorige keer natuurlijk in Zandvoort zitten. En vorige weekend nog even een verslagje van die trouwens.
1: Ja, de Temple of Speed.
0: Ja.
1: En dat hebben jullie de kwalificatie aanschouwen mochten. En dat was best wel verrassend, uiteindelijk.
0: Ja, ik heb mezelf net zo bij de uitslag was, joh. Ik eerst echt iets van...
1: Klopt,
0: okay.
1: Klopt dit hoor?
0: Ja, is er wat bijzonders gebeurd of zo? Maar,
1: ja.
0: Nou, nee. Nee, in principe net. Dus ja.
1: Maar aast meer daar hoor.
0: Ja, ja, ja, volle meer.
1: Vierde zijn natuurlijk nog Game Nice. Er binnen wel wat interessante dingetjes te melden, dacht ik zo.
0: Ja,
1: had ik vooral van de week een beetje bijhouden.
0: Wat onkomende teasers, zeg.
1: Ja, als jij vorige week hebben we natuurlijk Gamescom in Duitsland al. En nou, vorige week hebben we een radio, live radio uitsturing. Dus daar toch...
0: Koor dat helaas net.
1: Nee.
0: En volgende week hebben we de BlizzCon. Dus dan komt er vast ik wel weer het hier of door naar voren.
1: Ja,
0: misschien wel naar je mobile Diablo of zo.
1: Ja, because everyone has phones, right?
0: Ja, ja, ik weet net als ze zich er nog zo overweeg je.
1: Nee, maar, het, nou ja, er is uit het Nintendo-kamp is er wel wat spannends te melden. Er zijn een paar toch bijzondere games uitkomen van de weekend. En ja, er binnen al wel wat nightjes hier en daar waar te sprakkelen. Dus genoeg van je in petto.

said stop, I wanna have what you have.

0: Af van Faithless ben we nou bij het Game Nice onbelonen.
1: Yes, en het Game Nice, best wel wat interessante dingetjes om te melden. Dat soms zijn van die weekend teksten, nou ja, ja, ja, oké. Okay. Ik heb nijtjes omdat ik nijtjes nodig heb. Maar nou wie het meer was, nou ik al zei, dus van, ja, we hebben zelf wel nijtjes, laten we eens maar even beperken tot de belangrijkste.
0: Ja, en dat is zeker weer. En ik heb eerst even een nijtje over Hideki Kamiya. Die wie namelijk Platinum Games zien in 2014. Hier zal onkondigen dat ze werken aan een Xbox exclusive game Scalebound. Maar dat is helaas net slagen. In 2016 waar de stekker uit de ontwikkeling lutsen. En hij hoopt nog steeds dat ze op een of andere manier dit project weer naar je leven in blazen kennen. En hij probeert het in ieder geval Asha Shawarma nou een beetje te paaien om het misschien dan toch nog vuilkoor te krijgen. Maar altijd ik slag in giet is even een oude wachtje. Het was in ieder geval toen wel een zeker ambitieus uit, zeg maar. Maar ja, grutte draken en een soort actie. En Platinum Games weet altijd wel hele sterke gameplay games te maken. Ja. Die altijd wel iets oorsdogger dan wat een standaard actiegame eigenlijk doet.
1: Ja. En wat betreft dat hele CD, fysieke versie, schijfje, nou ja, al die perikelen. Inmiddels heb ik er wel een paar nightjes over, maar hier van de nightjes die ik er niet van vertellen wil. En dat is denk ik wel heel leuk voor de verzamelaar, waaronder ik. Hoop ik dat er een collector's edition komt, zal hartstikke wel. Is dat de Witcher 4 in ieder geval ik een fysieke uitvoering krijg.
0: Ja.
1: En dat is toch wel leuk. En dat is, nou ja, wat ik zei, de Witcher 4 is grutte kans dat er ook echt een collector's edition komt. En ja. Dat is wel iets die ik wel heel graag hebben wil.
0: Echter, zal dat dan voor de PlayStation wel een collector's edition worden, maar gewoon een steelcase er waarschijnlijk in, waar helemaal geen disc in komt te zitten.
1: Nee, maar hoef ik net de PlayStation variant, hè?
0: Nee.
1: Geef mij wel de PC variant.
0: Ja, ja. Maar daar zal ik net een disc in zetten.
1: In de PC, hoe bedoel je dat?
0: Precies, access. Dus zou ik geen game disc
1: in zetten. Oh, in de PC variant net? Nee, dat werd ik gewoon een via GOG download game.
0: Ja, of Steam.
1: Of Steam, ja inderdaad, of Steam.
0: Nou, maar
1: of,
0: er zal wel een steelcase dwars in zitten. Maar er zal geen disc bij zitten. De enige versie die mogelijk een discversie krijgt, dat is dan de Xbox versie.
1: Ja.
0: Want het schijnt dat er wat geruchten gaande binnen dat ze bij Xbox wel graag die fysieke discs behouden willen. En ze zijn ook bezig met, want dat is vorige weekend dat volgens mij gelanceerd, de disc-to-digital functie.
1: Ja.
0: Als er nou nog Xbox discs hebt, en dan met name volgens mij de Xbox 360, maar dat weet ik net helemaal 100% uit de holle. En dan kerst ook gewoon die discs maar in die Xbox Series X douwen. En die licentie wordt dan on die account koppeld. Ja. En dan kerst die game dan vervolgens digitaal downloaden en dan op die console spelen en dergelijke.
1: Vind ik wel netjes.
0: Totdat iemand anders die disc in zijn Xbox Series X stapt.
1: Dan
0: vergiet die licentie en giet die oer naar die persoon die dan die disc
1: Dus het beste mag ik net maar uitleren.
0: Jawel. Want op het moment dat ze dan weer waarom krijgt, dat is min in Xbox. En
1: dan krijg je de weer. Oh ja, ja, op die manier. Ja.
0: En ik vind het wel een hele nette feature. Ja. Nou, net alle games werken helemaal. Maar het schijnt dat ze daar wel maar bezig binnen. Om ik games die ze maar delisted binnen. Om die ik weer op die manier beschikbaar te krijgen. Ja. Een game als Deadpool bijvoorbeeld. Die voor de PlayStation 3 en Xbox 3 zegt goed kwam is. Een peer hier. Dat is ik alweer volgens mij 15 jaar lien of zo. Die is op een gegeven moment uit de merken halen. Volgens mij wie dat vanwege ik muzieklicenties of iets dergelijks. Of misschien zelfs wel de Deadpool licentie. En die kan dus net meer op die manier koppeld worden aan die account. Helaas. Maar ja, dat ze dus... Ze zijn in ieder geval bij Xbox wel goed bezig met positieve PR te hanteren. Want het schijnt ik dat ze bij Sony nou wel een beetje in paniek raadje.
1: Ja,
0: omdat het de negativiteit rondom dat al digital gebeuren. Dat bloedt hun achtervolging.
1: Mag ik daar even op inhaken? Want Sony had van de week een werwatzooi die heeft door een rechtszaak. En daar ging het hele internet direct weer op los. Sony zei dat redelijke klanten weten dat ze digitale games net bezitten.
0: Ja.
1: Dus dat brengt weer aan alle kanten. En voor de PR-afdeling in dit natuurlijk was het ook al zo. Het is een gigantische drama.
0: Ja, want het is inderdaad... In Engeland binnen een paar games die haar rugzak ik ontspannen. Daaromtrent. Want het is dus echt duidelijk... Als je iets in de PlayStation Store kapest... Dat is iets kapest.
1: Ja,
0: dat is net een licentie neemt of zulke wat. Of huurst. Dus daar is inderdaad... Ja. Maar iedere... Alles wat Sony op dit moment bijvoorbeeld op een YouTube of op hun eigen site of op X of op wat dan ik maar plaatst. Bijna alle comments gaan over fysieke games.
1: Ja.
0: En ik ben benieuwd als dit uiteindelijk dat ze dit inderdaad echt trots zetten gaan. Of dat ze toch een keutel intrekken zullen. Maar dan hebben ze wel een probleem. Want ze hebben dus de Blu-ray fabriek in Duitsland. Die hebben ze al ombouwd naar een Vectora lenzenfabriek. En zijn nieuwe fabriek bouw je net samen op.
1: Nee, en dat weer de fabriek waar alles...
0: Een van de fabriek. Ja. Ja, wel een van de grootste ook. Maar dat zorgt er wel voor dat ze daar een probleem waarschijnlijk hebben. Maar het is sowieso wel een trend in het werk. Want ik fysieke films en dergelijke... Het neemt allegaar... het is allegaar aan het groeien op het moment. Ik omdat de films bijvoorbeeld Rijtje heel erg versplinterd door allerlei verschillende streaming sites en dergelijke.
1: Als ik echt een film share wil, ik ken er soms geen Tauber of Fesco, waar heb ik nou wezen?
0: Ja.
1: Dan is het weer ergens. Dan kan je het wel weer ergens huren. En ook moeilijk. Ik snap wel dat meisje Jutte daar weer dat lapje voor het eigen dog en de piratenhoed opzetten.
0: Ja, of originele games of en films keep je gewoon op Skype.
1: Ja, maar dat werd ik net altijd makkelijk. Want was nou ik wel eens docast net willekeurig eigenlijk elke film op elk moment keep je. Want dan was er zo'n best wel fysiekje.
0: Ja, vooral het hele oude spul is soms moeilijk te krijgen. Maar de binnen toch wel een heel soort films ik wat te vinden. Echter. Voor bepaalde exemplaren die wat moeilijker te krijgen binnen betellen ze echt wel soms hele lege bedragen.
1: Ja.
0: Zelfs een DVD, hè? Soms wordt er wel 100 of 200 euro voor vregen. Omdat dat al enige vorm is waarin die film op dit moment al beschikbaar is. Hij is dan net op YouTube te zien, hij is net op mijn streamer te zien, hij is net bij digitaal te capen. Dus dan werd het al gauw een keuze om hem inderdaad op disc te kepen.
1: En wat dat betreft ben ik zo blij dat ik mijn videobanden heb wel verdiend, maar mijn DVD's heb ik nooit verdiend.
0: Nee.
1: Mijn CD's ik net, ik heb alle CD's heb ik nog. Zelfs mijn harde Thunderdome CD's nog.
0: Ja, maar dat is dus het voordeel van het discformaat. Het is backwards compatible. Dus een DVD of een CD kerst ik nog steeds in een console bijvoorbeeld stapje. Ik heb mijn DVD's van 30 jaar geleden, die kan ik gewoon huppakee in mijn PlayStation 4 douwen. En dan speel het hem al. Maar dat, we wachten jou. Ik denk net dat Sony omkeren zil. Want het bouwen van de console, daar zijn ze natuurlijk al jaren maar bezig om die in elkaar te zetten. En daar hebben ze gewoon rekening houden, maar dat er een disk drive in zit met.
1: Nou ja, dan kennen ze nog een extended disk.
0: Dat zullen
1: ze
0: inderdaad iets mooi een externe drive
1: want in wezen als dan een USB-C uitgang heeft, of nu gewoon een USB, maakt het uiteindelijk in je puur uit. Maar als het een USB uitgang heeft, ik ken het nou voor de laptop ik.
0: Ja.
1: Dat is de enige manier waarop ik nou redelijk makkelijk DVD's of wat dan ook maar op een laptop of zo. Of op je eigen computer, dan gewoon maar eens een externe drive.
0: Ja, ik heb een externe drive van mijn PC, omdat ik wel Amerikaanse DVD's heb. En die ken ik dus net in een Nederlandse product een outdraaien. Dus
1: die regio lock.
0: Ja, maar de kerst is wel op een CD-ROM drive. Ja. Die is net regio locked. En daar kerst ze ook wel in nou spelen.
1: En als we toch een Sony hebben, Lego, de PlayStation 4, die wordt natuurlijk verlegoliseerd. Lekker samen zeggen ze welke console je dat haast nog net zo zei ze. Maar dat wordt best wel een groot ding, want er schijnt maar wel liefst jochtje 111 onderdeeltjes te wijzen. Dat is nou voor een console best fors. Ja. Voor mij is er dan haast de schaal lekker hier op hier.
0: Dat zou heel goed kennen. En het leuke is, er zit ook wel wat beweegbare onderdelen in. De kerst volgens mij, de drive kerst ik echt even klikken.
1: Okay.
0: En de kerst ik wel deelend van de binnenkant. Wat ik zelf wel cool vind, is dat ze de originele controllers erbij hebben. Dus net de DualShocks, waar dus die in de analoge sticks op zitten. Want de allereerste PlayStation, een heel soort mensen weten dat misschien het is. Maar die had geen analoge sticks. Dat er pas kwam nooit dat Nintendo zien, Nintendo 64 uitbracht. En daarmee 3D games volle speelbaarder maken werken kon. En toen sprongen daar een hele soort oren.
1: En daar begint het begin ik zijn moeite met Lara Croft. Met Tomb Raider.
0: Ja.
1: Nou, dat is echt een makkelijke game.
0: Nee.
1: En dat hier vooral, in mijn geval, ik ervaar het vooral als controlefrustraties.
0: Ja, ik speel hem zelfs op mouse en keyboard.
1: Oké.
0: Okay. En dan ben die millimeter nauwkeurige sprongjes die binnen dan best wel lastig.
1: Ja. Ja, nou ja, dat weer dan op de PlayStation, die weer dat helemaal drama.
0: Ja, nee, inderdaad. Maar dat is wel leuk. Maar wie er kan prijs bekend?
1: Hoe zegt de dollar?
0: Oké, okay, nou, dan op zich je dat nog redelijk. Redelijk.
1: Dus dat zal waarschijnlijk yes, zo goed zegt een euro wijzen. Ja. Ik weet even net wat momenteel de verhouding is, maar voor mij dat redelijk hier op Ian.
0: Ja, maar van die console Lego sets, maar vind ik nou wel de Nest steeds het briljantste.
1: Ja, die maar die televisie erbij. Ja.
0: Die ik echt bewegend beeld, zit maar tussen aanhalingstekens.
1: Ja, scrollen
0: genereren kan. Ja. Dus die vind ik nog steeds wel heel erg vet. En ik denk dat we hier een eventje weer naar muziek daar gaan moeten. Ik ga nog even een nijtje over het toch wel meest Nederlandse iconische Blade Power Limited.
1: Ja, die krijgt een revival.
0: Nou, net een revival. Hij bestaat nog steeds. Dus hij hoeft net een revive te
1: winnen. Nee, maar...
0: Maar Reshift heeft net steeds dus de website verkocht. On een inventoren...
1: Gogsite.
0: Het Power Limited Magazine, dat ging toen vol terug. Nog steeds bij Reshift.
1: Maar ik dat op de pu.nl staat vol het oude Power Limited logo bij de Gogsite. Dus blijkbaar is logo mooi gint naar de Gogsite.
0: Ja, maar ze hebben de Power Limited Magazine had nou ik een oor logo.
1: Ja, dat
0: griept ik weer een beetje waarom naar wel eer. Want ze hebben daar het logo van PowerKit, hebben ze wat verbruikt. Voor de meesten die het net weten, dat wie een soort mascotte van het blad in de jaren 90. En wat zoek naar Sissen? Oh ja, de hoofdredacteur van het blad, Simon Seilemans, het nou samen met een yieldshitter, Dave Maasland, die zit in de techwereld. Zelf wie die altijd ik een groot fan van het blad. Maar die hebben nou dus het blad van Reshift oerkocht. En ze zijn ook gewoon volledig onafhankelijk. Er komt geen reclame meer in het blad.
1: Nee.
0: Het papier willen ze verbeteren. En ze willen eigenlijk weer nooit meer edities staan. Want op het moment brengen ze 8 edities per jaar uit. En dat willen we wel weer omheen brengen dan Jochen. Of misschien zelfs wat zien. Maar dan hebben ze dus wel weer meer abonnees nodig. Nou, ik kan hem daarna bij helpen. Want ik ben al sinds Jochen 4 en Jochen lid van de Power Limited. Misschien Jerk haast wel bij de oudste lid. Er zal wel vast wel meer zijn. Maar
1: dat is redelijk van het begin inderdaad.
0: Ik denk net dat er een soort binnen die nog al langer lid binnen dan mij.
1: Van mij ben ik in 4 of zo. Want ik ben op een gegeven moment Wotrodai. Ik lid word. Maar van mij ben ik voor de zero's ben ik alweer ouswaard.
0: Ja. Nee, ik ontvang hem nog steeds standaard in de brievenbus.
1: Maar krijg dan ik naar Safolier dat ze is, oh, dan ben je nog zo lang lid. Dan krijg je dan even te horen eer, denk je? Of?
0: Ik ga nog nooit wat krijgen.
1: Oké. Okay. Nee, misschien
0: moet ik eens even Simon een berichtje dan. Gewoon een berichtje. Wie is nou eigenlijk de oudste abonnee van de Power Limited?
1: Ja. De lopende abonnee. Nou, ja. Dat...
0: Dus, maar dit is, zij houden het dus naam. Er is een nieuwe website. PUMAG.nl. PUMAG.nl.
1: Ja, vind je er nog net zo volop behalve dan als de lidwordenkerst?
0: Ja, en dit nieuws is al van een dikke week alleen. Echter. Het doel wie om weer wat meer abonnees te krijgen. En mochten ze er 4 à 400 meer bij krijgen, dan zouden ze sowieso al waarom gaan kennen dan Jochen edities. En dat hier ze eigenlijk al binnen een paar dagen hier ze dat aantal witte te brikken. Dus de bedoeling is wel om dit hier nog een extra magazine u te brengen.
1: Ah, cool.
0: En de kerst op de website kerst nou een abonnement afsluiten. En het blad bloed ik gewoon los te krijgen. Volgens mij is de prijs iets omheen gegaan. Als mijn lastkepers dan Jochen 4,75 euro of Jochen 1,90 euro.
1: Wat kost een beetje tijdschrift, Jutta Doi? En dat is een redelijk conforme prijs?
0: De best gauw tussen de zon en het 10 euro okay. van een magazine. Ja, nee, dat is zeker als ze nou oergen op jutter papier. Maar ik juich het wat daar. Ik vind dat het blad kwalitatiever een stuk op vooruitgaand is. Mede omdat ze ik wat meer retro artikelen ik toevoegd hebben. Wat natuurlijk voor een oudere gamer zoals ik altijd wel de nostalgie snaar wie te ruitsen. Dus dat is altijd wel leuk om te doen. En ja, ik lees het blad nog steeds met een soort plezier. En ik hoop dat ze nog heel wat jaren trok in kennen.

0: gentlemen. Fight!
1: Ja, en juster maak ik eventjes een kreet van vreugde. Want Nintendo die kondigt aan dat ze namelijk volgende week op 8 september een Nintendo Direct hebben. En wel eentje speciaal in het teken van de Zelda 40th Anniversary Direct. En daar word ik wel heel erg blij van. Want dat betekent gewoon dat we mogelijkerwijs een trailer te zien krijgen en een release datum van de Ocarina of Time remake.
2: Ja.
1: Waar ik best wel een heel iets beetje overdreven volle hyped voor ben. Zelfs meer dan alles wat ik met mijn GTA 6 te maken heb. Dat ken je echt wel een hele indrukwekkende trailer. Maar nee, dat vindt me net zo te enthousiasmeren als nice hoe deze game. Waarschijnlijk wordt er een nieuwe trailer toont van de film die van Zelda in de maak is. En stiekem hoop ik, want dat duurt volgens mij een 40 minuten of zo. Of 30 minuten. Nou, daar kennen ze wel aardig wat in Shell letten. Dus ik hoop dat ze misschien nog iets onkondigen waar wij een soort plezier van herkennen. En de dag erop komt er nog een standaard Nintendo Direct. Die ongeveer 3 kwartier dwarring giet. En wie weet wat daarin komt. Maar dat kan me eigenlijk al een keer net zo vol schelen. Want we krijgen naar zo Zelda.
2: Ja, en ik denk dat er zal vast wel wat dingen hier onkondigen worden door, zo eens een keer direct. Maar het zal net zo groot wijzen als het hele Zelda gebeuren.
1: Je weet het maar nooit.
2: Nee, dat is ik wel weer zo. Daar heb ik wel weer helemaal gelijk in. Volgende nijtje is dat, volgende week hebben we natuurlijk de BlizzCon. Er is een tijd geweest dat wie ik altijd al van tevoren hyped. Nou, die tijd is wel een beetje voorbij, maar ik ga eerlijk zeggen.
1: Als we dan de naam Blizzard jaren, dan ging de kerkklok een Gregoriaanse koor begon te sjong. Dan ging de alarmbel nou en dan wie we in en al eer en maakte niks meer uit. Dan die alle focus wie dan op wat zij dan te vertellen.
2: Dan krijgen we dit zo'n beetje.
3: Voller en Jan, de schijnheiligen van de zaterdagavond.
2: En dan gaat het vooral om het laatste steekje. Maar dan komt ik in Warcraft 2 trouwens.
1: Ja, want wij zijn eigenlijk altijd groot fan geweest van Blizzard. Ja. Eigenlijk tot en mooi de World of Warcraft tiert. En misschien ik nog wel wat letteren Starcraft 2. Dat doe ik nog steeds wel een dikke hit.
2: Ja, en versie 2 van Diablo 3 wie ik heel goed. Maar dat hij toen dat hele auction house gebeuren eruit sloopt. Maar het hier net. Wat bijvoorbeeld Diablo 1 of Diablo 2 hier. Toen wie de neergang, om het samen even te zeggen, wie al te merken. Want toen wie in die tijd wie van mij Overwatch ik al uit.
1: Ja.
2: En dat heb mij ik nooit echt bekoren kent.
1: En dat is met name te wijten aan alle microtransacties die erin komen. Het monetization van die games. Dan gaat er toch een stukje van de van de sfeer van het spul.
2: Dat vond ik op een gegeven moment. En ik weet wel, dat is puur cosmetics. Maar dan vond ik bij WoW dat op een gegeven moment ik steeds extremer worden.
1: Ja.
2: En ik weet ook wel, dat is een MMO. En dan moet ik geld binnenkomen. Maar goed, ik denk, we betalen al maandelijks. Zo simpel is het ik. Maar dan nog proberen ze me ook van die extra dingetjes toch nog.
1: Maar het is nog wel steeds zo dat als Blizzard wat te vertellen had, dan luisteren we wel. Maar het is net dat we dan alles falen litten
2: en ik heb me nog herinneren, en dat is heel lang geleden, maar toen werken we nog samen bij die Hoyt. En dat we in de tijd voordat Diablo 2 uitkwam. Nou, ik weet net hoeveel hypotheses en op al een sprankje nijs wat we wisten dat we kort roeren door hebben.
1: Ja, maar hoe lyrisch wien we dan, hoe elk snippertje nijs wat er kwam, hoe de uitbreiding van Diablo 2.
2: Ja.
1: We waren er helemaal lijp van. En dat
2: misschien is dat wel de leeftijd.
1: Dat zou kennen natuurlijk. Maar dat gevoel dat zal ze nooit weer op mij teweeg brengen kennen. Nee. Dat we hier dan de computer op downloaden zetten om een trailer te zien van Warcraft 3. En die trailer die dan iets van 34 MB grut.
2: Ja.
1: En dat ding dat we 2 uur een stinger haast te downloaden.
2: Ja, speaker Hutt via Lauro voordat wij eindelijk eens een keer die trailer benen. Dus ik kon er niet meer roer hebben.
1: Nee, maar dat de succes ding dat we wien er echt helemaal lijp van. Maar Nou beginnen er een keer wat glitches te verschijnen op de website van Starcraft.
2: Ja, en er ben wat handige internetnerds, om het zo maar even te zeggen, die wat meer in de achtergrond zien kennen van de website. En daar hebben ze ook wat cryptische datacodesets weten te bemachtigen.
1: Ja. En Starcraft 2, wie natuurlijk de laatste, en de uitbreidingen daarvan, wie natuurlijk de laatste RTS die Blizzard maken had.
2: Ja.
1: De binnenmeesten die hopen dat er misschien een Starcraft 3 om zit te komen. Een nieuwe RTS game.
2: Het zou wel heel vet wijzen.
1: Het zou heel... Ja, het zou natuurlijk een mogelijkheid wijzen kennen. Alleen het probleem is dat... Dat moet yields verzinnen worden. En yields verzinnen door je beste maar live service games.
2: Ja.
1: En een live service game in een RTS-vorm is moeilijk, vuilig wat te krijgen.
2: Zij, wat ze wel hebben, bijvoorbeeld bij Stalkers 2, de kerst extra skins, de kerst commentatoren, kerst krijgen. Maar dat is geen hoofdmoot. Is geen dikke mik.
1: Nee, en het probleem is vaak ik, dat just al alleen maar zelf. Dat kerst al eigenlijk net delen met die tegenstanders.
2: Nee.
1: Als het al in een shooter zit, als Fortnite bijvoorbeeld, dan kerst al een skin hebben van die popke en iedereen shoot hij met die skin ronddraven. Ja. En dat zwaart een beetje dat het bijvoorbeeld opscheppen kerst hoe dat een bepaalde skin wel heeft en een oor heeft hij net.
2: Nee.
1: En dat is met een RTS dat ook gewoon heel moeilijk te doen. Echter, ben er al langer geruchten gaande over dat er een shooter in ontwikkeling is bij bij
2: Blizzard.
1: Ja, bij Blizzard, in opdracht van Blizzard.
2: Ja.
1: Het mindere nice is dat het volgens mij bij Nexon skaart is. En Nexon is wel een beetje berucht om zien live service games, zeg maar. Dus ja, we binnen nog een beetje voorzichtig. Stiekem hoop ik dat we gewoon een superlijp singleplayer shooter krijgen in het Starcraft-universum. Maar er is in mijn achterrollen ergens een stemke van dat is ijdele hoop. Want dit werd gewoon een keiharde multiplayer game die ze helemaal vol stapping game aan microtransacties om het helemaal uit te malken. Hoop doet leven, laten we maar zeggen. En stiekem hoop ik echt wel dat er iets komt waar wij Machine Twaan, ik weer een beetje enthousiast. Dat enthousiasme van vroeger waarom krijgen kennen.
2: Ja, ik hoop maar die boy.
1: Ja, 10 september, dan is ook de datum waarop dat het losgiet. In Anaheim. En wij hopen dat we gewoon volgende week eens sneun Jim hier meer hoeven vertellen kunnen.
2: Nee, dat is toch vertrekt in september trouwens.
1: Oké.
2: Want dan zou het al op september.
1: Ja, maar 10 september is de openingsceremonie ook.
2: En dan heeft ze een paar dagen niks en dan het weekend?
1: Nou, één dag niks en dan heeft het weekend heeft dan de BlizzCon zelf.
2: Oh, zo, op die manier. Oh, dat zou best wel kennen inderdaad. Want het weekend is in ieder geval de 12 en de 13 volgende week. Dat weet ik wel toevallig. Fjeders, heb ik nog kamp, of zoet het kamp van Nintendo. We hier al even doen de Nintendo Direct al, maar wat ze ik al die in hebben is dat Mario Kart 8 Deluxe een flinke Switch 2 update krijgt. Die update 4.00 uitbracht. En wat onder oren ken is dat er meer content bij komt voor Mario Kart World. Wat weer er nog meer? Er weer van mij iets mooi splitscreen, 8 personen of zo.
1: Ja, de kerstaasen inderdaad op de Switch 2. Want dat is wel exclusief voor de Switch 2.
2: Ja, snap ik.
1: Kerstel Mario Kart 8, mooi 8 personen
2: op je scherm
1: spelen.
2: Snap ik, want ik denk dat voor de Switch hier ik wil een beetje heel veel rekkenkracht vergt.
1: Ja. En daar heb ik melden de kerst eigenlijk bijna elke controle die er beschikbaar is voor de Switch 2 en de Switch 1 kerst daarbij gebruiken. Dus Joy-Cons van de Switch 1 en Switch 2. De classic controllers die ze voor de Switch te krijgen.

0: Ik heb nog wel wat verlezen, ja.
1: Dus ik kan nog...
0: Ja, wij hadden de oren komen, 8 man op je televisie. Ik vind het altijd lekker werkt.
1: Je hebt wel een flinke televisie nodig. Maar aan de andere kant, wij spelen op een zo'n 30 centimeter beeldscherm. Spelen wij ook wel multiplayer Mario Kart op een Nintendo 64.
0: Ja, en dat ik met jou op een zo'n.
1: Ja, nee, en als dat dan zo'n 30 centimeter hebt, beeldscherm. Nou,
0: ja, dan heb je 50 centimeter per persoon ongeveer. Nog viertje bij viertje, want die is al 30 in de diagonaal. Dus.
1: Ja, maar dat is dus, als zo het verdubbel je die televisies van zitten werken. Nou ja, de meest gangbare maat op dit moment is 54 inch.
0: Ja.
1: Nou, dat is heel wat groter dan zo'n 30 centimeter.
0: Ja.
1: Dus de kerst, nou, in wezen moet dat op zich wel vrij goed kennen.
0: Ja.
1: Dacht ik zo. Maar inderdaad, de openingsceremonie vindt wel plak op 12 september.
0: Oké. Ja. Dus ik op de sleurs dus.
1: Ja, op 11:08 Nederlandse tijd. En dat is dan op het hoofdpodium. De kerst, het is net volgens mij... Van mij kerst het wel gratis zien, volgens mij, die openingsceremonie op YouTube.
0: Nee, dat is toch altijd achter een paywall?
1: Je hoeft geen fysiek of digitaal ticket te kopen om de onthulling te volgen. Nee. De hele openingsceremonie en de belangrijkste panels zijn volledig gratis online te streamen.
0: Oh.
1: Je kunt live inschakelen via blablabla.
0: Oké, dan is het wel volledig.
1: En dan kun je het inderdaad op het BlizzCon YouTube-kanaal en het BlizzCon Twitch-kanaal. En op de BlizzCon website en battle.net kesto alles volging in.
0: Okay.
1: Waarschijnlijk heeft er mooi zo'n digitale ticket. Heeft er gewoon meer toegang tot orenzaken. En dan krijgt al het digitale goodies van in games. Ja. Ben maar het werkbreken kerst in die World of Warcraft game of wat dan ook maar.
0: Ja.
1: Stafje het oog, jong.
0: Ja.
1: En dan kwam er ik nog een nightje over Final Fantasy Zone Revelation. Want dat werd het slotstuk van de trilogie remake van Final Fantasy Zone, is ik het zo goed?
0: Ja, zei iets.
1: Want Final Fantasy Zone die kwam al in 98.
0: Dat is eerder voor de PlayStation hier.
1: Ja.
0: Dat weet ik nog.
1: En,
0: daar ken ik hem nog van.
1: Daar is dus nou al een peri hier bezig die remake aan het kleerstomen. En daar hebben we al 2 delen hebben we er van hand. En dus het laatste deel is nou dan de release datum onkondigd. Die wie eerst lente 2020. Nou, dat kan een behoorlijk breed begrip wijzen. Maar zijn nou officieel onkondigd dat er op 8 april 2020 te spelen is op de PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en PC. En bij deze game komt er dan dus ik een einde aan de trilogie van de remakes. En ik hoop dat het een mooie afsluiter werd. Ik moet zeggen, ik ben al één keer eerder begonnen in de Final Fantasy Zone remake, het allereerste deel. Maar op een of andere manier ben je toen weer oren ding, werk door oude lijden weer. Maar hij stiet bij mij nog steeds wel op de planning om spelen te worden. Want ik hier er al wel, ik denk 20 uur niet zitten of zo. En ik vond het wel heel vet, maar op een of andere manier raak ik oude lijden. Maar dat gebeurt wel eens vaker, mooi games.
0: Daarom. En de hest nog zo'n backlog, daar merkt niemand wat van.
1: Precies.
0: IKEA. Nou ja, die kennen we vooral als meubelementenfabriek. Nou, dat binnen ze in principe nog steeds. Maar ze hebben samenwerking gegeven. Maar ze doen dat maar een heel bedoel voor van alles. Maar in ieder geval met Xbox. Dus bepaalde meubelementen hebben wat Xbox-achtige elementen.
1: Ja, krukjes en tafels en
0: ja, en een stoel en een kastje.
1: Ja, van mij er een krukje in de vorm van een thumbstick.
0: Ja.
1: En daar ben je wat kessens volgens mij aangekondigd. En, dan
0: ja, ik heb net hele lijstje, hè.
1: Oké, maar dan daar hap je een geugen dan eigenlijk op.
0: Krukken, stoel, bijzettafel, accessoires. Dat weet ik wel zo'n beetje.
1: Ja. Ja, leuk.
0: We hebben nog een minuutje voor nog wat game nights. Dus ik weet niet als er nog wat hest.
1: Nou, ik hier als in je night zie ik nou dat er een DualSense controller... eigenlijk 2 DualSense controllers... mooi livery van Grand Theft Auto Size. Dat is natuurlijk leuk voor de fans. Wees er wel gauw bij, want ik denk dat ze vrij snel uitverkocht wijzen zullen. Ze komen pas beschikbaar op 9 november 2020. En ze krijgen een adviesprijs.
0: Zeker ik van GTS.
1: Ze krijgen een adviesprijs van €84,99. En ze binnen vanaf 10 september om 10 uur te pre-orderen.
0: Oké.
2: Dus wees er snel bij.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse Revolutionaire Garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de Revolutionaire Garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En toen wist ik alweer samen achteren wat verleden tijd ik. En ja, misschien hebben we best wel een soort praat, maar dan weer nu helemaal gewoon een soort game nice.
1: Ja, en nice, waar wij een soort over te vertellen hier.
0: Ik dat? Ja, daar kennen we gewoon niks van, hè?
1: Nee, want ik ken er wel meer nice's, maar ja, dat kan me net bij
0: ja,
1: dat,
0: nee. Om nou nog een gameblokje te doen, dat giet dus ik krijg wat een gek.
1: Ja.
0: We hebben wel Formulier nice.
1: We hebben nog een top 500.
0: En we hebben nog de film, want daar heeft al nog wat hoor.
1: Ja, ik ga dus, absoluut nog welke ik nou eigenlijk bepraten wil, maar dat komt zometeen nog wel eventjes.
0: En we eindigen niet geval om mij een speaker hut stuk te platen, dus... Ja, waarschijnlijk komen we met hier te kut.
2: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. See you at 4:40.

0: Welke van de 400 draaien we uit? De eerste keer bij Speaker Hut.
1: Ja, dan hebben ik alweer tijd voor de top 400. Want dat is natuurlijk ook altijd een heel belangrijk item hier bij Speaker Hut. Al 4 lang.
2: Een morskoft in ieder geval.
1: Ja, en ik loop nog wel dat we redelijk richting de helft gaan.
2: En wij hebben nou weer een nummer gedraaid wat we in één keer raak weer. We hoeven net weer op nij te rollen. En we komen
1: dat scheelt ik nog.
2: Op nummer 494. En daar vinden wij in onze eigen lijst, want onderhand is natuurlijk de lijst op de website van Rolling Stone al weer verloren. Vinden wij Cyndi Lauper.
1: Ja, time after time. En ik vond het destijds altijd een hele geweldige plaat.
2: Ja, nog steeds vind ik het een hele leuke plaat om te lustreren.
1: Het is net de plaat die we standaard bij Speaker Hut draaien. Dat ben ik heel eerlijk bij zeggen. Maar het is wel een die we wel eens vaker draaien kon.
2: Ja, en hij is uitgebracht op het 10 maart 1984. Dus toen hier wij de hege leeftijd van ik win nummer 2.
1: Ja, ik heb net bewust in de top 40 mooi maken. Lekker op z'n zes.
2: We zien het om en nabij nog krekken in de luiertijd waarschijnlijk.
1: Ja, dus dan ben we er nog net echt bewust met muziek bezig geweest. Maar later Tronny en Hinnen, jij is hem nog vaker nog voorbij komen. Dus ik vond het wel vet. Ja,
2: en Cyndi Lauper had het nummer samen skreun met Rob Hyman. Die ik in de backing vocals van het nummer waarom te jaren is. En het wie volgens mij biedt haar eerste solo single, bied ik eigenlijk iets. In ieder geval van haar debuutalbum. Ik weet net dat het de eerste single is, weest is. Maar in ieder geval wel van haar debuutalbum. En dat, dat het haar wel succes bracht.
1: Ik zucht nog even snel, maar ik ken ze gauw even net vinden. Want ik nou ja, klik even Wikipedia op Cyndi Lauper en dan giet het los. Ja. Dan, ik ben nog aan het scrollen. Ik ben nog maar ergens heel mooi. En als ik even zeg, nou, er is iets op televisie, film. Ze heeft natuurlijk van alles en al wat dingen. Muziek, other recognition, nee. Film. Television. ze is meer bekend van de televisie, ben ik bang, dan...
2: Oké. Maar de hit die voornamelijk een gigantisch succes in Amerika en Canada. Daar hellen ze in verschillende lijsten het eerste plakje wel. Maar ik in Orland, wie het op nummer 2, 3, 4, 5, 6... het wel echt bijna overal haast een beetje in de top 10 staan. En zelfs in Japan hellen er het plakje nummer 56. Yeah.
1: Nou, dat is ook net. Ik denk dat we gewoon even draaien in. Welk nummer stond erop trouwens? Want hier is dat, Kelsang?
2: Ja,
1: hier
2: Kelsang. Nummer 494.
1: Oh, dat vind ik natuurlijk nog drak, want zie ik je nou hoe dat ziet.
2: En hij komt dus ik nog voor in de top 2000. Die dus elke keer weer herhaald werd. Hij stond op het hoogste plakje in 2000. Op plakje nummer 710. En gegeven de waarde hierin is het nummer wel wat verder futzakken. Maar hij stond vorig jaar nog op een verdienstelijke 1523ste plakje. Wat 100 plakjes heen geweest. Dan het hier ervoor. Dus ze is on the rise.
1: Sure, dat komt weer op.

0: Welke film kiest volgende week, Sjen? Dit is de filmtip. Het filmblik.
1: Ja, en zo komen we eventjes bij een film uit 2002. Dat is wel een skofkelien. Bijna 24 jaar geleden. En misschien dat ik wel dat de reden is dat er een vervolg op stiet om te komen. En we hebben het hier over een film met Sacha Baron Cohen in de hoofdrol. Nou, dat is een jochen van het zien keren dat...
2: Flauwekul.
1: Flauwekul. Dat is in dit geval ik wel het geval.
2: Mooi.
1: Ali G die komt uit... eigenlijk een beetje een schaakstuk in een politiek spul. Waarbij dat de vicepremier eigenlijk het plakje van de premier overnemen wil. En hij denkt dan dat ze dat toch Ali G te gebruiken. Daar wel maar fut komen kennen.
2: Ja.
1: Nou, naast dat Sacha Baron Cohen hierin speelt. Speelt bijvoorbeeld ik nog een Charles Dance hierin. Maar ik Martin Freeman. Wat ik nou pas eigenlijk ontdekte. Nou ik hem weer eens een keer waarom zeg. Want ik wist het eigenlijk helemaal net. En daar ben er nog wel wat oren aan. Maar dat ben eigenlijk wel een beetje de bekendste, zeg maar. En Naomi Campbell hier nog wel een...
2: rolletje.
1: Een liedje rolletje hierin. Die wie natuurlijk in die tijd een van de grootste modellen die er op de aardkloten rondran. En vriendinnetje van Flavio Briatore. Ben die trouwens nog steeds bij elkaar hoor? Dat weet ik eigenlijk namelijk niet.
2: Geen flauw idee.
1: Nee, nou, dat is weer voor een oren rubriekje. Dit is een film die You to Die eigenlijk net meer makkelijk kent. De snowflakes van You to Die die zo'n dit zien en denken van wow, dit klinkt wel heel erg fier.
2: Om trouwens even op die vraag waarom te komen, nee, ze ben gisteren mensen met die 2003 al ook geïnt en vooral omdat Naomi Campbell zei ik wil geen trofee wijzen.
1: Dat kijk me wel voorstellen.
2: Ja, want dat is wel echt een Briatore type achtig gebeuren.
1: De film begint met een soort droom, zeg maar. Dat Ali G in een grote lowrider riet. En een paar bitches zaten dat een soort wie te versieren. En dat hij een gigantische trede poort had, zeg maar. En dat het op alle manieren wordt dat er nog lekker eventjes ontdikt. En alles wordt eigenlijk in de zeik genomen. Als het nou Jordan binnen, blinde meesken. Alles komt eigenlijk wel om bad. En dat moet te kennen bij satire, vind ik.
2: Ja.
1: Nou ben ik wel heel erg benijd at het vervallig, wat er dus volgens mij volgend jaar onkomen met. At dat ik... krijg ze het dood te wijzen als dat deze film is.
2: Ik hoop het.
1: En ik wil de vierde is ik net al te volle oer verklappen, zeg maar. Maar ja, dit is gewoon een film die is eigenlijk mijn PMS'en shamust. En dat net al te serieus nemen. En misschien maar een drankje erbij. Dat is een beetje licht in de holle best. Ja. Dan kan je een geweldig die het hebben.
2: Hoor een vraag, ziet er momenteel ergens op hier voor de streaming system?
1: Ja.
2: Want ik weet dat ik hem op DVD heb. Maar ik zit een beetje in de verhuisperikelen. En een groot deel van de DVD's die hebben wel ergens in doos en in opslag. Dus
1: ik zou heel gauw even spieken. Dat er,
2: ik krijg niet eens zin om al iets hier in de house weer eens even te zien.
1: Kijk me wel wat bij voorstellen. Even zien, ik moet eventjes naar... Ja, hij is in ieder geval te zien op Amazon Prime Video.
2: Oh, nou, dat komt mooi uit, want die heb ik toevallig.
1: Ja, dus vernieuw misschien eventjes mooi een lekkere kaal pilske.
2: Ja, ik heb nog wel wat speciaal bier, wat trippeltjes is. Dat past er heel mooi bij.
1: Nou, de vrouw die met ik maar even mooi zien. En dan
2: die vond de vorige keer net zo vol om, dus ik weet niet of ik die er nog een keer voor parken.
1: Nou, misschien maar de dochter.
2: Oh, dat zou nog wel eens kennen, ja. Maar onder de andere kant, die kwam weer haast net door Borat heen. Dus ik weet net of ik die hier wel doorheen slepen ken.
1: Oké. Nee, maar
2: het valt te proberen. En dan zou ik hem gewoon zelf.
1: Ja, jou helemaal niks.

0: Ja, dan is het tijd voor het snelste formulier, Nijs. Want we rieden namelijk om de Temple of Speed, Monza. Dus dan is het snelste, Nijs. Is het, dit ken ik echt het snelste, Nijs.
1: Ja, er binnen wel wat dingetjes op het Nijsgebied langskomen. Ja. Want de nieuwe Head of Engineering is bij...
0: Tom Hart is bij Red Bull begonnen.
1: Ja, die komt wel bij Aston Martin, had ik me net vergis.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, en die neemt eigenlijk de functie van Lambiasi over bij Red Bull. Nou, dat moet wel... ik denk... Een ervaren ratwijs in het vak. En die weet misschien nog wel wat goede dingetjes daar te brengen. Fjerdes, we hebben natuurlijk... vorige week hebben we net echt nice behandelen. Dus ik weet net dat de meesten weten dat Albon bijvoorbeeld bijtekend het. Sainz het bijtekend.
0: Ja, nee, dat heb ik ook al vorige week behandeld. En wat nog net behandeld is dat van de week kwam de uitspraak over de Grand Prix van Monaco. Al dat tijdstraf, de bakel om het samen te zeggen.
1: Ja.
0: En het podium van Gasly is weer omdraaid. Dus Hadjar is nou treden worden. En ja, daar is best wel een rel over ontstaan. Want Briatore, die is op zijn Briatores gebriezen.
1: Ja.
0: En ja, daar voelde via ik weer wat van. Dus die heeft weer een officieel statement erover naar buiten gebracht. En dat uiteindelijk zat ook wel bedariën, maar die moest er even wat van vinden.
1: Ja, maar Briatore is natuurlijk zelf ik net misselijk van een beetje buiten de lijntjes steken.
0: Nee,
1: zeg maar. Wat dat betreft moet er hem gauw stilhouden. Maar ik voel het vooral van Gasly een beetje sneu. Maar hopelijk brengt dit weekend daar een beetje een pluister op de wonden.
0: Maar dan gaan we het straks over hebben.
1: Ja, daarom zou ik vind er nog niks over.
0: Nee, heel goed.
1: Maar Virus Binder, oors nog de Formule 2 auto van 2022 is natuurlijk onthuld. Ja. Waar, ik zie net echt hele grote verschil. Mooi, de huidige auto. Maar het zit er gewoon uit als een simpele Formule 1 auto. Daar komt het eigenlijk op del. Dacht ik.
0: Ja, ik dan moet ik zeggen, ik volg in de Formule 2, ik even ietsje minder. Dus ik het zal vast op details zal het verhoren wijzen. Dus ongekrekte wat denk je zoals, maar ik zie de verschil net.
1: Nee.
0: Wat weer de vierde nog, want we hier nou wel wat meer dingetjes. Dan moet ik weet je, dat, oh ja. Dat kwam van de week ik nog officieel debuut. Nee, dat zit ik altijd in de lucht. We hitten er al even hier onderling hoor. Maar de volgende team en de race is ietsje korter.
1: Ja.
0: Zo'n 5% gemiddeld. Omdat ze de brandstofverhouding willen zo een pasje. En ja, als er meer brandstof verbruikt wordt, dan kennen ze minder rondes rijden. Even heel simpel door de bocht.
1: Ja, want de auto's die binnen, die kunnen eigenlijk net onpast worden. Dus ze kunnen net een grotere tank in dumpen. Dus vandaar dat de races dus wat verkatten worden. En het giet ik maar om een rondje of twee.
0: Ja.
1: Heel soms misschien eens draaien. En Monaco, die wordt net onpassen.
0: Nee, maar daar rijden ze tank toch net
1: even. Maar
0: volgens Stefano Domenicali is dit ik heel goed. Want misschien moeten we er zelfs nog tank om het nummer in te kutje. Plus meer sprintraces. Dan begin ik elke keer hoe te jammer. Want de huidige moderne Formule 1 kijker, die heeft net zo'n grote spanningsboog meer. Omdat ze al die korte filmpjes bekijken. Ja. Dus hij is bang dat ze geen oorloren televisie zijn kennen.
1: 80% van de sprintraces ben gewoon waardeloos.
0: Ja.
1: Ik bedoel, zeg maar naar Zandvoort.
0: Ja. Dat is gewoon een optocht. Dat niemand durft gewoon tot maximale te gaan.
1: Dat is weer echt een aanfluiting. En als de mensen een kortere race willen, geen samenvatting zijn.
0: Ja.
1: Ik bedoel, een voetbalwedstrijd durft toch ik oorloeren?
0: Ja, maar er zit wel een pauze tussen.
1: Ja, nou, dat zit in de races ik vaker nog. Maar een safety car of een rode vlag. Dus het geregeld dat er even een rustpauze is.
0: Ik snap het niet. Ja, maar misschien dat wij orde fossiel binnen. Die nog ouderwets...
1: Ja, maar serieus hier. Krijg je crackers maar de Formule 2. Dan krijg je een hoofdrace en een subrace.
0: Ja.
1: En sneuwende race en snoeiende race. Maar ik vind dat kut.
0: Ja, ik vind ik niks. Maar ja, wat Stefano de Dominicale zei, dat hoeft ik net te kloppen. Hè? Want hij heeft vaker van de uitspraken. Ja. En eigenlijk scoffeert hij daar altijd mooi de huidige Formulier fans.
1: Ja.
0: Want dat krijgt als journalist op binnen. Of, een heel mooi voorbeeld. Vroeger kregen we altijd statistiekjes. Nou, dan kreeg ze iets over de timing, soms over de versnelling, soms over dit, de G-kracht. Maar dat heeft er ook een uithellen. Om maar te maskeren dat die dingen al van vier van tevoren ouder heb je.
1: Dat
0: interesseert de meeske toch net. Ja, daar ben ze helemaal niet mee bezig. Ze willen in alle acties.
1: Zie je een prachtige infographics werden. Ja. Alles mooi op Schenkoerst. Maar die onboardcamera's en zo. Maar dat is er ook goed sloopt.
0: Ja, omdat ze dat mooi kunnen maskeren. En Dominique Kalen die zegt, dat interesseert de meeske net. Die willen in alle acties zijn. Die willen actie op het circuitje. Die al die technische deals, dat interesseert ze net.
1: Nee.
0: Dat is letterlijk wat hij ergens in de pers zijn heeft. Dus dat... Ja, die vind ik met de zaal voeren. Maar goed, dat even terzijde.
1: Maar ja, op Monza is het weer pijnlijk te zien dat de auto's gewoon op een gegeven moment gewoon vertragen. Ik word er in ieder geval net enthousiast van.
0: Nee. En, we moeten er alleen nog twee, drie hier trohinnen zitten. Ja.
1: Dit hier vond ik Japan nog het ergste. Dat vond ik zelf zo erg dat ik er gewoon zuiver een beetje verdrietig van was.
0: Ja.
1: Maar dit is bijna op hetzelfde niveau. Ik ken er net zo vol. De polronde dit hier is 3 seconden langzamer als die van vorig jaar. Hoe staat Temple of Speed?
0: Ja,
1: echt.
0: Het is dan wel de Temple of Speed, maar het is wel minder speed dan vorig jaar.
1: Ja, en het komt gewoon omdat ze net genoeg vermogen hebben op de rugtrein.
0: Nee, ze zijn heel mooi en dan is het elektrische peuters op. Dus dat moet er zo weer roeren op de brand, puur op de brandstof. Nee, dan is ze van
1: maar hij is nog maar 50% van het vermogen hoor.
0: Van 1000 pk donder ze wel rond naar 400 pk ongeveer.
1: Ja, zelfs Formule 3 auto gaat dan hutten.
0: Ja.
1: Baku werd haast. Ik zou zo'n leuk feest.
0: Ik heb van die gigantisch lange rug te stikken. Oh nee, zo is Saudi-Arabië, maar daar komen ze helemaal net. Tenminste, daar loop ik ook niks van.
1: Nee.
0: Ik heb al ergens lezen dat Imola die zou de laatste race vervangen. Abu Dhabi.
1: Ja, die van Hekkekert. Dat ken ik nog eens interessant worden. Want volgens mij binnen temperaturen rond die tijd daar in Italië. Ik zou zo'n graden. Dan ben ik benieuwd in hoeverre dat die auto's dan nog goed functioneren. Ja, dat is een kindje. Maar we wilden het altijd negatief zijn.
0: Ja, de hydratisme is stilstaan bij inderdaad. Want het is
1: we zitten dan in november. December. Ja.
0: Misschien zullen we eens een keer Formule 1 worden sneeuwen.
1: Dat zou wat wijzen, maar...
0: Dat kun je net rieden, dat weet ik nou al.
1: Ja, dat moet ze inderdaad met sneeuwkettingen rieden. Ja. Dat

0: toch wel wat lastiger werd dan dat ze in eerste instantie dachten. Maar ja, die stonden ze stief achterom. Alonso winnen wel wat sneller als Stroll, maar ja, dat mag je net vol hebben. Want ze wie en ik nog eens een keer, Sainz en Sainz zien dan langzamer als de nummer 20. En dat wie Sergio Perez in de Cadillac.
1: Ja.
0: Dus nee.
2: Ja, voor de beeldvorming, er zit zo'n bijna 4 seconden, en dan weet ik wel bij verschillende sessies, maar er zit zo'n 4 seconden verschil tussen.
0: Ja, de snelste die het in Q1, wie volgens mij in 22.8 of zo? In 22, ja. Sorry, nee, in 22.5.
2: Oké. Okay.
0: En dat wie Norris, volgens mij.
2: Maar goed, ik zorg even door de tijd en wil ik nog een stuurterplan. Dus ach, met verstieken misschien ook wel even terug. Cadillac op Jochtje net 20.
0: Ja, Valtteri Bottas is inderdaad in Jochtje. Ja. Dan krijgen we Alexander Albon op nummer 18 in de Williams. En op nummer Santje vinden we dan Yuki Tsunoda.
2: Osterbaan ook al Ine Haas op 15 en Carlos Sainz op plaatje 15. Esteban ook al zegt, Carlos Sainz 15, sorry.
0: Ja, en dan krijgen we Liam Lawson in de Red Bull Racing op P4. Ja. Maar die waren ophouden door Piastri. En Piastri had een straf gekregen, dus die trui plakjes weer om op een startgrid.
2: Ja, Lawson vierde net zo vol, hoor. Maar...
0: Nee, maar die baalde wel behoorlijk. Ja.
2: Nico Hulkenberg op een tretje in de stek.
0: En dan vinden we Oliver Berman in de Haas op P12.
2: En de oude weer Gabriel Bortoleto weer in de zit op een 11e stek. Ja. En dan komen we bij de top 10.
0: En daar vinden we op P10 Arvid Lindblad in de Racing Bull. En die werd maar fractioneel langzamer als de nummer 9, waar we Lando Norris vinden in de McLaren.
2: Ja, die absoluut net blijven in de mooie trouwens. Nee. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, is dat een Alpine in het Q... ja, dat is die straks nog hier trouwens. Maar Franco Colapinto op een 8e stek.
0: En dan krijgen we Kimi Antonelli op P10. Ja, maar die start de race helemaal achterom. Want die heeft eigenlijk zo'n beetje alles wat er vervangen kan vervangen litten.
2: Ja, en dat geldt trouwens ook voor Liam Lawson. Ondanks dat hij in de auto... Nou ja,
0: de auto van het jaar.
2: Ja, hij rijdt in de auto van het jaar. Dus die motorpool, die telt ik. Dus ja, ik zie je voor deze koos om achterom te starten en spul te vervangen.
0: Ja. Dan hebben we op P6 Max Verstappen in de Red Bull.
2: Maar die gaat nog ietsje naar voren, want Oscar Piastri valt dus 3 plakjes achteruit. Daarvoor zit Lewis Hamilton in de Ferrari.
0: En dan krijgen we Charles Leclerc in de Ferrari op P4.
2: Oscar Piastri dus wel kwalificeerd als trainer, maar valt weer om tot ons plakje 6.
0: Ja, maar Bloed en Mooi nog wel voor zijn teamgenoot. Dus daar zou er dan misschien nog wel enigszins wat blij mee wijzen kennen.
2: En dan George Russell op een 12e plak. Ja. En dat scheelde ongeveer nog net eens in het zien, de nummer 1.
0: Nee, dat was 600ste van een seconde. Ja. En het schijnt dat Verstappen een beetje in de waai ziet op een of andere manier.
2: Bij Russell of?
0: Bij Russell, ja. Okay. Maar we vinden Pierre Gasly op pole position. En daarmee had hij zijn eerste pole position te pakken. Ja. En ik hoop dat ze hiermee een beetje revanche nemen kennen op wat er in Monaco dan plak vond het. En wie er deze race wil te winnen.
2: Het zou wel heel vet werken.
0: Ik weet net hoe de race best tijdens de testdagen, testsessies weer, maar
2: weet ik zeker.
0: De snelheid zit er in ieder geval in de kwalificatie goed in.
2: Wij gaan er tussenuit. Oort oren wieken.
0: De mazzel.

0: the gap, my friend. You gotta keep yourself.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou.

Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: allemaal een keer. Op deze tongetje, de trend september 2026. Bijna een aflevering van Krachtvoer.
1: En geheel live vanavond.
0: We zijn weer helemaal live. Freddy en ik. Freddy door de techniek. Ik doe een beetje de presentatie. En wij komen oren weer naar oren. Lekkere muziek via. En maand september, de nieuwe band van de mannen. Nou, wat dat wordt, dat Jerim. We begonnen met de band Hearts van hun album Brigade, weer uit Wild Child. En we gaan verder. Dit is de Nederlandse band Sandy.

0: kwam uit Voorburg. En een grote man wie Hans Vermeulen, de band Sandy Coast. Dit wie van hun hits in het begin van zondag, Just a Friend. Ja, zoals ik zei, begin september, na je band van de mannen. Hier komt ie.
1: De band van de maand. Krachtvoer.

Peer Wikkelin had het al een beetje onjoen welke band van de mannen we voor september hebben. Peer Wikkelin namelijk al overleed Journey Kaagman. En dat leek mij wat dat betreft een heel mooi moment om nog eens een keer deze band te eren via de band van de mannen. Dus de hele mannen Earth and Fire, band van de mannen. Een band die het opricht is heel waar hier in 60, toch de broers Gerard en Chris Koert. Peer hier letter vregens Journey Kaagman als zangeres. En naam ze noemer op, schreeuwen toch George Kooijmans. En het waren allereerste hits. Dit is Seasons.

Helemaal Earth and Fire. En we begonnen met nummer Seasons. Het kwam op nummer 2 in de top 40 in Jontje in Jen. Zondag of zoiets, weet ik veel. Ik had altijd een prachtig nummer voelen. En leuk om dan zelfs weer eventjes draaien te maaien. Vaste gast in ons programma is natuurlijk Joe Bonamassa. Nou ja, wat dat betreft wel eens een keer een band in een snoepwinkel. Je kan maar uitzien hier, want alle nummers binnen is mooi wat die man maakt. Zoals dit nummer, is best heel goed te primen. Een nummer van het album The Ballads of John Henry. Getiteld Happier Times.

0: Joe Bonamassa, Happier Times. En dat om 23 minuten naar 8. Fijn dat je me naar kracht voor luisteren. We zijn elke tongetje tune tussen 8 en Johan Beber te beluisteren bij Radio Spannenburg. Dit nummer, Polk Salad Annie, waren een hit troch Elvis. Maar dit is toch werkelijk de schrouwer van het nummer. Tony Joe White, zijn originele uitvering. Luister maar eens.
1: Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right. And down in Louisiana, where the alligators grow so mean,

0: professor. Good dog.
1: Ik mag laat opleveren, want ik luister naar Krachtvoer.

0: Ja. Mijn goeie vreunde Freddy Skeltema, die draait een paar weken alleen wat van deze man. Ik denk, hé, daar moet ik even wat meer van jaren geven, want dat vind ik een lekker geloed. Freddy, bedankt jongen, dat is me op het spoor zet naast van Jason Isbell.
1: Jason Isbell in de 400 Unit, favoriete band.
0: Nou, we geven zeker meer van luisteren en waarschijnlijk ook wel meer van draaien, want dit klonk helemaal goed. In kwarten komt deze band naar, Grace, de Oosterpoort. Je hebt misschien al de eerste toon van het nummer Neverland van Marillion. Ik weet het, 20 oktober is het ook in Grace. Van het album Marbles draaien we dit nummer. Ook speciaal draaien voor Sietse, grote fan.

0: ik had nog even uitzocht. Ze zijn inderdaad 20 oktober ontstaan. Dan ben ze in de Oosterpoort in Grenzen. Ik heb geen idee dat er een kaart mee, maar in ieder geval. Daar ben ze dan, Neverland, wie dit, van Marillion. Het is een minuut of 18 van Jochen en we hebben daar on Earth and Fire.
1: Van de maand.

0: mannen.
1: September, Earth and Fire, band van de mannen die... een band die benamen in de jaren 70 heel populair weer en succesvol weer op de hitlijsten. In ieder geval een letterenhit. Wie dit nummer van een album Reality Fills Fantasy. Het album werd trouwens ook een enorme hit weekend op stier. Maar dit nummer, dat was een opvolger. Het was net zo'n grote hit, maar dat vond ik wel weer een lekker nummerke, namelijk Fire of Love.

0: Fire of Love. Nummer van Earth and Fire, dus band van The Moana. Nummer zit op een album Reality Fills Fantasy. En wat een stem, hè, die Johnny Kaagman. Vrede, ik ben er wel in. Is elke Noord Wissuver. Echt topzangeres. We missen haar.
1: Ja, absoluut.
0: Wat we ook wel een beetje missen, is Tim Buckley. Want als je toen een stem had, dan komt deze zeker in opmerking voor die titel. Hele bijzondere stem, wie de height van Jeff Buckley. 28-jarige leeftijd, die er helaas al van is voortgegaan. En hij had een stuk of 4 size LP maken in de jaren 60-70. Dit is Ian van zijn prachtige nummers. Tim Buckley, My Sweet Surrender.

0: Nou, ik denk dat Nick de Volle zijn. Wat een stem. Wat een hele bijzondere uitvoering weer dat. Sweet Surrender van het album Greetings from L.A. Wie dat Tim Buckley. Ja, we binnen gaan ze weer terug in. Aasen en Jochenen, live en kicking van een zekere Freddy Skeltema. Hey, zit je nou mee, Freddy?
1: Ja, jongen.
0: Hartstikke mooie muziek.
1: Oh, we zitten wel ramvol. We hebben Queen, we hebben Talking, Peter Gabriel, Anouk. We hebben Herman Brood, we hebben de Simple Minds, Green Day. We zitten weer een nokje vol. Dus meestal blauw even zitten, hè?
0: En alleen maar live, toch?
1: Alleen maar live opnames. Live en kicking.
0: Oké. Okay. Nou, Jochenen, live en kicking presenteert door Freddy Skeltema. Die man, die ging gewoon alles. Die ging presenteren, die had... Techniek is een gave van hem, dus ja, wat dat betreft, nee. Kun je net missen. Wij gaan eruit, een nummer aasend van Barclay James Harvest. Maar eerst instantie wil we hem bedanken voor het luisteren. Oorwikken ben je weer. Tussen 8 en 9 mei, nieuwe portie krachtvoer. Maar weer twee prachtige nummers van Us Ben van de mannen Earth and Fire. Zoals ik zei, begin eruit met een nummer van Barclay James Harvest, getiteld For No One. Nogmaals dank voor het luisteren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer

slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd, omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. Eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje om 10 uur.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: certain places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
2: Jelle Seubering met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirai Noschaken.

Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

lêste nijs uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijstek uw video's en kist live Sjen en Harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

Ekkere zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

gasto een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.